0: tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Seis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets of vier is.
5: Hey, wacht eens.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat we eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Seis. En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
8: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst wordt geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: really do.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.

0: alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Nee.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoch mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
1: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens nieuwszender Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten officieel een tijdelijke overeenkomst erover. En daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer zou opengaan voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral voor mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school of volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar deze week om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. En dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt uiteindelijk 26 tot 32 graden. En in de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, dat belooft wel, Bogen. Aanstaande in Friesland van de morgen. De provincie die gaat gewoon terug met het vergassen van gozen. Ik al eerder besuurtje maken.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Science.

0: En Call Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: We hebben een vergunning voor die informeerdere jaren. Dus er komt hier zil dit plak vinden.
0: Ja, dat zei deputeerde Matthijs de Vries. De provincie die gaat terug met het vergassen van gozen om de populatie beheersbaar te houden. En Seijs Ben in Leeuwt, die ben benoemd ta erfgoedse dragers van de oorlog. Ze hebben de voorouderen in haar buurt interviewd. En Silke Burema die vertelt wat ze van die verhaal voelen.
4: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensdag 18 juni. Ja, de temperaturen die rennen aardig op. Ja, en het nieuws krijgt, Joert bloot het nog relatief gunstig volgens mij. Dus geniet ervan zolang het door het succes is. Fijke, dan heb ik een goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Ik zeg geen spoor van wetter achter die jongen. Dus dat...
5: nee, dat kan kloppen. Het lek is dicht.
0: Dus hè, hier is het lekkage,
5: toch? Lekkage, ja, zeker. Just de nacht. Nou. Maar het lek is dicht in elk geval.
0: Nou, dat is goed, nee.
5: Het is boppenwetter.
0: Het is boppenwetter. Mooi. Ja. Maar het is niet scherp, hè?
5: Ja, lekker koel in de studio, hè?
0: Ja, dat,
5: ja precies. Alleen nog de Eemshaven in Grinsloon is geschikt om zonder extra kosten 2 kerncentrales te bouwen. Dat zei het netbeheerder Tennet. En het internationale skipveerverkeer in de straat van Hormuz komt stadig op gang naar voorlopig akkoord.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ja, Joert Jiltek van Sien Oeren, al koor ik hier al voor de hitte. Het kan zo'n 20 graden worden. Als het...

0: even My Golfje met de Dijk. En als het golft.
1: Jochen Oeren,
2: Friesland van de Moor.
0: De provincie Friesland wil het vergassen van Goorsen tros zetten. Het kind net oors, zei deputaire Matthijs de Vries. Zelfs in het verkeer zorg je die Goorsen van gevaarlijke situaties. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP die meid je bezwierd zien dat vergassen. Maar ze krijgen geen type van de orenpartijen. De provincie die is van doel om ektak om hier groepen Goorsen te vergassen, vertelt Matthijs de Vries.
3: We hebben een vergunning verleend voor meerdere jaren, dus ik kom het hier zeer dit plak vinden.
4: En om hoeveel Goorsen gaat het dan?
3: Ja, dat is echt wat afhankelijk van de situatie op dat moment. We gaan nu het twee keer dienen. Dat wie effectief, het wie ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met akkoord evalueren. Met alle belutsen partijen. Om te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend jaar wel terugzetten, want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
4: Ken ik mij daar al vast voor oormelden? Van, ik voel dat takken hier zoek het wel schermwallen, hoe dat gaat.
3: Ja, ik begrijp jouw vraag. Hè. Dat is de vraag vanuit de journalistiek. Van ja, waarom mij wij er net bij onwezig wijzen? In het stik, in het beleid stik, is ik gesteld dat mat op een goede wijze plak vinden. En dat moeten we ook informatie inwinnen bij andere provincies. Dat hebben wij ook en andere partijen. Dat hebben wij ook keurig dienen. En een van de zaken wat heel helder bij u is, waar waarom komt, is toch het zo met zo min mogelijk mensen erbij. Toch het zo ordentelijk mogelijk, zo volle mogelijk rust in het veld. Nou, dat gaan wij nou dienen. Wij weten ook dat er in 2015 en dat daar emotie op zit. Bewust gaan wij echt zijn, ja, die emotie. Dat begrijpen wij, want het is totaal net goed gaan. Hè? Ik bedoel, dat hoeven we net maar ook te evalueren. We willen het nou heel ordentelijk het wan, maar zo min mogelijk mensen eromheen. Maar ik ga extra correct zijn in het debat dat die heroverwaging van kunnen wij volgend jaar wel een keer de journalistiek meenemen bij zo'n ruifangst. Dat is zomaar een mogelijkheid om dat te dwan. Dus dat je nou onmelden wil, dan zet ik je op een list. En dan komen we de comment hier op waarom. Of dat dan echt mogelijk is. Het is echt net om de journalistiek te weren. Het gaat echt om, maar zo min mogelijk mensen in het verveeld, zo min mogelijk stress. En dat gaat net alleen nog om journalistiek, dat gaat ook om andere partners.
4: Levert dit nou een belangrijke bijdrage aan het zingeen van de grosse oerlijst? Dit een soort boerenlijst van haar. Kost het de provincie een soort yield of skeervergoedings?
3: Ja, wij weten dat ruifangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het belied erop inruchten om nou eigenlijk die populatie gewassen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheerplak vinden per jaar. Maar wat we nou zorgen is dat de populatie zagrut is. Dat het echt een probleem wordt, echt in het verkeer. Daar krijgen we nou echt meldingen van. Dus we matten nou een
4: slag. Ik zeg zeker op Oudsen dieken erin, hè, de gewassen.
3: Ja, maar echt op oren provinciale dieken, waar ze echt in de hoeken van de kunstwerken zitten in het gers. Dat is echt onveilig. Ik denk dat dat echt voor de bisten net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. Dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gossenbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries.
1: De media van de Moor.
0: Joute, die zit alweer op de bus.
5: Ja, lijn niet in Trieten. Nou, ja,
0: Rietjoute op de bus.
5: Ja.
0: Wat er al op zit, dat weet ik ook niet.
5: Nee.
0: Op mij, niet te daaien. Plotter willen, dan riet ik even op lijn Jent 30 naar Ljouta. Jaap en Sjalkje, die ben ik wekker. En uw hofleverancier Jelke, die zit in de stal.
5: Ja, short. Die is de kei aan het melden.
0: Ja, en die denkt, ik wil er wel wat van hard bij Jera. Crazy on you.
5: Nou.
0: Dat is een mooie plaat.
5: Ja.
0: Zeker. Feiken. Door de media.
5: Ja. De Grenzenlander Eemshaven is de enige locatie in Nederland dat het technisch en zonder extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dus schroot de Volkskrant hoor. En die conclusie die is van hoogspanningsbeheerder Tennet. In een nog vertrouwelijk advies maakt het, die zei dat het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities daarmee wel wat onzeker worden is. Ja, voor de bouw van nieuwe kerncentrales wie in eerste gedachten wie een treie locaties in beeld. Wild, Borselen ter Neuzen en de Maasvlakte. En in 2024 is toen al de Eemshaven is toen ik tajekke on die list. En ja, doen we nog de uitlist dat de Eemshaven eens gewoon voor de farm tajekke wie. Maar ja, om te voorkomen dat er juridische strijd ontstaan zou, had net alle opties onderzocht. Worden zo'n ja, door de strijd de minister Hermans die zei van het kabinet vindt het niet gepast de Eemshaven te onderzoeken, gelet op de afspraken die gemaakt zijn om de Eemshaven te schrappen. Ja, nou is hij niet eens dus. De Eemshaven zou dan het enige plakje wezen. Mm. Ja, het kabinet het jeder ongejoen dat ze eisen leven net in de Eemshaven bouwen willen. Want het wil Grensland ja, wordt het toch als, vanwege de skeer als gevolg van de gaswinning. En ze is van ja, die Grenslanders moeten net de bord lastig vallen. Maar nee. Dit soort dingen. Maar goed, het kent dus wel, die kerncentrales. Ja, dat is op dit moment de enige skinne energievorm. Ja, het zou dus op zich, wat daarvoor, voor het milieu, voor het klimaat, zou het wel goed wezen om dat te bouwen. Maar ja, nou zitten we dus met plak werden komen, maat.
2: Ja, dat is ja. Het waarde natuurlijk.
5: En die oren, Biggelies, Borsten ten Neuzen, zou wel kennen. Maar ja, dan heeft het wel te maken met extra kosten. Dus dan, ja, dan mag dat er voor oe hè. Dan ja, het internationale skipveertverkeer komt staar gewoon op gang in de golf van of de straat van Hormuz. Nevens de Iraanse staatstelevisie hebben zo'n overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten 8 Iraanse schippen binnen ja, het wetter opgingen. En drie ben ik waarom kwam. Ja, want de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opheven. En intussen komen dus ik al oren skippen, maar dan, ja, die moet dus die blokkade van Iran, daar moet dus ik een eind aankomen. En het is nog net duidelijk of dat al heel dal het geval is. Maar nou ja, de eerste skippen ben weer in beweging komen in de straat van Hormuz.
1: Sis het maar.
2: Nou ja, het voorzetje dat waren al joen, hè, toch onze hofleverancier.
5: Ja, toch Jelke.
2: Jelke, die ook al een mooie plaat, toch?
5: Ja.
2: Welke plaat voor Stojere is om de vraag. Welke plaat maakt deze donsdag? Dit krijgt even wat noffelijker. Dit is opmars van Twahite dagen. Stuur me even terug naar 0620 4 en Jochen. Jochen of de omroep app.

0: Ik wil een beetje Viet met deze plaat eigenlijk. Maar het is een goede plaat. Duffy en Mercy, wie dat.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwt binnen Zeiss achtste groepers huldigen als erfgoeddrager. Ze interviewden een ouder in de buurt over de Tweede Wereldoorlog en ze beloofden erbij om die verhalen trots te gaan. Een van de verhalen die komt van Betty Laszlo. Ze vond het mooi om mij te doen aan dit project van de band.
3: Dat vind ik geweldig, want wist wat het is. Van Ben wil het altijd zijn, maar ben oppervlakkig. He, nou, nee. Maar dan denk ik, nee, ze hebben het al je zak goed in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de taak om ze maar wat meer aandacht aan besteden.
4: Want hoe wie het om zulke, nou ja, soms best ik wel dreige verhalen te vertellen noemen bij hen?
3: Nou, maar als je naar hun eentjes, als ze het interessant vinden, ja of nee, is het net zo, nou, dan maar eens naar de kant uit.
4: Wat voor verhaal hij jou vertelt?
3: Nou, die kwam van Burgerheden, hè? Dus hij had weer een waardpiek net benauwd. Dus als er dan wat weer, dan wie hij dus die voorroen. En die werkte bij de PTT en daar droeg hij er een ausweis. Dus hij mocht naks ook op paard. En wie wen toen in Tiens. En dan koerde naks eens even voor de ondergrondse wat brengen. Maar boodschappen naar Himpers, want daar zit een hele protte van de ondergrondse. Dus ja, zij vertelde dat van alles. Er weer van alles te beleven. Dus dat vind je leuk.
4: En hoe belangrijk vind je dat deze verhalen trof verteld worden?
3: Heel belangrijk. Want wist wat? Zonder verleden geen heden. Vergeten we wel eens. Mijn paken weer van 1881. En die is heel oud. Die heeft nog verteld dat ze op Squallen het 80-jarige feest vieren van Slag bij Waterloo. Kist hij dat vertellen? Dat is lang niet. Maar toch, paken vertelde dat nog. En voor u is begonnen het werd leven. En ze mat het ook. Mat leven. Mat net gewoon een boekje wezen. Dus dat vind ik wichtig.
0: En dat zei Betty Laszlo. Dat verhaal van Betty dat wat optekende trog achtste groeper Wietske de Haan, Femke Osinga en Silke Buurema, die haar beiden ek een oudere inhoudende buurt interviewt. De drie ben vertellen hoe dat nou krijgen is.
5: Ja, ik vind het wel bijzonder en mooi dat ik het mee doen.
4: Want waarom had mij die om dit project?
5: Omdat ik het verhaal van Betty Laszlo heel indrukwekkend vond. En ik dacht van, hier matten we mij. En ik ben de enige die het moet doen, dus ja.
4: Is je tarret op het interview? Is je speciale voorbereidingen die je?
5: Ja, we zijn op Squallen een journalist. En hebben we wat tips gekregen hoe we Betty Laszlo het beste kunnen interviewen. En we hebben al je vragen bedacht van tevoren.
4: Wie het moeilijk om het interview te doen? Wien de vragen voldoende? Of dachten ze toch, ik wil wat horen, vreeg je?
5: Nee, want ik wil wel goed met Betty Laszlo praten. En ja, het papier kan ik eigenlijk net gebruikt met de vragen op stand. Ik ga eigenlijk gewoon praten.
4: Waarom vond ze het belangrijk om mee te doen aan dit project?
6: Omdat het belangrijk is dat de verhaal van de meesten trof vertelt. En vooral de meesten die belangrijk zijn. Want we hebben hier ook monumenten. En het verhaal van Buikie Post vind ik belangrijk. Dus dat heb ik trof vertellen.
4: Want welk verhaal had het dan? Waar gaat het verhaal over?
6: Nou ja, iemand die de oorlog beleefd heeft. En die krijgt dan een jonkje uit Amsterdam, daar wie de hongersnood. En die werd toen naar haar tas gehuurd en die is een trapmassus. En die heeft ze helemaal opgevoed als hun eigen broerke.
4: Wat voor verhaal heb jij gehoord?
6: Nou, wij kregen dus het verhaal van Mine per se Wessa te horen. En het was echt het was wel een interessant verhaal, maar ook heel erg verdrietig. Want Mina, haar vader, die werd tijdens een razzia opgepakt en naar Duitsland vervoerd. En toen hij weer terugkwam, kon je hem helemaal niet meer herkennen. En daar werd Mina zelf ook wel gewoon verdrietig van. En dat was wel echt heel verdrietig en zo om mee te maken.
4: En hoe was het voor jou om zo'n verhaal te horen?
6: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
4: Nou, en nu ben je dus erfgoedambassadeur. Hoe wil je dit verhaal verder brengen? Heb je al plannen of ideeën daarover?
6: Nou, vorig jaar bedoel ik, deden we dus, ik en een vriendin van mij, deden dus tijdens de dodenherdenking. En toen gingen we dat verhaal vertellen en dat wil ik ook wel nog een keer doen.
0: Mooi, dus goed, hier ben. Importeer West hebben mij de orderen om die verhalen uit de oorlog op te tekenen. Feike, ik zei dan altijd van de kist een bericht sturen naar je telefoonnummer en.
7: Via de app.
0: Via de app.
7: Ja.
0: Maar. We hebben mail.
7: Oh, wat nou?
0: Dat ken ik nog.
7: Ja.
0: Piet.
7: Ja.
0: Die heeft een mooie koffieplaat.
7: Welke?
0: Nou, dat is wel een mooie. Dat is Time Bennett's en Endless Road.
7: Oh ja.
0: En toen dacht ik, die heb ik klaarzet, maar ik heb een verkeerde plaat klaarzet. Dus ik praat het even terug om vat te komen dat we nou de verkeerde plaat draaien van Piet.
7: Ja, zo, nou, er wordt wel echt de Time Bennett's nou, even voor hem draaien.
0: Het konden wij. Piet die had een hele e-mail schreeuwen dat wij dan de verkeerde draaiden. Maar dat doe ik net.
7: Dat mag we net. Nee, zeker net. Dus we ben er ik voor Piet.
0: Ja, zeker. En als het goed is, dan hebben we nou de muziek.
7: Ja, herinner. Nou, ja, zeker.
0: Het doet toch wat wijzen.
7: Nou.
0: U het verkeerde bakje drinken, dat is nooit lekker.
7: Nee.

0: Friesland.
1: Agen Mijnis, oftewel AGM. Termische land, of in
2: jarenlang de dans. AGM, de masterkreker.
3: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
2: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
5: Het is 12 minuten oer Jelverson. Tiet van het Fryske Nijs, mijn Feike Wouda.
6: Een goeie morgen. Het KNMI had voor Joet, Moorn en Zadrië koren gielauwkundigen in uw provincie. Het kan tieren warm worden met temperaturen tussen de 28 en 34 graden. De combinatie van hege luchtvochtigheid en hege temperaturen kan bij fysieke inspanning leiden tot gevaar voor de soens. De RIVM had het Nationale Jitteplan aankundigen. Elsenier werd oproepen om goed te denken om kwetsbare groepen, zoals mensen op leeftijd en bijen. De Fryske skriezenpiekjes, die voor onderzoek in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn uitbreid binnen in groepen vrijlitten in Zuidwest-Friesland. Deze week is de laatste groep uitzet, een bijzonder moment voor de onderzoekers.
7: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen, dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg, ze vlogen goed weg, ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen een beetje op ze letten, hoop ik.
6: In haar wenplak Stegeda is topredriester Sophie Westenbroek verstoorn. Fietje Westenbroek maakte tussen Jantje 74 en Jantje 80 deel uit van de nationale kernploeg. In Jantje 73 woen ze de IJsselcup door Atje Keulen Deelstra te verslaan. Internationale successen bleun likwels uit. Sophie Westenbroek is 78 hier geworden. In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert binnen zijs achtste groepers huldigen als erfgoeddrager. Voor het squalproject Oorlog in mijn buurt interviewden ze Ouderijn in haar buurt over de Tweede Wereldoorlog. Een van de verhalen komt van Betty Laszlo. Ze vond het mooi om mij te doen.
8: Dat vind ik geweldig, want wie is wat het is? Van ben we het altijd zijn, maar ben oppervlakkig. En nou, nee. Maar dan denk ik, nee, ze hebben het al je zo goed in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de toekomst, maar we er wat meer aandacht aan besteden.
6: Nou, bij deze. Een van de band die mij die is Silke Burema. Ze vertelt wat ze ervan voelt.
9: Ja, leuk en ook bijzonder. Want het is niet altijd zo dat iemand opeens erfgoeddrager wordt. Ik vind het ook wel leuk om gewoon verhalen zo te vertellen. Ik vind bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog vind ik ook heel interessant. En mijn broer die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dus ik heb het ook een beetje van hem gekregen. En ik kan ook gewoon over praten. En ik vind geschiedenis gewoon echt super interessant.
6: Ja, hoe zien ze dat, Erit? Dit is comfortable.
5: Ja, nee, ja, dat is heel goed zijn, Feike. Dank u wel. Tijd voor het waarberjocht van de mooie Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
10: Ja, goeiemorgen.
5: En daar binnen dus hege temperaturen van zijn. Ik hoor ik heel van dat zien worden, Jadenwal. Wat vannacht komen we eigenlijk?
10: Ja, nou, de oude aan de nacht wie het rustig waar. En de temperaturen die lijnen zijn rond de 15, 16 graden. Van de waarnemers kreeg ik de volgende binnen. U Starm wie het 16,2 op stuit. In jou wat 15,2. Skielge zegt je een heel. Op Alemmer 15,6. Isbrechtum 15,8. Akrum 16 graden. En Bakkenveen 15,9. En ik in Fryske Pjel wit 15,9 graden. Dus het is op stuit is het 15 en 16 graden. En Joert lezen we dan ik in de subtropische luchtsoort, waarbij de temperatuur aan het eind van morgen gauw oprint naar 21 om 22 graden. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En daarbij rennen de temperaturen in de midden verderop naar zo'n 27 graden. Er staat een zwakke ontmatige zuidwestenwind en die zwaar het nog net echt ver verkwalling. Boven Frankrijk werd er heel dit warmer en vochtige lucht naar ons onviert. En in combinatie met de hege luchtvochtigheid viel het broeier gewoon. Door de sterke opwarming neemt de kans op een rein of tongerbui in de rin van de jong en nacht. Vannacht belooft het ik warm te bloeien met zo'n zandje rond 18 graden.
5: Ja, en dan gaan we op naar morgen. Nou ja, het hichtepunt om de temperatuur deze week, denk ik.
10: Ja, nou ja, dat is een hichtepunt, misschien met twee gezichten. Maar in ieder geval morgen dat de temperatuur er nog een schepje bovenop. En heel misschien dat er morgen in het petit nog een enkel bui valt. Maar dat is nog zeker is heel onwis. En na zonnige perioden ontwikkelen zich in de rin van de dij stapelwolken. En bij een zwak ontmatige wind rennen de temperaturen op in de midden naar tropische waarden van 30 tot 32 graden. Van Derek de Koorde Giel, die vanuit Sienhoorn Joert Aujoen is. Letter op de dij is er een kans als reactie op de warmte. Toenemende kans bij Rijn of Tongerbui. En ik in de jonge nacht moet het nog lang warm.
5: De dagen daarna, is het dan kleren maar die hege temperaturen, of doordat het nog wel even een skofke?
10: Nou, in het weekend dan verroert er al wat. De slimste hitte wordt bij u in het noorden wat temperen. Het verschil zit in de lucht ongeveer. We hebben nu lucht ongeveer vanuit het zuiden. En met die tropische temperaturen. Maar in het weekend dan hebben we een oren richting waar u de lucht waar komt. Wat meer uit het west-noordwesten. En dan zak je de temperaturen een beetje en wordt het wat noffelijker. Maar met 4, 26 graden is het nog wel simmers warm.
5: Simpele waaier. Tiere dank.
10: Graag niet.

0: Kate Jumbino wie dat en Aber.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het wordt nog goed 12 weken en daar staat het haas in het teken van de Tall Ship Races. Het grote siel-evenement dat loopt alle keer 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs als koffelang werken om alles kleer te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Sail in Zicht, voor de squalbijn in de stad. En praat ik met Leeuwe Krol van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst dat Sail in Zicht eens even. Er stipt me bij de vorige keer. Hij merkt wel de squalbijn aardig belusten bij het programma natuurlijk. Is dat Sail in Zicht, is dat iets nijs?
2: Ja, nee, het is net nijs. Waar vorige keer hier het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Tallships Races, daar varen jonge leermaai van 15 tot 24 hier. En ja, de groep daaronder, we zijn die maar bedrijf bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
0: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, hoe noem het wetter?
2: Ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen hoe het varen. Bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Hoe de kennen hoe de wetterkering hier in Haas. Hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffen net alleen nog. Dat doffen maar alle je partners. Dus wetsers is er de hele week om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip. En met het museum. Er is van alles er wel. Verskaat om dingen.
0: Een flink georganiseerd denk ik om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep achter groep die het graag meer weer te volgen natuurlijk. Die graag mij dan wel. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te rijden.
2: Ja, het is een groot programma. En krek is goed. We liggen zijn binnen, er zijn 1000 basisschoolen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschoolen die zitten hier in het antropogebouw. Daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in Del. Maar de middelbare squallenband, die hebben jullie, ja, we nemen het maar excursie. Maar al je bedrijven hier in Haas, die het al je wat maar de haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. En daar konden ze hadden op intekenen. Magister, dat is zo'n beruchte app met de squallcifers instingen of de lesrooster. Nou, daarin konden ze kiezen. Dus die alle workshops in de Haas hadden op inschreven. Ja, en dat kan wezen van is Maaschen bij het havenbedrijf, want op een scheepsreparatiewerf, maar wetterplissie dingen waan. Dus het is een hele puzzel, maar het is wel prachtig dat we dan, Joert, we zijn 1000 leerlingen, ja, mooi daar hebben.
0: Ja, je zei het al even, op die skip, daar zitten de trainees, de wat oudere jongeren, om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letterlijk ook de ouderen, want die kom ik nog, daar heb ik nog een programma voor.
2: Ja, nou, een van de wichtige thema's van uw evenement is dat we vinden dat Elsenien Mai Dwan kennen maakt. Dat vinden net alleen nog wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Tallship Races docht. Elsenien had de kans hebben om Mai te Dwan, of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen. Ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarnaast vinden we het wichtig dat ben gewoon wat weten hoe de omjouwing weer in het Libië. Ik ben het wel mooie onleerlingen om zo'n programma uit de grond te stampen.
0: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook nog vrijwilligers voor worden. Hoe ligt het dat bij hem?
2: Nou, dat liep het eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend, maar Sail in Zicht, want dat doof ik maar een heel soort vrijwilligers. Hebben genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement, maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We gaan nog wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen we dan wel een paar handjes bij broeken kennen.
0: En wat klusjes binnen dat aan om eens een beetje nou ja, bij te praten?
2: Ja, we hebben informatieverschenning, we hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Ik denk die mensen daar waar met pendelbussen naar het evenemententerrein, daar hebben we nog wel wat mensen broeken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
0: Nou, mocht er nog bij zijn wollen en die nog nuttig meid zijn wollen, dan is dat een tip dus bij de Tallship Races in Haas. Vanal, dieren dank, Leeuwe Krol en een heel soort succes. Dit is al het 12 weken in opmars naar dat programma.
2: Mooi, dankjewel. Thank you.

0: Fleetwood Mac, wie dat? En A Little Lies.
1: Friesland van de Moorn.
0: Friese skriezenpiekjes die in een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, die binnen vrij litten in Zuidwest-Friesland. Deze week is de laatste groep uitzet. En verslaghouder Geke Leenstra, die weer erbij en die praten met de onderzoekers.
2: Saskia Ploeg, jij bent de onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En vandaag is de dag dat de grutto-kuikens worden vrijgelaten. Ja. Kunnen we wat meer vertellen over het onderzoek dat jullie gedaan hebben?
3: Ja, we zijn dit jaar begonnen met 160 eieren verzamelen hier in Friesland. En die zijn uitgebroed door avifauna in Alphen aan de Rijn. En daar hebben we verschillende experimenten mee gedaan. En wat wij hier in Friesland hebben gedaan is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en dan kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En nou willen we dus onderzoeken waar ligt dat eigenlijk aan.
4: We lopen zo naar achter. Gewoon in het treintje. En dan laten we iets verder in het veld laten ze los. Daar zitten nog meer grutto's. Okay. Dus dan wordt het hoofd gelijk opgevangen.
5: Okay. Loop jij voorop?
2: Ja. En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
3: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. Zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.
2: Roos Winters, jij bent de hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Ja, want wat is voor jou de reden om aan dit onderzoek te beginnen?
6: Er wordt heel vaak heel veel onderzoek gedaan. Maar heel vaak wordt er niet echt iets mee gedaan. En nou kan ik natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat het met dit project wel gaat zijn. Maar dit is wel een unieke kans om ook echt daadwerkelijk invloed te hebben op de omgeving voor de grutto's te verbeteren. En ik denk dat dat heel mooi is en dat we dat heel graag... Daar zou ik heel graag aan willen bijdragen.
3: Nou Martine, daar gaan ze.
2: Hoe spannend is zo'n moment voor jullie?
3: Spannend? Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg. Ze vlogen goed weg. Ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen een beetje op z'n

0: Dan nog even de koffieplaat van Jouten. Hard and Crazy on You.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
2: Ja, we maken het even heel drones. Want drone maakt de dienst uit. Dat schroot de Telegraaf. En wij maken die de dienst uit. Ja, natuurlijk in de oorlogen. Geen tanks die het landschap domineren, maar zoemende drones tijdens de oefening Fighter Lion in Duitsland laten landmacht zien hoe oorlogvoering ingrijpend verandert. Ja, het is een hele grote oefening van het Nederlandse leger in Duitsland. 100.000 militairen, honderden voertuigen zijn daar ontoefenen op dit moment. En ja, die drones van een paar honderd euro, die hebben van de eer dominante wapens, lijk als tanks, kwetsbare doelwitten maken, schroot de kranten. En ja, toezende militairen binnen nu op dit moment om te trainen op nieuwe tactieken op een slagveld waar alles zichtbaar is. Tagelijk staat ernaast dat verhaal dat een heel miljard voor stiepe Oekraïne met wapens. Nederland steunt Oekraïne met 500 miljoen euro waarmee drones kunnen worden gekocht van de Nederlandse defensieindustrie. Heeft minister Jezel Gus. Ja, is het goed voor uw veiligheid, goed voor uw economie en goed voor uw eigen leger? Want wij ontvangen ook data en geleerde lessen van de Oekraïners. Die rennen voorop in die drone-oorlogsvoering. Maar het NRC heeft al, ik werd een verhaal daarover. Nederlandse steun heeft koers van de oorlog veranderd. Door Nederland uitgeruste drone-troepen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal Russische doden en gewonden. En Kiev is dus ik heel dankbaar daarvoor. Ja, het is echt een doorslaggevende rol, wordt zelfs zijn. Speel je dus die Oekraïnse troepen die terug Nederland oplaat binnen en die tegen Nederlandse stiepen krijgen van die drones dus. Ja, in totaal, of een tredde van alle Russische deren en verwoenden op het slagveld, dat is die en terug Russische, of zeg ik wel Russische, Oekraïnse drone-troepen die terug Nederland uitrust binnen. En dan hebben we het zo'n 34.000 Russen per maand.
0: Oh,
2: dat is wel een heel soort.
0: Nou,
2: ja. Dus ja, de Nederlands-Oekraïnse samenwerking op het gebied van drones heeft de koers van de oorlog veranderd. En dat zei het Ian van de Oekraïnse ministerie van Defensie. En ik, kolonel Simon Wouda, geen familie, die de Nederlandse militairen helpen Oekraïne coördineert, die onderschroot die lezing. Hij zei, ja, ik denk niet dat het overdreven is. Ja, ze meidt je compleet.

0: kill zones. 15 kilometer breed front. En ja, dus ik achter het front kerst zomaar een drone in de nek krijgen. Dus ja, een soort nice drones dus.
1: Fijke, dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
5: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
4: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
6: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
4: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk zien Friesen van de Mon. De provincie gaat troch met het vergassen van Gossen. Ik al eerder besweert zien maken. En de police komt trekken aan.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Friesland van de Moor.
12: My Erietse.

0: Ja, die plaat van de Police, maar die onmogelijke titel. De doe-doe-doe, de da-da-da. En dan klopt het volgens mij ook nog.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijs van Jochen.
3: Ik informeerde hier, dus ik commenteer hier zeer dit plak vinden.
0: Nou, even op je beurt wacht scholen. Ja. Matthijs de Vries weer dat, de deputière. Het gaat door het vergassen van Gossen dat de provincie zet al terug. De populatie die mag beheersbaar blijven, dat zeggen ze.
3: We hebben een vergunning verliend voor meerdere jaren, dus ik commenteer zeer dit plak vinden.
0: Ja, dat is beter verstaanbaar. Skrieze pieken die voor onderzoek trog avifauna uitbreid binnen, die binnen uitzet in Zuidwest-Friesland. En dat is een bijzonder moment voor de onderzoekers.
4: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen, dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor.
0: Enfin, ik lul dus toch even naar hoe de koninklijke familie haar worst.
5: Ja, zeker. En hoe Japan. Want er komen twee verhalen bij elkaar over Japanners. De bezitter van de Japanse keizer en koning Willem-Alexander aan Wetteronderzoeksinstituut Deltares is te vergelijken met een militaire operatie. En voetbalanalist en oud-international Rafael van der Vaart maakt het excuus voor grap over Japanners.
0: Oh, heeft er een Gordon Sidian?
5: Ja, ik heb gezien.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst iets voor het waarberucht in kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Ja, goedemorgen. Joet Oedai is droeg. Naast wolkenveel skient de zinnen ook geregeld. De stier een zwakke, ontmatige zuidwestenwind. De temperatuur rint op naar maximaal 27 graden. In de jonge nacht neemt de kans op rein of tongenbuien ta. In de nacht wordt het net kouder dan 18 graden. Morgen wordt het nog warmer. Trok de zinnen en hege bewolking viel het benauwd om. De wind is zwak ontmatig uit zuidoostelijke richting. Het wordt maximaal 30 graden. In de jonge op nij en de nacht op nij kans op rein of tongenbuien.
0: De provincie Friesland wil het vergassen van Gozen tros zetten. Dat ken het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. Zelfs in het verkeer zwaar je de Gozen van gevaarlijke situaties. Knie links, Partij voor de Dieren en de SP die meidje bezweert zien dat vergassen. Maar ze krijgen geen stiepen van de orenpartijen. De provincie is van doel om ektak om hier groepen Gozen te vergassen, vertelt Matthijs de Vries.
3: We hebben een vergunning verliend voor meerdere jaren, dus ik kom het hier zeer dit plak vinden.
7: En om hoeveel Gozen gaat het dan?
3: Ja, dat is echt wat afhankelijk van de situatie op dat moment. We gaan nu het twee keer dienen. En dat wie effectief, het wie ordentelijk. En dat zullen wij nou eerst heel stevig met elkaar evalueren. Met alle belutsen partijen. Om te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend jaar wel terugzetten, want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
7: Ken ik mij daar ik al vast voor oormelden? Ik voel dat takken meer zoeken wel schermwallen, hoe dat geeft.
3: Ja, ik begreep jouw vraag. Hè. Dat is de vraag vanuit de journalistiek. Van ja, waarom mij wij er net bij onwezig wijzen? In het stik, in het beleid stik, is ik stelt dat mat op een goede wijze plak vinden. En dat moeten we ek informatie inwinnen bij orenprovincies. Dat hebben wij ek en orenpartijen. Dat hebben wij ek keurig dienen. En een van de zaken, wat heel helder bij u zeg waar waarom komt, is toch het zo. Maar zo min mogelijk mensen erbij. Doch het zo ordentelijk mogelijk, zo volle mogelijk rust in het veld. Nou, dat gaan wij nou dienen. Wij weten ook dat er in 2015 en dat daar emotie op zit. Bewust gaan wij ook zeggen, ja, die emotie, dat begrijpen wij. Want dat is totaal net goed gaan. Hè? Ik bedoel, dat hoeven we net met elkaar te evalueren. We willen het nou heel ordentelijk doen. En zo min mogelijk mensen eromheen. Maar ik ga extra correct zijn in het debat. Dat die heroverweging van, kunnen wij volgend jaar wel een keer de journalistiek meenemen. Wij zijn ruifangst. Dat is zomaar een mogelijkheid om dat te doen. Dus dat je je nou onmelden wil, dan zet ik je op een list. En dan komen we de comment hier op waarom. Of dat dan echt mogelijk is. Het is echt net om de journalistiek te weren. Het gaat echt om, en zo min mogelijk mensen in het verveeld, zo min mogelijk stress. En dat gaat net alleen nog om journalistiek, dat gaat ook om andere partners.
7: Levert dit nou een belangrijke bijdrage aan het zingeen van de Gozen oerlijst? Dit is een soort boerenlijst van haar. Kost het de provincie een soort yields of skeervergoedings?
3: Ja, wij weten dat ruifangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het beleid erop inruchten om nou eigenlijk die populatie Gozen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheer plak vinden per ier. Maar wat we nou zorgen is dat de populatie zo groot is, dat het ek een probleem wordt, ek in het verkeer. Daar krijgen we nou ek meldingen van. Dus we matten nou een
7: slag. Ik zeg zeker op Oudste Dieken in, net ik was.
3: Ja, maar ek op oren provinciale dieken, waar ze ek in de hoeken van de kunstwerken zitten in het gers. Dat is ek onveilig. Ik denk dat ek voor de bisten net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. En dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gossenbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
8: De media van de morgen.
9: En dat zei deputeerde Matthijs de Vries. Nou, die het voor het Nijse Toren Media, maar Fijke Wouda.
5: Ja, bij het Wetteronderzoeksinstituut Deltares in Delft wisten ze juist net wat hun oorkwam. Dat wie het dubbel koninklijk of vorstelijke bezitten mag zijn. Want koning Willem-Alexander en de Japanse keizer Naruhito, die wien daar juist op bezitten. Ja, en dan heeft een delegatie van 50 Japanners. Die komen dus mee met zijn keizerlijke bezitten. Het is de enige keizer die er nog is op Ierde. En dan heeft dus ik te maken met een actie of een militaire precisie, zeg maar. Het liggen wel een bataljon in het zwart geklede verslaggevers uit Japan. En ik, de Nederlandse parsen, die wie ik vregen van jongens, hou hem even onder regels. Kom op tiert, houd minimaal 4 meter afstand. En er wie een verslagjouster, die hier een split rock on. En daar was toch wel even wat van zijn.
9: Oei.
5: Ja, dat koel eens net in de buurt van de keizer. Zo'n splitrock. Dus ja, dat moest even oors. Dan mocht ik naar die naar het huske, want dat weer reserveerd voor de keizer.
9: Ja, je weet maar nooit.
5: Je weet maar nooit. Dus, maar hij had het wel goed naar zijn zin gehad, want doet ze fut in een hele stoet van buskes, Audi's en andere grote auto's. Toen zwaaide de keizer. Hij wuifde. En nou ja, dat is dus een goed teken te
9: weten. Heel losbandig.
5: Dan had hij het naar zijn zin gehad. Dus ja. Ja, van heel oren orde is Rafael van der Vaart. Die had nou zien excuus om ben voor een grap naar het WK-duel van Nederland tegen Japan. Dat weer 2-2. En de oud-middenvelder van Oranje benadrukte dat zijn opmerking hoe het uiterlijk van de Japanse voetballers net racistisch bedoeld wie. Ja, wat wie er nou on de hoorn? Mickey van der Ven die draafde in de slotfase bij een hoekskop net mij Koki Ogawa. En zijn kopbal die hier via Daichi Kamada belonnen dus in de goal van Nederland. Toen was het 2-2. En toen zei presentator Sjoerd van Ramhorst, die suggereerde dat Van der Ven misschien net wist welke man hij oppakken moest. En toen zei Van der Vaart, ze lijken wel op elkaar natuurlijk, dus misschien dacht Van der Ven dat. Nou, toen voelde er even een kwarte stilte. En toen Jekke hij wilde rond daarvan. Dat was een grapje. Ik durf bijna niets meer te zeggen. Ja, er kwam een soort kritiek op die opmerking. En ik uit het boeteland wij zelfs. En hij had nou zijn van, ik heb wel spiet van die uitspraak. Ik begreep dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuus aan. Dat was nooit mijn bedoeling.
9: Oké.
5: Kleer.
9: Ja, kleer denk ik, ja. Dat idee ongeveer. Aasen, dan gaan we door Ben, die de verhaal van de oorlog optekenen bij On. Is dit van muziek? Van Ray. Where is my husband?

0: Day en Where Is My Husband Without.
1: Omroep Friesland.
0: Ja, en dan mag het houden heel wat oors. Ik zei het al, het gaat nou over Ben, Squaal Ben, die het verhaal optekenen van Orden die de oorlog mij maken hebben. Het gaat om een actie van het Fries Verzetsmuseum in Ljouwt. Daar binnen zij is achtste groep huldige ta erfgoeddrager. Zij interviewden dus die ouderen in haar buurt over de Tweede Wereldoorlog. En ze had ik nog eens beloofd om diezelfde verhaal die ze optekenen haar, om die werd trot te jaan. Zodat die dus ja, in lippen bleef eigenlijk. Een van de verhalen die komt van Betty Laszlo. En diezelfde Betty die vond het geweldig om hier aan mij te doen.
2: Dit is...
3: Ze hebben het al je zak gedaan, ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de toekomst, maar we er wat meer aandacht aan besteden.
0: Dat zijn ze daar dus hoor. Het verhaal van Betty dat wat optekende troch achtste groeper Wietske de Haan, Femke Osinga en Silke Buruma, die haar beide ek en ouder in de buurt interviewt. Treje Squaal Ben, die vertellen nog eens hoe dat nou kreeg geen is, het optekenen van al die verhalen.
4: Ja, ik vind het wel bijzonder en mooi dat ik het mee doe.
5: Want waarom had het mij om dit project?
4: Omdat ik het verhaal van Betty Laszlo heel indrukwekkend vond. En ik dacht van, hier matten we op mij. En ik ben de enige die het moet doen, dus ja.
5: Hier zie ik Tarret op het interview. Hier zie ik speciale voorbereidingen die hem.
4: Ja, we zijn op Squallen een journalist. En hier hebben we wat tips van gekregen hoe we Betty Laszlo het beste kunnen interviewen. En we hebben al je vragen bedacht van tevoren.
5: Wie het moeilijk om het interview te doen? Win de vragen voldoende? Of toch, dus toch, ik wil wat hoors, vreeg je?
4: Nee, want ik hoef wel goed met Betty Laszlo praten. En ja, het papier kan ik alleen net gebroekt met de vragen op stand. Ik ga eigenlijk gewoon, ja, gewoon praten.
5: Waarom voelt het belangrijk om mij te doen op dit project?
6: Omdat het belangrijk is dat de verhaal van de meesten terugvertelt. En vooral de meesten die belangrijk zijn. Want we hebben hier ook monumenten. En het verhaal van Bouke Post vind ik belangrijk, dus dat heb ik trof vertellen.
5: Want over welk verhaal had het dan? Wij God het verhaal hoe?
6: Nou ja, iemand die de oorlog geleefd heeft. En die krijgt dan een jonkje uit Amsterdam, daar wie de hongersnood. En die werd toen nog haar tasje uit en die is een trotmassus. En die heeft ze helemaal opvoed als hun eigen broerke.
5: Wat voor verhaal heb jij gehoord?
6: Nou, wij kregen dus het verhaal van Mine per se Wessa te horen. En het was echt het was wel een interessant verhaal, maar ook heel erg verdrietig. Want Mina, haar vader, die werd tijdens een razzia opgepakt en naar Duitsland vervoerd. En toen hij weer terugkwam, kon je hem helemaal niet meer herkennen. En daar werd Mina zelf ook wel gewoon verdrietig van. En dat was wel echt heel verdrietig en zo om mee te maken.
5: En hoe was het voor jou om zo'n verhaal te horen?
6: Wel gewoon heftig, maar ook wel gewoon leerzaam, want je leert er ook heel veel van.
5: Nou, en nu ben je dus erfgoedambassadeur. Hoe wil je dit verhaal verder brengen? Heb je al plannen of ideeën daarover?
6: Ik en een vriendin van mij deden dus tijdens de dodenherdenking. En toen gingen we dat verhaal vertellen en dat wil ik ook wel nog een keer doen.
1: Wij spelen je gitaar.

0: Sera en Douwe Bob en Could Have Been Us.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nog geen Jelwachten. Maar we beginnen het allemaal met Fryske Nijs. Feike Wouda.
12: Een goeiemorgen. Het Fryske parlement stiert efter het besluit van deputiëre steden om in de ruiperiode gwozen te vangen en vergassen. De provincie docht dat om de gwozenpopulatie beheersbaar te maken. Het kan net oors, zei deputiëre Matthijs de Vries.
13: We hadden nou het twee keer dien. Dat wie effectief, het wie ook ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met elkaar evalueren. Met alle belutsen partijen. Om ook te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
12: Koperdieven haar zo'n rijnpiepen stellen van de Mariatjerk in Boetenpost. De piepen binnen ont een hichte van zo'n 3 meter oorzeggen en mijn naam. De piepen wienen kwartlien vervongen. De beheercommissie van de tjerken ziet het meest niet wat schoen hebben. De stellerij is een flinke financiële tebekzetter voor de stichting Orde Fryske Tjerken. In het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert binnen 6 8e groepers huldigen als erfgoeddrager. Voor het squalproject Oorlog in mijn buurt interviewden ze Oud Rijn in haar buurt hoe de Tweede Wereldoorlog. Een van de verhalen komt van Betty Laszlo. Ze vond het mooi om mij te doen.
14: Dat vind ik geweldig, want wist wat het is. Van ben we het altijd zijn, maar ben oppervlakkig. En nou, nee. Maar dan denk ik, nee, ze hebben het al je zo goed in. Ik ben met thuis en ik heb een petje af. Dit is de toekomst, maar we wat meer aandacht aan besteden.
12: Een van de band die het mij die is Silke Burema. Ze vertelt wat ze ervan vond.
15: Ja, leuk en ook bijzonder. Want het is niet altijd zo dat iemand opeens erfgoeddrager wordt. Ik vind het ook wel leuk om gewoon verhalen zo te vertellen. Ik vind bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog vind ik ook heel interessant. En mijn broer die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dus ik heb het ook een beetje van hem gekregen. En daar kan ik ook gewoon over praten. En ik vind geschiedenis gewoon echt super interessant.
12: Een fietster is juist jong verwoende rekken bij een oorrieding mijn auto op de rotonde bij de Lawaai in Drachten. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis.
0: Feike, dank u wel. We nog even de melding van Sporen. Toch een oorrieding rieden er tussen Grijns en Boetenpost geen treinen. Het wordt volgens de NS in elk geval ont kwartier oer njoggenen. Dus most die komt opmaten, houd er even rekening bij. En dan is de onbeveling altijd om even de reisplanner in de gaten te houden.
16: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
17: Lid jouw spaarjood belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
18: Te warm om te werken? net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties aan het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-242-162.
20: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat de spieren. Omroep Friesland.
0: Dadelijk, dan gaan we door een dorp dat Nijtsien hier weer een slachter krijgt. Maar eerst gaan we het over het waar en door van mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
24: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, Cor de Giel die zit van de door natuurlijk. Eerst maar eens even, uit wat vannacht komen we eigenlijk?
24: Ja, nou de nacht, de temperaturen, die heb ik eventjes bij me gescharreld. In Akkrum wiet 15,1, Bakkenveen 14,4, Friske Pjaan 14,8 en Waskemar 14,7. Dus het wie aan de nacht, ik al redelijk warm. Of warm gesproken, in grauw kreeg ik nog een melding dat het op stuit zandje graden wie. En ja, dat is natuurlijk een groot verschil, maar een week waarom. Want nou warm en toen wiet relatief koel waar. En dat is allemaal mogelijk en dat maakt het waar ik zeg mooi en interessant. En Joost ziet het in teken van de zinnen, wolken en warmte. Dus hier een verkwollend windje. Nou, een verkwollend windje, het is eigenlijk al een warme wind. Dus het wordt wat zwet. De temperatuur rent op naar 27 graden en dus hier een matige, een zwak ontmatige wind. Op de wadden bloedt het wat koeler. Jong, en vannacht kunnen we boeten zitten. Het is rijstig waar. Heel waar de jong lezen de temperatuur nog rond of zelfs boppen de 20 graden. We moeten wonderlucht in de gaten horen, want er is wel kans en tandemmeren kans op rijn of tong erbij.
0: Nou, dat belooft een plaknacht te worden dus. Maar morgen brengt net echt verkoeling, hè?
24: Nee, morgen. Morgen dan is het denk ik wel verstandig om wat schaatplak op te zieken. Maar in soort zin en een matige zuid-eerste wind herinneren de temperaturen op naar de tropische weren van 30, 31 graden. Ik de morgen op de reactie van de warmte neemt letter op de dag de kans op rein of tonger bij Volta. In de nacht bloot het ik weer warm. De temperatuur is zwaarder ervoor dat het weer zwitterig wordt. Want nou, zandje en 18 graden minimaal. Dus ja, het wordt een zwitterige boel.
0: Ja, dan de dagen daarna. Zetten we dit een beetje terug?
24: Nee. In het weekend, nou ja, dan wordt het wat minder warm. Het bloot wel, bloot best noffelijk simmer waar. We krijgen wat een hege drukgebied. Wat hem ten noorden van ons ontwikkelt. Waar trof de wind een beetje draait. En de invloed van zee wat grutter wordt. Dus dan hebben we een soort zinnen. Droog warm met 24, 26 graden. Dus dat is iets om nu te zien.
0: Sibbele Waaier, tige dank.
24: Ja, graag dien.

0: en de obist.
1: Friesland van de Moorden.
0: Wat worden had van Joert al weer een slachter. Hans Jongendijk uit Jesterstreek, die iep een jure winkel onder de Weemstritte, het jetterpon van de Grienteboer. Het is toch bijzonder, in het tijd dat een soort slachters die rust mee ophouden. Reden genoeg om eens even te heren. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, die nieuwe winkel voor jou. Ik ben eerst eens benijd hoe shit dat er krijgt uit dat je er binnen stappen.
2: Het ziet er een beetje uit als een traditionele oude slachterij.
0: Oh, en waarom moet je kijken dat het oud uit shit?
2: Nou, het nieuwe gedeelte van de slachters, richten zich vooral op maaltijden en vluchtklaar artikelen. En ik richt me meer op vlees in het algemeen.
0: Oh, dus je woont echt eigenlijk de ouderwetse slachter voor ombrengen daar?
2: Ja.
0: En,
2: ja, klopt.
0: En waarom in dat krijgt? Want ja, je zou niks deze kennen. We moeten maar de tiet maai en maar even onderzoek doen en wat de meest kan wollen en zo en zo.
2: Ja, maar ik denk dat de handel vooral zit in het vlees in het algemeen en niet in de bijartikelen.
0: Heb je al reacties uit dorp hoor?
2: Ja, heel veel positieve reacties. Mensen zitten toch wel verlegen om een goed stukje vlees bij ons.
0: Ja, want dat wie nog net echt te kraaien daar in wat worden?
2: Nee, we hebben alleen twee supermarkten en dat is het. De plaatselijke slagers zijn door het middel van ouderdom ermee gestopt.
0: Oh, dus dat is eigenlijk al een schofke dat die er net mee binnen deed.
2: Ja, klopt. Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is.
0: En het zie je niet, springen jou dus in dat gat en dan heb je een opening van de winkel. Hoe zit dat er krijgt uit? Hoe zou je dat omvleren?
2: Nou, openings, het is niet een grandioze opening. We gaan om 9 uur open en dat is het.
0: Ja, de dwarren binnen hier en dan moet het baltje wat beginnen te rollen. En dat zal dan stadig gewoon een beetje opbouwen, denk ik.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Ja.
2: Dat hoop ik. We zijn 2 dagen in de week los. We gaan het zien.
0: En hoe ben je nou op dit punt kaam eigenlijk? Wat is jouw vastgeschiedenis? Wat heb je hiervoor die in?
2: Wat omzwervingen in Vleesland naar een eigen slachterij, Annex Slagerij. En door de regelgeving verkocht. En nou, dit weer.
0: Ja, dus je had de slachter geweest?
2: Ja. Okay. Ja, met de slachthuis erbij. Ja, klopt.
0: En hoe is het nou van jou dan? Om dan nou weer een eigen plakje te hebben en nou dus echt weer, echt slachter te werden?
2: Ja, super. Ik kijk er enorm naar uit. En het is een uitdaging. En ik denk dat in vele dorpen om ons heen, ja, er zeker vraag naar is.
0: Ja, dus misschien dat er meer in de omkring binnen die jouw voorbeeld dagelijks opvolg je.
2: Nou, ik hoop het, want het midden in een klein bedrijf, dat sterft toch in de meeste dorpen een beetje uit. En we blijven aan de grootgroetes een beetje zitten.
0: En nou zijn je bent 2 dagen in de week Iepen. Wat is de reden daarachter, Krik?
2: Klanten centraliseren. Alles op 1 dag is beter als over een hele week.
0: Oké. En stel nou, het rent heel goed, of het wordt heel droog die 2 dagen. Zit er dan groei in?
2: Groei zit er altijd in.
0: Dat is door jou uitwonen natuurlijk.
2: Ja. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Alles is mogelijk. En we gaan het eerst in 2 dagen bekijken.
0: Mooi. Nou, om het af te sluiten, wanneer kan mensen bij jou te plak?
2: Donderdag de 18e.
0: Dat is goed dus.
2: Ja.
0: Een nieuwe slachter dus voor Noordwoorden. Hans Jongendijk, een heel soort succes. En dank u wel.
1: Waar stem stoel voor het laatste nieuws uit Friesland?
3: Wie bent daar Friesen?
4: De actuele sport.
5: Ja, leuk hè?
6: De beste muziek.
7: Beslist.
8: En ik vaar.
5: Ja, voor de gezelligheid.
1: Dat is toch Omroep Friesland?
6: Naar mijn mening wel.
8: Want daar is alles wat er speelt.
9: Dat is mijn mening. Misschien dat Joder Hoorzoek tegen, dat weet ik.
1: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
10: Die moet je nooit weg doen.
8: Ik was bij Frieskapiaal aan de Greenzoekjes.
10: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. Fijke, er is een melding van het verkeer.
1: Ja, op de A32 van Wolvegeer naar Stienwijk. Daar stiert het 3 kilometer lang vast of riet het starig. Het te krijgen met werkzaamheden om de diek. Meestal met de rekkenhouder met 3 minuten extra rijstiert.
0: En tussen Grains Europa Park en Ljouwt riet er nog altijd geen trein. Dat komt door een onreading en dat wordt in elk geval tot kwartier unjochenen. Ja, dan zullen we het hebben over kriezenpiekjes. Want Frieskes kriezenpiekjes die het in het vogelpark, een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, die binnen vrijlitten in Zuidwest-Friesland. Deze weken wie de laatste groep aan de beurt. De verslagjouwer Geke Leenstra, die wie erbij. En die praten met de onderzoekers.
2: Saskia Ploeg, jij bent de onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En vandaag is de dag dat de grutto-kuikens worden vrijgelaten. Ja. Kunnen we wat meer vertellen over het onderzoek dat jullie gedaan hebben?
3: Ja, we zijn dit jaar begonnen met 160 eieren verzamelen hier in Friesland. En die zijn uitgebroed door avifauna in Alphen aan de Rijn. En daar hebben we verschillende experimenten mee gedaan. En wat wij hier in Friesland hebben gedaan is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en dan kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En nou willen we dus onderzoeken waar ligt dat eigenlijk aan.
4: We lopen zo naar achter. Gewoon in het treintje. En dan laten we iets verder in het veld laten ze los. Daar zitten meer grutto's. Okay. Dus dan wordt het hoofd gelijk opgevangen.
3: Okay. Loop jij voorop?
2: Ja. En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
3: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we... Elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. Zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.
2: Roos Winters, jij bent de hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Ja, want wat is voor jou de reden om aan dit onderzoek te beginnen?
5: Er wordt heel vaak heel veel onderzoek gedaan, maar heel vaak wordt er niet echt iets mee gedaan. En nou kan ik natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat het met dit project wel gaat zijn. Maar dit is wel een unieke kans om ook echt daadwerkelijk invloed te hebben op de omgeving voor de grutto's te verbeteren. En ik denk dat dat heel mooi is en dat we dat heel graag, daar zou ik heel graag aan willen bijdragen.
3: Nou Martine, daar gaan ze.
2: Hoe spannend is zo'n moment voor jullie?
3: Spannend. Ik denk dat het voornamelijk heel leuk is. Dat je ze eindelijk zo ziet wegvliegen. Dat je denkt van ja, hier doen we het eigenlijk voor. Ze vlogen mooi weg. Ze vlogen goed weg. Ze lopen goed. Er is niks achtergebleven. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is. En we hadden ook overvliegende grutto's. Dus die zullen een beetje op ze letten, hoop ik.
6: Over op Friesland. 92.2 FM. Alles wat er speelt.
0: Het is 9 minuten voor 8. Tiet van muziek.

0: De media van de Moor.
1: Ja, dat brengt dus bij de media van de Moor. Feike.
2: Ja, supporters van Engeland en Kroatië, voetbalsupporters hebben het noemen, die binnen net blieet, of dat hebben ze blieken litten, mij het ja, op dit WK voetbal nee invierde regel van een drinkpauze van 3 minuten. In zowel de eerste als de tweede helft van een wedstrijd. In het Dallas Stadium, wie een soort boergroep grop te jern, doet de spelers voor de eerste keer naar de kant van het veld te gaan voor die onderbreking. Ja, gewoon Engelse fans zien op sociale media al van tevoren noemen omdat ze hun bezwier kenbaarmeidjes zongen onder de wedstrijd. En doet zij begonnen met het boerroppen. Toen jekken de fans van Kroatië, die jekken daarbij om. Er is gewoon airco in dat stadion.

0: Dan had net één koe de doelman Fosina van Kaapverdië. Maar naar zijn ploeg liekspielertje in Spanje met 0-0. Mij te tanken om zien optreden van die doelman. Die wist een paar flinke bal uit de goal te halen. Toen werd hij ineens heel bekend. Hij kreeg op zijn sociale media miljoen volgers erbij. En hij zei naar Aurin, want hij reageerde ik heel emotioneerd en zei naar die wedstrijd. Ja, die voor Kaapverdië werd natuurlijk een mooie opstekker. Toen reageerde die ik nog van dat zijn mem dan het biwijze koe. Want ja, hij zegt, de hege kosten voor het krijgen van Amerikaans visum, dat kennen wij gewoon net betalen. Hakeem Jeffries, een democratische fractieleider in het Huis van Afvaardigen, die jette dat en die vond het sasneu. En die had nou met het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij om tafel zitten gingen. En ze hadden verzwaren dat de man van de doelman niet hoeft te betalen.
1: Oh.
0: Dus die kan gewoon naar de wedstrijd.
1: Nou, dat is toch sympathiek.
0: De man is er ook heel blij mee. En ze zei ik van, terug het geld hebben we nou, of we konden het geld net op die het bij mekaar krijgen. Nou, die mem zei van, ik ben er zo blij mee. Ik ken hem nou eindelijk zien om hem te steunen, om hem kracht en moed te gaan. En naar de wedstrijd zal ik hem een knuffeltje aan. Nou. Dus hebben we dan wel een heel soort beelden van te zien krijgen.
1: Ja, dat. Ik denk dat heel soort fotografen een liedje maken kregen haar.
0: Nou, inderdaad.
1: Op dit moment even opstit.
0: Ja, er werd trouwens hier tussen flink been op de shirts van de spelers van het Nederlands elftal die ze snijden hoorn hier. Het eerste duel, WK-duel met Japan. Er is een veiling gaande, is nog net dicht. Maar op basis van de Judaise van de Bieringen nota stier de teller al op haast 26.000 euro. Het shirt van Virgil van Dijk is mij haast 3800 euro het populairst. En die shirts die worden dus veild. En de opbrengst die geert naar het Prinses Maxima Centrum voor Benne-Oncologie. Dus het is wel een goed doel, inderdaad. Dus dan gaan we even naar Gelderland. Want als je daar even... het waar is in het nijs, nou, zelfs. Als je daar even die waar-app checken... Giet het ik rein voordat ik... Ja, daar hoeven we nou even net bang voor te wezen. Misschien, joen even wat tongerbuien. Maar ik wil even checken of het rein giet.
1: Oh, daar is de boel in de hobbel, toch?
0: Daar is de boel in de hobbel. Komt er nog een rieren bjem? En die verstuurt de waarradar van het KNMI in Herwijnen. Die radar is in 2016 ingebroekt. En ze zeggen nou bij het KNMI. We hadden toen we die radar plaatsten niet door dat die bomen zo hard zouden groeien.
1: Oh.
0: Ja, dus die bjem die zwaar van verstoring. En dat roch kerst net altijd om op de waarversissing in Gelderland.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou ja, dan de radio maar aan.
0: Ja, dacht ik.
1: Radio Gelderland. Hey, wat collegiaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar te kennen.
1: Goed, dit oren van Friesland van de Moorn. Begin naar het nijs van de NOS, dat komt er gewoon.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truijen in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, maar onder meer het Fryske hinder voor de sjees.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
10: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen.

0: als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk in Friesland van je dat onder horen over de Tallship Races in Haas. De tarieningen die binnen volkomen, door het nog een liedje te wieken. En muziek op de rol van Phil Collins.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's, is de Vat Elsen.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
8: Friesland van de Moorn.
9: My Erit zei.

0: Phil Collins is dat en You Can't Hurry Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk gaan we door de Talship Races in Haas. Hoe twee weken? Door twee weken, dan is het alweer zover. De tarieringen die binnen in volle gong. En de bedek werkt gewoon een educatief programma voor squalband onder oren. Daar staan we even in contact met de organisatie der hoor. En we hebben het ook goed dolfijn. En dan eigenlijk goed dolfijn tellen.
3: Ja?
0: Dat blijkt best nog ingewikkeld.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Helemaal als het... Schof toch maar dat er twee dolfijnen winnen en het blijkt er maar één te wezen.
3: Nou.
0: Hoe kan dat nou?
3: Ja, ja dat je in de holle sjoggen, dat klinkt logisch. Maar ja. Dat je er twee sjoggen in plaats van één, dat is wel weer bijzonder.
0: Ah, ja, ja. Dus je denkt in de holle, maar...
3: Ja.
0: Nou, goed, goed. Soort vragen.
3: Ja.
0: Daar komt het op del.
3: Nou.
0: Is er ook een soort vragen of is het antwoorden voelen in de media?
3: Nou, ik heb wel een antwoord. Want ja, er zijn mensen die erom twijfelen, maar na je stille vliegtuigen binnen ik echt stiller. En dat nog blikken uit onderzoek bij Lofthaven Schiphol. En een squalle bouwt een fietsenstalling speciaal bedoeld voor fatbikes.
0: Fatbikes, hoor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat Alex, maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Goeiemorgen. Joh, het schiet de zinnen geregeld. Er stiet een matige zuidwestenwind. Daarbij bloedt het dodij droeg. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Waarbij het op het water wat frisser bloedt. Joh en vannacht ik warm met een tannemere kans op een rein of tong erbij. Morgen is tropisch warm met 30-31 graden. Er is een soort zinnen. Letter op het dij komen er wat meer stapelwolken. De zuideerste wind is zwak ontmatig. In de joh en nacht wij warm met tannemere kans op een rein of tong erbij.
0: Het wordt nog goed twee weken en dan stiet het Haas in het teken van de Talship Races. Het grote siel-evenement, dat loopt alle keer 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs als koftenlang werken om alles kleer te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Sail in Zicht, van de squalband in de stad. En dan praat ik met Leeuwe Krol van de organisatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Eerst dat Sail in Zicht eens even. Er stipt me bij de vorige keer. Hij merkt wel de squalband aardig belust bij het programma natuurlijk. Is dat Sail in Zicht, is dat iets nijs?
5: Ja, nee, het is net nijs. Waar vorige keer heet het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Talship Races, daar varen jonge leermaai van 15 tot 25 hier. En ja, de groep daaronder, we zijn die maar eigenlijk ook bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
0: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, roenom het wetter.
5: Ja, ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen hoe het varen. Bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Hoe de wetterkering in hier in Haas. Hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffen net alleen dat doffen met al je partners. Dus wetsers is er de hele weken om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip en met het museum. Dus er is van alles te doen. Verskaat van dingen.
0: Dat is flink georganiseerd denk ik om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep. Achtergroep die het graag meer weten wil natuurlijk. Die graag mij dan wil. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te rijden.
5: Ja, het is een groot programma. En ik krijg als Joert, begeleid zijn binnen er zo'n 1000 basisschoolen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschoolen die zitten hier in het antropogebouw, daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallenbeen, die hebben Joert, ja, we nemen het maar een excursie. Maar al je bedrijven hier in Haas, die het al hier wat maar de haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. En daar konden ze hadden op intekenen. Magister, dat is dan een beruchte app met de squalcifers instingen of de lesrooster. Nou, daarin konden ze kiezen. Daar stieren alle workshops in, daar hadden ze op inschreven. Ja, en dat kan wezen van een maaschijn bij het havenbedrijf, want op een scheepsreparatiewerf, maar er werd er politie dingen aan. Dus ja, dat is een hele puzzel. Maar het is wel prachtig dat er dan, Joert, we zijn 1000 leerlingen, ja, mooi daar hebben.
0: Ja, je zei het al even, op die skip, daar zitten de trainees, de wat oudere, ja, jongeren, om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letteren ik de orden, want die kom ik nog, daar is ik nog programma voor.
5: Ja, nou, een van de wichtige thema's van ons evenement is dat we vinden dat Elsenien Maidwan kennen. Maar dat vinden net alleen nog wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Talship Races docht. Als ze niet in de kans hebben om mij te doen, of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen, ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen, is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarna vinden we het wichtig dat ben gewoon wat weten hoe de omjouwing weer in het slibje. Het bent wel mooie onleerlingen om zo'n programma uit de grond te stampen.
0: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook nog vrijwilligers voor worden. Hoe ligt dat bij hem?
5: Nou, dat ligt het eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend, maar 7 en 6, want dat doof ik maar een heel soort vrijwilligers. Hebben genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement, maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We hebben nog wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen we nog wel een paar handjes bij broeken kennen.
0: En wat klusjes binnen dat aan om eens een beetje bij te praten?
5: Ja, we hebben informatieverschenning, we hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Kijk, die mensen daar waren met pendelbussen naar het evenemententerrein, daar hebben we nog wel wat mensen gebroken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
0: Nou, mocht er nog bij wijzen wollen en die nog nuttig meid ze wollen, dan is dat een tip dus bij de Talship Races in Haars. Vanaf Tieren Tank, Leeuwe Kral en een heel soort succes. Dit is de laatste 2 weken in opmars naar dat programma.
5: Mooi, dankjewel.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke Wouda, mij het Nijsuit, de Oren Media.
3: Ja, bin stillere vliegtuigen echt stiller? Ja, dat toch blijken uit gegevens van de loersmeerpunten van het NOMOS meersysteem om Schiphol heen. Daar schroot het parool oer. Want ja, het is al hier de grote discussie om Schiphol heen. Is de aanname van vliegenloert, doordat er heel veel meer nieuwe vliegtuigen van en naar de luchthaven pendelen, werkelijkheid of fictie? Ja, de luchtvaartsector KLM voorop roept al tieren dat nijkomers ontomber minder loert produceren. Maar bewindersgroepen en een deel van de Tweede Kamer, ja, die zeggen nee. Die aanname van, en het effect ervan, dat is er eens net. Nou, er is nu een analyse van loersmetingen, is er dienen. En dat smiet dus een heel oorbeeld op als wat de meesten denken. Vlin hier, wie het vlinverkeer om Schiphol heen, gemiddeld 2,09 decibel stiller als in het piekjaar 2008. En 3 decibel betekent dus al een halvering van het loersniveau. Dus dat hakt er toch wel aardig in. En de resultaten zijn afkomstig uit een analyse van alle vlechten die in 2008 en 2024 metten binnen door het loersysteem. En dat bestaat uit 41 meetpelen om Schiphol heen die live vliegen, tuig, loeren, sjenlitten. Of jarenlitten, kerst dan misschien beter. Oh. En het meersysteem en de gegevens die zijn eigendom van de luchthaven. Dus ja, het is maar weer, toch maar weer blikken dat tussen beleving en werkelijkheid, daar zit wel eens wat verschil. Dan heeft het Zuidwesthoek College in Assendrecht het een speciale fietsenstalling bouwen litten voor fatbikes. Die fatbikes, je kent er van alles van vinden, maar die werden onder de jeugd in elk geval heel iets populairder. En dat dacht ik publiek, want die nieuwe stalling moet nou alweer uitrijden worden. Oh. Hij is nou eens al wetter liets. Dus hij is nou lieke grut als de stalling voor gewone fietsen. En haast 120 leerlingen die rijden op zo'n fatbike. En vrienden, hier waren dus de noodzaak van Pater Stalling voor de trendy fietsen al duidelijk. En ze zei, ja, de directrice die zegt, doe al dat er meer leerlingen met een fatbike naar school komen. Toen hebben we eerst een stuk van de normale fietsenstalling omgebouwd tot fatbike-stalling. Maar ja, dat weer dus net genoeg. En ze zei het ik van, het had ik maar de veiligheid te krijgen. Je moet er gewoon in mee. Het is iets wat hier in de omgeving en overal zo is. Alleen moet je wel kijken wat je ermee kan om het veilig te houden. Een van de squalband, die is er heel lobbyerd mij. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Dan staat hij ook niet daar zo en heb je gewoon een aparte rij. Ja.
0: Ja, die fatbike is toch wel, ja, het verbindt de orde.
3: Het verbindt de orde.
0: Het gezamenlijk op te haat. Ja.
3: Ja, nee, ja, inderdaad. Maar ik snap nog, ik bedoel, de dokters en zo, die specialisten van ziekenhuizen, die waarschuwen keer op keer voor de gevaren van die dingen. Je ziet er soms ik ben op zitten. Nou, die kennen het eens goed bij het stuur. Kwartling weer een controle van die dingen in Amsterdam ook ergens. En de rem dienen het net eens. En dat famke wist dat ik. En, maar de, ja, kennelijk hoe ze net een remje die dingen.
0: Maar het komt er op deel toch?
3: Maar ik snap net dat je dan je band nog zo'n ding voor je band kan je?
0: Nee.
3: Elsen niet ervoor waarschuwt. En Elsen niet er een hekel aan heeft.
0: Dat is om de kont van de orders inderdaad.
3: Ja.
0: Maar ja, het verbieden, dat schijnt dan net zo makkelijk te wezen. Want elektrische fietsen verbieden, dat was natuurlijk net. Want er zijn een soort mensen die het gewoon heel veel profijt hebben van de elektrische fiets.
3: Ja.
0: En als ze dan zeggen van ja, elektrische fietsen met bon, die zijn, zou dik binnen. Dan komt
3: ja,
0: die fabrikant.
3: De ban minder dik.
0: Precies.
3: Ja. Maar als je, het verschil met die elektrische fietsen is, ja, die binnen begrenzen op 24 kilometer.
0: Ja.
3: En die fatbikes, vooral die goedkeper Chinese, ja, die kersten ze kennelijk heel makkelijk ombouwen. Dat ze volle hutter kunnen.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Nou ja.
0: Nou ja. Moest toch eens een partij oprucht worden.
3: Wij zullen het net oplossen.
0: Nou, dat denk ik net. Nee, dat is hier denk ik dat duidelijk is, Feike. Aasten, dan gaan we toe het dolfijn. Want ja, de waterskofke toch. De twaardolfijn om som bij Lauwezeer. Blijkt er maar in te wezen. En dan ben ik heel nieuwsgierig hoe die verwarring nou correct ontstaan is.

0: Stella Lefty. En Boston, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Bij Lauwerzeeg, we zwemmen net 12 dolfien, maar Ian. En Boppedot is het net een wiefke, maar een mondje. Jeder wat wordt dat het om 2 exemplaren gingen, een mem en een keel, maar dat liep dus net zo te wezen. Nou, aan de telefoon is Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe

0: Het treinverkeer tussen Grange en Ljouwert is versteurd. Oorzaak is een ongeluk op het spoor bij Boetenpost. Treinreizigers die het van Grange naar Ljouwert willen komen net verder als Boetenpost. De helpdiensten zijn bemachtigd onwezig, maar het is nog net duidelijk wat er correct gebeurd is. De steuring zal alle gedachten om het kwartier en jochen aan het worden. Koper Dieven haar zo'n Rijnpiepen stellen van de Mariatjerk in Boetenpost. De piepen binnen ont een hichte van zo'n 3 meter oorzegen en mijn naam. De piepen vinden kwartlie nog vervongen. De beheercommissie van de tjerken ziet het meest niet wat schoen hebben. De stellerij is een flinke financiële tabakzetter voor de Stichting Orde Frieske Tjerken.
1: Of dat nou het afval is of net, Fijke, maar ik nou. Les bij RTV NOF dat er een bronwachtoefening juist de West het in een woord.
0: Ja.
1: Het scenario draaide om Koper Dieven.
0: Hey. Nou, dat ken haast
1: niet. In dezelfde regio. Nou,
0: ja,
1: dat is toch,
0: maar de brandwacht had dan net die Rijnpiepen van het Tjerken zeggen.
1: Dat liep het mij sterk.
0: Dat liep het mij heel sterk.
1: Maar dat is toch wel toevallig dat je dan een training verhaalt. Ja. Het krijgt een paar oren letter, dan bad het echt.
0: Maar ze oefen je dan, want er ben je Rijnpiepen voor. Dus dan is de kans op streaming is grutter, neem ik om. Ik denk dat dan de oefening is.
1: Ik citeer, het scenario draait om koperdieven die koper uit het gebouw hebben gehaald.
0: Ja.
1: Bij slijpwerkzaamheden met de slijptol ontstond vervolgens brand.
0: Oh, brand. Ja, dat ken ik.
1: Dat ken ik nog.
0: Ja, ik zit nog heel in een lekkage. Nou.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, er is nog hoornijs. Op een ei is een boek van Pim Lammers van Jesterwoude bekroond met een zilveren griffel. De juryprijzen voor beste bannerboeken van het afgelopen jaar. Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? Woon in de categorie poëzij. De illustraties van Nadia Mezen waren bekroond met een zilveren penseel. Verlien hier, woon Lammers, ik al een zilveren griffel. Doe voor zijn boek een ongelooflijk grote, ongelooflijk gevaarlijke leguaan.
1: Fijke, dank u wel. Je dadelijks het Waberjocht met Sibbele Waaier.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
3: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truijen in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, maar onder meer het Frieske hinder voor de chaise.
4: Hehe, Einse percenten hoor, maar wat nou?
5: Lidjoosperiod belissen toch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor el sunien.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Friesland van de Moor. Erit Science.
9: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: De muziek komt er dadelijk om van Adrie de Boer. Maar eerst even, Jara, hoe dat komt mij het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
10: Ja, goeiemorgen.
1: Nou, we komen uit een relatief zachte nacht, volgens mij, hè?
10: Zeker, zeker, zeker. Nou ja, wat een dag, hè. Core Giel, vanuit Sienoren Joord. En ik heb eens even boetenwest gekregen. En het viel te warm hoor. Ik denk, de warme moet maar even niet waar zijn. Want ja, die moet ik vielen. Nou, ik heb de temperatuur eventjes bijhouden. Het is op stuit, is het in Ljouwert 18,1. Op Vlieland en Frieske Pjellen wordt 18,7. Op Lemmer 9,1. Bakkeveer 9,3. En Waske maar 20,5. Dus die doet het goed, hege temperaturen. Ja, en wat een verschil met je wieken waarom. Hè? Ik kan je nou net voorstellen, toen hier met Joske nog gewoon en droomde van warmte. En nu hebben we warmte. Is het dus een afwisseling van zinnen en wolken. En het windje is net echt verkwollend, dus maar bedreigstig aan. De temperatuur rent op naar zo'n 20 graden. We bijten op het waard wat frisser bloed, maar 24 graden. Jongen, vannacht kunnen we weer lekker boeten zitten. Het is rustig waar. Heel waar de jongen is de temperatuur nog rond of zelfs boven de 20 graden. Daarbij moeten we de loft wel in de gaten houden. Want de kans op een rein- of tongenbui neemt ta. En die buien, er zit toch wel de nodige grilligheid in. Daar aan de dagen volg je dat. En het is heel moeilijk te verzinnen waar ze vallen, hoe zwier ze binnen. Maar het is net ondenkbaar dat ik hagel en wiestje het niet voorkomen. Dus we moeten de loft zelf goed in de gaten houden. Want ze ontwikkelen zich samar. Dus dat is even een tip.
1: Na die relatief warme nacht, dan klimt de temperatuur alleen maar verder omheen.

0: Ja, morgen, nou ja, morgen is het eigenlijk een dag om in Skaat wat een plekje te vinden. Want ja, mijn zwak ontmatige zuid-eerste weer en de temperaturen op naar 31 graden. Dus dat is warm. En letter op het dag moeten we weer goed in de loft in de gaten horen. Want dan rent de kans op een rein of tongenbui op Naita. In de nacht bloot het ik warm. De temperatuur die zakt maar heel bot. Misschien zandje 18 graden.
1: Hoe komt het de dagen erna?
0: Ja, na het weekend dan, of in het weekend zelfs, dan verhoort er wat. Dan zullen we een hege drukgebied wat zich wat ten noorden van ons opbouwt. En daarmee verdwijnt de grootste hitte even. Dus dat zorgt voor een lichte verkoeling. Maar eerlijk is eerlijk, de zinnen die zal een soort schienen. En met temperaturen van 24, 26 graden is natuurlijk nog steeds simmisch warm. En het bloed daarbij het meest droog.
1: Sibbele Waaier, dank u wel.
0: Ja, graag dient.

0: Ik zou zeggen, ja, pauze.
1: Adrie de Boer en Piepermint. De provincie Friesland wil het vergassen van Gozen trots zetten. Het kan net oors, zei deputaire Matthijs de Vries. Want zelfs in het verkeer zwaardigen die Gozen van gevaarlijke situaties. GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP maakt zich bezwierd in het vergassen. Maar ze krijgen geen stiepen van de andere partijen. De provincie is van doel om ook taak om hier groepen Gozen te vergassen, vertelt dus deputaire Matthijs de Vries.
2: Wij weten dat ruifvangsten in deze zin wel echt helpen waar ze kennen. Het gaat dan toch om een grotere populatie in één keer. En eigenlijk is het belieter op inruchten om nou eigenlijk die populatie Gozen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen. Dan kunnen we echt mee stoppen met deze instrumenten. Dan kun je gewoon ordentelijk beheer plakvinden per ier. Maar wat we nou zorgen is dat de populatie zagrut is. Dat het echt een probleem wordt echt in het verkeer. Daar krijgen we nou echt meldingen van. Dus we matten nou een
3: slag. Ik zeg zeker op Oudsen die erin, hè, de Gozen.
2: Ja, maar ook op oren provinciale dieken, waar ze ook in de hoeken van, het, van de kunstwerken zitten in het gers. Dat is ook onveilig. Ik denk dat dat ook voor de bisten net veilig is. Dus wij matten nou even een keer terugzetten. En dat doen we net met een soort willen. Maar we zeggen wel dat het noodzakelijk is om de situatie ten aanzien van gozerbeheer onder controle te krijgen. En dan kunnen we ook afbouwen bij instrumentarium.
1: Ja, we blijven een beetje in dezelfde materie, bij de vogels in elk geval. De Friese krizenpiekjes, die het voor onderzoek in avifauna uitbreidt binnen, die binnen intussen vrijlitten in groepen in verschillende gebieden in Zuidwest-Friesland. Deze week weer de laatste groep aan de beurt. Dit is onderzoeksassistent Saskia Ploeg.
4: En wat wij hier in Friesland hebben gedaan, is eigenlijk dat die kuikens elke ochtend naar een verschillend perceel gebracht werden met verschillende managementtypes. En daar konden ze dan 6 uur lang eten en kijken hoeveel ze gingen eten. Dus we wogen ze van tevoren en daarna. En ook hebben we alle insecten een beetje in de gaten gehouden. En daardoor willen we eigenlijk kijken, is er eigenlijk genoeg eten voor die kuikens? Want we weten dat het gaat niet zo heel goed met de grutto. Maar meestal gaat het dus fout in die kuikenoverleving. En nou willen we dus onderzoeken waar ligt dat eigenlijk aan.
5: En op wat voor manier gaan jullie nu bijhouden wat er met de kuikens gaat gebeuren?
4: Ja, ze krijgen dus allemaal een zender. En die zender die gaat een aantal jaar mee. En daar kunnen we ze eigenlijk volgen helemaal tot aan West-Afrika. Daar vliegen ze meestal naartoe, daar overwinteren ze. Ook krijgen ze kleuringen. Dus als ze volgend jaar of het jaar erop terugkomen, dan kunnen we... Elk jaar wordt er goed gekeken met ringlezen van wat voor grutto's zijn die nou eigenlijk en welke hebben we geringd. En zien we of ze weer terugkomen naar hier in Friesland of ergens anders. Misschien wel naar Denemarken, maar we hopen natuurlijk hier naartoe. En dan hebben we een beetje een beeld.

0: I got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Even dwaaien voor om de 13, het Glazen Hoes 2022. De familie van Jelte die vregen Chef Special als ze alsjeblieft dit noemen spelen woon van Jelte. Hij genoot ervan dat wie zich patiënt. Speed of Light, die dat van Chef Special. Fijke, wij werpen er even een blik op de dik.
2: Ja, op het spoor in dit geval.
1: Ja, het spoor.
2: Het treinverkeer tussen Grijns en Ljouwert is verstoord. Oorzaak is een ongeluk op het spoor bij Boetenpost. Treinreizigers die het van Grijns naar Ljouwert willen, komen net verder als Boetenpost. De helpchange ben maar machtig aanwezig. Het is nog net duidelijk wat er gebeurd is. De steuring zal elke dag een kwartier doorjoggenen.

0: Jefferson Airplane, Jesper Friese van der Moorn en Somebody to Love.
1: De media van der Moorn.
0: Fijke, het Nijsuit door de media.
2: Ja, voor op het Fries Dijblad een foto. Vroegwerk is vakwerk, staat daarbij. Egbert Dijkstreet Wommels die is dwaande met morgen om de Jacobitscherke in zijn wenplak om die weer netjes te maaien. Hij zal 3 weken dwaande met het uithakken van de oude voegen en ze opnij te vullen. Ja, er had een groep vrijwilligers van de protestantse gemeente Wommels hier daad het hekje op het morgen op en nij schilderen. Dus ja, dat is monnikenwerk, zeggen ze dan
0: ja.
2: Ook.
0: Ja. Ja, dat maakt wel goed.
2: Ja, inderdaad. Dan samenwerken in onderwijs volwassenen. Ja, net alle volwassenen die het dreigen hebben met basisvaardigheden die worden bereikt. Omdat de verordening zullen Friese bibliotheken, gemeenten en onderwijsorganisatie verder meer geerwerkje. En de bibliotheken krijgen hierin een haatrol. De ambitie is dat binnen 10 jaar 90% van de Friesen genoeg leesvaardig is. Dus nou, daar is werk aan de winkel.
0: Ja.
2: Wat ik werken wordt, dat is in een loods in Alkmaar. Dat wordt werken aan de restauratie van het portret van de Friese koning Radboud.
0: Oh.
2: En dat is een behoorlijke uitdaging. Net als de restaurateur Jazzy de Groot. Ja, die zei van, het is wel een uitdaging. Het heeft een roeg lippenhoorn, het schilderij. Het is Trajelien is nog stel. En ik wil goed zien dat het goed flink schijnt is. Er is ik meerdere keer nu henna schilderen. Dus het is een hele klus om dat weer in orde eren te herstellen. Maar nou, ze had er wel zin in, want ze had me van een uitdaging. Dus in een kwart moet het weer te zien wijzen.
0: Ik daar weer monnikenwerk dus.
2: Ik weer monnikenwerk, ja. Het is inderdaad wat. Nou, dan Siesboer Sieberen. Ja, die is failliet verklaren. Ze het zelf onvregen. Jisken Huizen, ze ging graag het 30-jarig jubileum vieren. Maar ja, het bedrijf is failliet verklaren. En dat had meerdere redenen. Er waren een paar mensen langdurig ziek. Er waren een verhuizing dat ze net heel dol op rekenen. Maar vooral de dieselprijzen. Hij had de nek om die in. Ze rieden met zo'n auto's. Of buskers, mag ik zeggen. Dieselbuskers. De Green Gele buskers. Ja, waar kent ze net? In deel van Friesland, wat Eerspolder en een deel van Oerissel. En ja, ze zijn dus zelfs meer geld kwijt om die diesel. Maar aan de andere kant, de klanten ben natuurlijk ik.
0: Ja.
2: Ja, wij betalen ik meer voor de diesel. En ja. Wij maken keuzes, meidje. Ja, en dan valt zo'n assortiment als wat bij de Siersboer. Dat valt bij gewoon meestal valt het. Oh, dus ze verkochten ik minder. Dus het werkt het even dubbel op. Nou, ze het nou zelf onvregen. Want ze zijn, ja, het is beter om 4 voor 12 onvregen als om 20 voor 12.
0: Ja.
2: Want dan minder nog volle meer meesken binnen Dupierre. Ik uw eigen mijwerkers. En ja, we kennen nou nog in de spiegeltje.
0: En
2: ja, wel heel spietig.
0: Wat op zich een alternatief dus voor het CIS.
2: Ja.
0: Het is haast Johan Oor. En dat betekent dat Arjen Overmaat in de startblokken zit voor nou daarvoor.
3: Ja, wis. En bankje koffie erbij. Noffelijke muziek bij de koffie. Dus dat komt goed. En we bellen je even met Berber van de Kooien. Want die wil graag yoga les Jan. Nou ja, dan krijg je even zelfs eerst les om les te Jan.
0: Ja.
3: Maar dat had ze net in Nederland in. Maar daar had ze gewoon een maand lang is ze naar India vlijnd. De bakermat van de yoga. Een intensieve cursus. En toch, nou ja, waarom had je daar al in of vleer om daar al lessen te krijgen? Nog? En wat had ze dan geleerd? Nou, wat aanstaan we
0: nu? Nou, die gaan eens keerig. Dat aanstaan dus in nou daarvoor. Dit weer Friese van de Moorn van Joert. Ik wens je die een heel veel succes met de warmte die erom komt. En ik zou zeggen, ik kan hier trekken een beetje van. Hoi.
4: Hè, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
12: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
11: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
13: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
11: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank u wel. Omroep Friesland, nou de voor, maar Edwin Collins up. A girl like you, we know. And I want to stop you.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toed in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik som in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
21: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
23: Nou de voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: Zo, die hebben we alweer. Bruno Mars en I Just Might en Edwin Collins, A Girl Like You. Ja, ik Mats is, ik draaide eerst Lamberry, het nieuwtje 64. 1, 2, 3. En misschien had ik daar ook al een beetje inspiratie bij. Ik dacht, hey, ik Mats Edwin Collins eens draaien. Wat wist nog, Lamberry? Jij even naar de drumtrekker en de bas. En dan het begin van Edwin Collins. Ja, dat is wel één op één, toch? Kopieerd of net dan? A Girl Like You, wie dat? Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Arjen.
0: Het is tongschietemorgen. Aans komt er nog een lading bier op.
2: Oeh, lekker.
0: Ja, maar net dat bier. Eet het hier. Ja, blauwes. Night King Lizzie. Leuk om deze weer te steren. Boys are back in town, you know the form.

Ik denk dat het kwadst noemen is van Jaap Lauwers. 1 minuut 5, bier in het hier. Echt nog goed voor het hier, volgens mij. Hè? Bier in het hier. Is de eiland al wietrozen? Het is nou een beetje de tijd dat ze bloeien. Na december dan is het plukseizoen. En in september dan kunnen de bakken weer vuld worden. Als je dat te lang wordt. De cranberries. Nou, draait ze gewoon uit Ierland. Just my imagination bij Omroep Fries.

53 Challenge. Bijzonder hokje het altijd in. The Love Shack. Fries Knijs uit Raassen. Bij Fijke Wouda. Een zilveren griffel en koper. We zitten in een metaal naast in het Fries Knijs. Eerst nog even een ouderwetse muziek in bedrouw klassieker. Oh, wat hebben we dit vroeger vaak draaid. Yes, nou haast nooit meer, maar leuk om nou weer eens te heren. Laurika Rauch.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Er is jou wat zien. En hier is het Frieske Nijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Bij Lauwezeeg zwemmen net twa dolfijnen, maar één. En, boppen, dat is geen wiefke, maar een mansje. Eerst was toch dat het om twa exemplaren ging, namelijk een man en een kjeltje. Jeroen Hoekendijk van SOS Delfijn leidt uit hoe het misverstaan ontstien koe.
16: Het is een heel actief zwemmend dier. Die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij. En dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij. En dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Ja, als je alle beelden goed bekijkt.

0: is het grote Siel-evenement loopt LCD's honderden toezenden bezoekers. Deze week bezieken de organisatie om squal bij een enthousiaste meisje met het educatief programma Siel in Zicht. Lieve Kral van de organisatie, laat uit wat er op het programma staat.
1: De basisskwal die zit hier in het antropogebouw. Daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in Del. Maar de middelbare skwallenbeheer, die hebben we het, ja, we nemen het maar een excursie. Maar al je bedrijven hier in Haas, die het al hier wat maar de haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het meedoggen. Dat kan wezen van een maaschijn bij het havenbedrijf, want op een scheepsreparatiewerf, maar er werd de politie dingen waan.
0: Op een nij is een boek van Pim Lammers van Jesterwoude bekroond met een zilveren griffel. De juryprijzen voor de beste bannerboeken van het Auronier. Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan, woon in de categorie poëzij. De illustraties van Nadia Mezen waren bekroond met een zilveren penseel. Vlinier woon Lammers ik al een zilveren griffel, doe voor zijn boek een ongelooflijk grote, ongelooflijk gevaarlijke leguaan. Het treinverkeer tussen Grijns en Ljouwert begint weer op gang te komen, meldt de NS. Het wie verstoord door een ongeluk op het spoor bij Boetenpost. Treinreizigers van Grijns en Ljouwert koenen net verder als Boetenpost. Nou, zien er in ieder geval mooi wabi. Joert van 10 uur al koren giel voor Jitte. Het bloot droeg, maar eerst wolkenveel en van een beetje een soort zinnen. Een zuidwestelijke wind is zwak ontmatig via het warme, vochtige luchtongen. Jitte droog wordt het op een soort plakken simmers waren met 22 en 22 graden. In de joen mogelijk een simmerse tongerbui en in de nacht zontje graden.
2: Oké, dank u wel, Fijke. Meer warenijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Aston Kenny Bay in Parijs en de Electro Glide Orchestra. Bring me down. In 12 minuten.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

Wat een hit, hè, wie dit in 2015. Kenny B, eens in Parijs. Hoe de leeft door de Champs-Élysées. De Evil Tour in Notre Dame. En een mooie kuier langs de Seine. Dat klinkt als een mooie vakantiebestemming. Maar, hey, Kenny B, net boeken als gids. Ik hoor dat hele Parijs, de hier nog nooit Westhoeren noemen, schreun. Pas toen er de videoclip opnam, wie er voor het eerst in Parijs te vinden. Die won een hit. Parijs, Kenny B. Wij, Ma en Van der Werf, wassen, we blijven te tiert naar de Simple Minds. Live and kicking.

Jan van der Werf. We hebben blote tiet. Ja, jongens, we blote tiet. Het is alvast tien uur. Haast naar tien. De leukste kus bij de koffie vanzelfs weer. Jetter of letter. En als het meispiel je worst. Dit is het kwalificatiefragment. De man had zien Jiggy Jot. Ik wil graag weten. Hokker, een verneemd televisieprogramma is dit.

we kennen ons sinds. Het is Henny Huisman, Hatsien Jiddejoet, vier verzandige eer. Maar dat is dus net de vraag. De vraag is, wat voor verneemd televisieprogramma dat telefooncentrales ontploffen liet in Nederland, had er presenteren?

Hast een idee? Leer het weten via de app van Omroep Friesland. De WhatsApp 0620 4-9-9-9-9-9. Let ik maar ontploffen die centrale voor het goede antwoord. Voor de mok, de koekjes en de Omroep Friesland een koffie of theelepel.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Treien in Droegeham voor een dij vol heese sport, maar onder meer het Fryske hinder voor de chaise.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Dooral Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Show.
9: Nou daarvoor, Omroep Friesland. En wij hebben de quiz Jetter of Letter hier aan. Maar kom eens op de koffie. Ook die griezelke lekkere koekjes in de Omroep Friesland. Koffie of theelepel. En nou had hij zijn mooie joetje jetje. Henny Huisman, 75 eerwutter. Vraag is om die te kwalificeren voor de quiz. Wat is de naam van dat legendarische televisieprogramma van hem?

0: Nou ja, doe dat vooral. Doe ik er een verklaarkist in en dan komt er uit als. Wat voor programma wie dat nou? Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Het verneemde televisieprogramma van Henny Huisman, als dat wist. Jou terug en waar weer te spelen staat de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter. Nou, Alice Warren en een kissa.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Else en Ian.
7: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Alex Warren, Fever Dream. A kiss and I was made for loving you.
1: Jetter of letter?
0: Tiet voor de leukste quiz bij de koffie.
2: Twa tellen geduld?
0: Nee, het is nou tiet, hè?
2: Sorry.
0: Martin Rijtsma is dit. En Johannes, hartstikke on the line dan?
2: Want, ja, Johannes en jullie meer.
0: Oh, oké, okay. Je zit beide in de auto of hoe maakt dit
2: zin? Nee, we staan nu ondertussen moeten. We staan bij de rasten te zien. Ja. De schipperrasten.
0: Ja, die zult ook wel warm had, denk ik, die schip.
2: Ja, ik rijd wel warm. Ja. Maar goed, heb ik bij met elkaar. De meeste plakken heb ik bij met elkaar. Dus het valt wat mij, hopen we.
0: Nou, oké, okay. Helemaal goed. Nou, welkom in de quiz.
2: Ja.
0: Zal ik het eerst van een fragment hebben, Jarel? Want het is een legendarische Loert vanzelfs.

0: Ja, de vraag is, waar is dit van? Want ja, de beste man, Henny Huisman, die had jarenlang dit programma presenteren. 25 jaar werd er goed, Martin en Johannes. Maar wat voor programma zie je bij? Wat wie dit nou?
1: Dit is de Sandman Show.
0: Ja, wees. Hartstikke goed. Officieel, nou in de quiz. Had je daar vroeger echt vastzitten?
1: Ja, dat is iemand iets voor. Vroeger zien we van televisie iets. Ze zitten van wat oors. Snapchat, dat weet ik allemaal net. Maar ja. Vroeger zien we van televisie.
0: Ja, zo, nou, ik zit nou ook nog wel voor het WK. Dan zit ik nog voor de televisie.
1: Ja, hou op. Ja. Die voetbal, hou op.
0: Oh ja, maar Jervon de Bijen, die zit er niet bij.
1: Nee, dat is hier voorbij.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Gewoon schermke en heel snel.
0: Ja, maar wij zitten er nog wel voor.
1: Ja. Klopt.
0: En in die tijd zeggen we ook wel naar de Soundmix Show en de Sterren Playback Show. Dat hing je natuurlijk ook nog. Dat wie dan, hè?
1: Ja.
0: Dat wie
1: playback. Maar Honeymoon Quiz.
0: Ach, jongen, wat een tijd wie dat.
1: Dat wie het als tijd, Narien, hè?
0: Ja, ik vond het wel mooi eigenlijk. Ik vind het
1: ook
0: mooi.
1: Wat ouder zitten we dan maar. Ja. Langzaam, heel stiekem.
0: Nee, maar gelukkig maar, toch?
1: Ja, ook gelukkig wel, ja.
0: Ja, net iedereen is het jong voor zelfs. Dus nee. Daarom... Wees de bleed mij. Maar nou quizzen, ja? Nou geven we ervoor. Jetter of letter. I was made for loving you van Kiss, die draaide ik correct zelfs. Maar nou wil ik weten, wanneer wie de laatste uitsturing van de Soundmix Show op de Nederlandse televisie te zien? Wie dat nou jetter of letter als Kiss? En dat wie het Njotje Njog aan de Santig. Dus ja, maar ja, de laatste Soundmix Show, wanneer wie dat?
1: Nee, dat is letter.
0: Dat is letter. Ah, dat is ik zo. Ik wist net dat het...
1: Ik ben van 28, dus.
0: Ja, nee, dan is het... Ik wist trouwens net dat het nog zal het wie. Het had nog ons 2012 zien west.
1: Nee, wat?
0: Ja.
1: Dat ik net zei. Nee.
0: Nou, dat wist ik ook net, maar dan hebben we toch weer wat geleerd. Weet
1: ja,
0: wat ik?
1: En,
0: het brengt je de... Nou, de voorkoffiemok. Die is al binnen.
1: Johannes, delen.
0: Tje. Ja, dat is lastig zo'n mok delen. Maar de koekjes is wat makkelijker te delen. En die te winnen bij vraag 2. Ja, en maar die Soundmix Show, dat had toch heel wat talent op smieten. Waaronder deze man. Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel van binnen. Marco Borsato en binnen. Ja, dat noemen we dan natuurlijk de Soundmix Show. Maar zijn carrière is wel een beetje opstart dankzij de Soundmix Show. Maar deze binnen, deze hit van Marco, is het jetter of letter als de laatste aflevering van de Soundmix Show uit 2012 dus.
1: Ik denk jader.
0: Aha. Dat is goed. Njochtje, njochtje en njochtje. Wie dit mij of zonder help van Johannes?
1: Nee, dat ben je alles zitten te knikken. Dus
2: hij
1: had niets.
0: Ja.
2: Nee,
1: ik zeg maar. Anders wat
2: zei
1: hij, dan
2: zei
0: hij
1: er jou.
2: Ja, dat is fout.
0: Nou, je kunt de koekjes delen. Dat is fijn. Mooi.
1: Oh.
0: Nou, voor...
1: Dat
0: ja, de koffie of theelepel. Wat mag het worden dan?
1: Dan wordt het voor de koffielepel.
0: Ja, de koffielepel. Ja, best oké. Okay. Nog zo'n verneemde jongen die toch wel zijn carrière de tankje had onder Soundmix Show. Ja, Gerard Joling.
1: Ja, dat zei Johannes, die Jetter.
0: Ja, nou precies, dat is goed. Maar nou is dat Jetter of letter deze Ticket to the Tropics als Marco Borsato.
1: En die van Njorgen en Njorgen, hè?
0: Ja.
2: Van mij weer Jetter.
1: Ik weet het niet. Johannes
0: zei Jetter. Oh ja. Beloven daarbij?
1: Nee, dan net. Dat is heel later.
0: Beloven daar ook bij?
1: Dan over de min. Nee, ik dacht even.
0: Ticket to the Tropics. Jetter of letter als Marco Borsato in binnen?
1: Ik tik letter dan Jonas. Ah, verdikke vondeling. Kom maar, ja, dat is wel. Dan krijg je nog vraag, ik dan.
0: Ja, Jetter wie het, Jotje 84. Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Zeker
0: maar aan. Ja, Jotje 80 wie het al, de Ticket to the Tropics. Ja, nee. Ja, wollen je hem dan alles of niet, vraag nog?
1: Ja, weer dan van de hele show.
0: Ja, oké, de hele show. Nou, mooi. Ja. Door de hele rambam. Harkje goed. Hier is je hem alles of niet. Komt-ie. Dit is Edcilia Romley, had ik in de Soundmix Show zitten.
1: Ja.
0: Hemel en aarde, zong ze.
1: Ja.
0: Maar is dit lied van Edcilia Jetter of letter als Ticket to the Tropics? Dit jongetje 84.
1: Dit is letter 84.
0: Als het goed is, dan gaan we alle prijzen te pakken. En is dat dan echt zo? Is het echt letter? Ja, we zien dat letter natuurlijk. Jongetje 98. Mooi zo. Nou, dat wordt alle prijzen mooi delen.
1: Dat nog, hè?
0: Martin... En Johannes Lokweeske en een goeie dag dat aanweeske in Lipperhuizen.
1: Ja,
0: of weet je hem dan ik maar binnen nodig?
1: Ik ben nog een jaar
0: je hebt alle kanten.

zet de auto bel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streten. En zij is altijd haast om mij al lang, ja, yeah, tot dochter.

Extra. Famke, Famke. Ik dank ervoor bij Omroep Friesland. Aast het verhaal van Berber van de Kooi. Die had een morgen lang op yoga-cursus was in India. Waarom had ze dat nou doen? Dan gaan we het aanstoer. Ek het Friske Reis komt erom. Eerst rond naar Joey Lewis in de Neos. De jaren 80. Hard.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jelva Over is het. En Timo Jepkema is hier bij het Friese Knijs. Timo, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Pro-Kamerlid Annie Salinjan stelt vragen over PFAS in het wetter in Friesland. Dat docht ze een onderzoek van Wetenschap Friesland. Het wetenschap vond PFAS in alle onderzochte wetters in de provincie. De meten weren lezen misentiets boppen de norm. Salinjan wil dat het kabinet een productieverbod op PFAS-stoffen inviert. Nevens haar kan PFAS skadelijk wezen van mens en milieu. Zonder maatregels kunnen de kosten van PFAS-versmarging oprinnen tot miljarden euro's. Er wordt takom wieken een speciale actie organiseerd om vluchtelingen welkom te heten in Dokkum. De gemeente Noord-Friesland docht onderzoek naar mogelijke plakken van een AZC. De actie komt van initiatiefnemers die tjenlitten willen dat er ex-type is voor de opvang van asielziekers. De actie is jongs, maar diezelfde jongen neemt direct een demonstratie tjen een mogelijke AZC in Dokkum. Tjenstanders meiden zich zorgen over de veiligheid en verschennings. Dus hoe de commanderen meer dan 200 opvangplakken nedergewezen in Noord-Friesland. En Haas stiet over goed 2 weken in het teken van de Tall Ships Races. Het grote zielevenement lokt Else Editie 100.000 bezoekers. Deze weken bezoekt de organisatie om squalben enthousiast te meiden met het educatief programma Sail in Zicht. Leeuw Krol van de organisatie leidt uit wat er op het programma stiet.
15: De waterskwallen die zit hier in het Antropogebouw. Daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallenbeen, die hebben we het, ja, we nemen het maar excursie. Maar alle keer bedrieuwen hier in Haas. Die het alle keer wat maar de haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrieuwen die het mij doggen. Dat kan wezen van een smaaschen bij het havenbedrijf. Want op een scheepsreparatiewerf, maar werd de politie dingen waan.
14: Bij Lauwezeeg zwemmen net 2 dolfijnen, maar 1. En bovendien is het geen wufke, maar een mansje. Eerst was toch dat het om 2 exemplaren ging, namelijk een mem en een keeltje. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn leidt uit hoe dat misverstand ontstaan kon.
16: Het is een heel actief zwemmend dier. Die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij. En dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij. En dat lijkt dan net 2 verschillende rugvinnen. Ja, als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja, nee, dat zit toch...

0: Or Kwai and Journey.
1: Don't stop believing. Hold on to that feeling.
0: Ja, het is Dolfijn, my Don't Stop Believing.
2: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nul de Voor.
7: My Arjen Overmaat.

0: nou ja, eer is bij Omroep Friesland een wedstrijd uitskreun. Maaitje die eigen Simmer hit en dit weer de winnaar die tiet. Van de Howdy Boys in zaken Hielkema en Simaten en Simmer.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt die maai in de daai.
0: Ja, ik vind dit echt toepasselijk. Ik pak er even een avontuurlijk liedje bij. Een tuneje bij. Want ja, ik had toch een vrouw die van avonturen had onder de telefoon. Berber van de Kooi van Rottevallen. Goedemorgen, Berber.
3: Hey, goedemorgen.
0: Want ik doe best gewoon een maand lang naar India West om een cursus yoga-instructeur te volgen.
3: En ja, dat klopt.
0: Dat vonden we eigenlijk wel heel bijzonder. Waarom had dat die ineens?
3: Ja, ik weet het. Ja, ik zit eigenlijk al een periode rond te denken dat ik dat graag een keer doen wou. Want dat ik dacht, ik een keer mooi lesje aan. Dus nou dacht ik, het maakt me wezen, ja, deze maand.
0: Ja, nou oké, dus dan ben je gewoon naar India West en dan had je dan les kregen in het Jaan van Yogales.
3: Ja, eens wel. Dus, ja, dit was dan yoga-docent training 6 maanden. Dat is dan 1200 uren. Dus dan. Maar het gaat van meditatie en yoga en ik filosofie en anatomie en zo krijg je en ik al hierbij. Dus ja, begint om 6 uur de maas tot rond Jalwacht Nioos.
0: Wow, dat je het als topsport.
3: Ja, klopt. Ja, jong.
0: Maar is het echt heel oors als in Nederland? Want ik is natuurlijk les krijgen in yoga les, Jan. Maar hoe is het oors daar in India?
3: Nou ja, het komt daar echt wij werk, wie is dus maar Rishikesh. Daar komt de yoga oorspronkelijk wij. Dus het is wel heel, ja, historisch. Ik vond het wel vet om daar te wijzen eigenlijk, omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon daar wijzen waar het echt bij komt, zeg maar.
0: Ja, en door zei ze, nou, 6 uur om aan, om het 8 uur jongens, hoe zit zo'n dag eruit dan? Neem ze eens even mee, nou, ik ben een idee.
3: Ja, nou ja, om jouw 6 uur gang, ja, worden ze dan wekker. En dan gaan ze om 6 uur mijn meditatie in oren. En daarna nog een oren ademhalingsoefeningen. En dan eerst mijn signaal, zeg maar, want ik kreeg ze dan ik eten op een squallen. Trijkendijs. En dan hier midden zien we dan alle lessen, alle theorielessen, zeg maar. En dan hier is nog 2 keer oorloeren yoga ik op een dij. In de mannen en in de midden.
0: Ja, ja. Maar is dan, bist dan om 8 uur ik helemaal uteld? Of was er nog rondom eens even wat oorsten doen, ik?
3: Nou ja, we gaan wel vrij betiet op bed, nee? Want dan is het op zich wel warm, maar had ik wel energie. Want 16 zijn ritmes, zeg maar. Dat het ik nog wat mij voel.
0: Oké, en hast u dan ook nog een jonken dat betiet op bed? En hast u ook nog wel andere dingen, Sean, in India, wie puur echt een mannenlang opsluiten daar in het klooster? Ik neem maar even wat in. Ja. Hast u überhaupt nog wel wat oor, Sean?
3: Ja, maar dat programma die we net zijn huwelijkprot. Op snij zien we dan wat vrije tijd. Dan gaan we wel eens even naar een orenwiek in die stad. Want het is daar zo grut al, hè. Dan wisten we waar oorloeren twouwen onderwijs naar in dezelfde stad. Naar een oordeel, zeg maar. Dus de laatste weken heb ik nog wel wat reist.
0: Ja.
3: Gewoon om, ja, ja.
0: En het leven in India is ook net altijd zonder gevaar. Toen best ik nog een wild beest, Chinka.
3: Ja, zeker. Een wilde aap. Die ging mee om te grazen.
0: Ja, en maar, ja, wat had die aap die dan?
3: Ja, die biedt me eerst in mijn ene hand en daarna nog in de oren. Dus toen ga ik nog, moest ik nog naar het ziekenhuis voor alle prikken.
0: Ja, maar dat wil je natuurlijk net hadden. En hoeveel prikken had je dan?
3: Nou, in totaal nou 10 of 11.
0: Oké.
3: Anders ben ik gewoon, ja.
0: Nou, je avontuurlijke leven had je. Maar ja. Nog even naar die yoga-cursus dan. Hè? Want dan had je dat een maand lang volgen. Wat bist je nou eigenlijk?
3: Ja, nou ben ik voor yoga-docenten. Dus nu ken ik lesje aan, zeg maar.
0: Ja, en best van plan om dat dan ook te doen?
3: Ja, dat zou ik wel graag willen. Ik wil, maar denk ik nog wel wat oefenen, hè? Want het is best wel wat informatie. Maar het lijkt me wel heel leuk om op den duur wel echt les te gaan, eens.
0: Ja, en ik ben er best al even rond trouwens in Nederland op dit moment? Of,
3: ja.
0: Ja, ja, okay.
3: Ja, ik ben er weg.
0: Ja. Wat is nou het grootste verschil eigenlijk? Mij, Nederland en India. Als er zo even al even rustig hebben rondtinkt, dan denk je, oh, dat ga ik eigenlijk wel opstutsen. Dat ga ik wel leren daar.
3: Ja, het is meer dat hier in de westerse wereld, zie je ik bij de westerse yoga en dan de yoga die daarbij komt, zoals Jogge zei, het is maar ik. Dus dat het daar eigenlijk alleen vanuit meditatie voortkomt. En dat we hier eigenlijk meer Jogge zat yoga meer een fysieke oefening is, zeg maar. Dus dat ik, ja, leest heb juist meer om heel rustig te wezen en ritme. En hier is meer van, oh, we gaan naar yoga, wie we had een workout, zeg maar. Ja. Dus dat is wel het grote verschil.
0: Oké, okay. Ja, bijzonder. En hast nou ook een diploma aan een morgen? Of hoe geet zoiets eigenlijk? Of is het eerst in dan? Hoe is dat?
3: Ja, ik ga nou een certificaat. En het is inderdaad bij de Yoga Alliance. Zeg je dat dan? Die oerkoepelende organisatie. Die dat is nou iets kreunen.
0: Grappig om te jaren. Hast nou weer een volgende reis gepland?
3: Nee, nog net. Nog net.
0: Eerst maar even bekomen. Het is blij dat we thuis best nou.
3: Ja, even bekomen en dan vast gauw met hem.
0: Nou, nice keerig om te jaren. Berber van der Kooi, dankjewel. Dat is dus even vertellen hoe de avonturen daar in India. Nou, officieel yoga-instructeur. Want toen was hij diploma. Ja, leuk om te weten. Dankjewel.
3: Hey, dankjewel.
0: Tien voor noffelijke muziek bij de koffie en het waar, want dat past er echt wel bij. Zocht naar Boeten, daar is de Sunshine. Ginger Ninja, in Nodevoort.

Ginger Ninja en Sunshine. Naast de album de Tuskelame skierplaats. Komen we uit in het ier. Joftje 74. Nijskierige liedjes hier in de herrie. Nou, dat is haast de album. Eerst Joe Walsh, kippen van de Eagles. Indian Summer is dit.

0: Twaar en Twaar FM.
1: Alles wat er spielt.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
5: Meesken, als je keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
5: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat zoet er in de top 30 doet Gepke de Raaf 16 jaar weer. En je hebt je 74. Nou, dat jij staat in de tussen lame skiplaat en wist dat hij als zelfs benijd bist naar die top 30. Heb die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0624-9-9-9-9-9. Aasen, Tuscan, Lame, Skiplaat, Jochtje, Vierverzantig dus. Waar ik muziek van Spandau Ballet en Gustavo Lima. Oh, dat is Simmers. Balladasa.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Simmer in Friesland.
13: De kampioen!
14: Steen!
12: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in Blaskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Spandau Ballet. Hoe goed is ze? En golf. Wij meisjes kleren voor de drukte van de Tuskelhamer skierplaats. Wij komen haast uit. In Jotje 74. Mooie liedjes, maar die eerste haasten naar de laatste single van Grimtosk. Het laatste rondje.

0: Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Krimtosk en het laatste rondje. Wie nou ervoor?
2: Nou, wij beginnen, Kretje.
3: Tusken Laan.
4: En Skier.
2: En Gepke de Raaf is op de telefoon. Hoi, Gepke.
5: Goedemorgen.
2: Hoe is het hè, in Nijbeets?
5: Nou, warm, hè?
2: Ja, ja, hier in jou het ek.
5: Lekker, man.
2: Heel, ja, ik bedoel, het is prima toch? Net te droog waren en dan is het heerlijk toch? Een beetje lekkere temperatuur.
5: Lekker
2: Ameland,
5: dus...
2: Nou, het goudgele strand van Ameland wacht het op je. Samen met haar. En, het leuk dat ik die aan de telefoon had, Gepke, want ik had hier die bettendatum.
5: Ja.
2: Het is de Tusken Lame skierplaat. Wij zie je dan voor die uit wat er op 1, 2, 3 is die. Dus toch 16 weer. En dat wie een jochtje 24.
5: Ja.
2: Speel hem dat ook al in Nijbeets?
5: Jazeker.
2: Ja, best wel.
5: Maar wij gingen altijd als uitgaansgelegenheid heen bij het kotshoes zijn beter zwaar.
2: Ja, wie dat het place to be?
5: Ja, dat wie de place to be.
2: Ja, hoe gaat dat? Hoe zeg zo'n jongen eruit?
5: Nou ja, geweldig. Ja, dat wie uw discotheek.
2: En hoe let wie dat dan?
5: Nou ja, wij wie in de regel in Orenstraat dus.
2: Ja, dat Sarah wie dat helemaal net. He. Orenstraat prachtig. Waar
5: nee, wij gaan in de regel om een Oren. Ja, wie nu de koets wij, ja. In Oren. En dan gaan we nog even een appie om een hapje.
2: Ja, ja, wat bestellen ze toch dan?
5: Een patatje, hè, een frikandeltje.
2: Ja, lekker, heerlijk.
5: En die man van mij die moest van alles wat gaan, dus...
2: Die had direct moeten?
5: Ja, ja, ja, dat ik moet, ja.
2: Net weer zei er.
5: Nee.
2: Leuk. Ja, er gebeurde van alles dus in Nijbeets. Nou ja, een joftje 24, dan wie 16. Waar doen ze toe op dan? In die muziek, in die tier, wist dat nog?
5: Ja, dat weet ik al niet. Maar BZM, wie mijn favoriet, hè? BZM, Boudewijn de Groot.
2: Ja,
5: ja
2: oké. Okay. Wolf van Nederlandse Boyum dus.
5: Ja, ja, ik
2: ben
5: net zo van het
2: hip-hop. Nee, we dat al in hip-hop in Jochtje 24?
5: Nee, rock'n'roll meer, hè?
2: Ja, dat vind ik mooi, ja. Nou, Gepke, zullen we eens zien wat er nog meer al hier onderhand in de wereld in Jochtje 24? Ja,
5: zie maar eens even.
2: Op 24 november van dat jaar wordt Suriname onafhankelijk van Nederland.
5: Ja.
2: Dat wie er, nou, Franco, dat wie de dictator in die tijd van Spanje, die wie verstoorn. En Juan Carlos de Eerste wordt koning van Spanje. In Jochtje 24, ja, zeker. Er was een legendarische serie zet uiteindelijk op de televisie. The Fawlty Towers, met John Cleese, wie voor het eerst te zien.
5: Ja, mooi, no?
2: Ja, mooi. Maar Manuel, ek, hè, de ober.
5: Ja.
2: En in de bioscoop, ja, dit is, ik denk dat dit misschien ook wel juist spannende...
5: Ach, hoor op, man, ik had de nachtmerrie van hoor. Hoor op, ik ga nooit bij zo'n films, jongen.
2: Hij komt er, tik erom.
5: Ja, hij komt er, ja.
2: Ja, Jaws, wie dat er?
5: Ja.
2: Jaws.
5: Ik ben helemaal beschadigd. Ik ben nachts aan het vechten met die haai.
2: Oh, verschrikkelijk. Ja, nou, dat wie echt wel de film van die hier.
5: Ja, nou.
2: En dat ik leuk nice trouwens in Stockholm, de Wiet Songfestival en waar woender. Wat denkst?
5: Teaching.
2: Ja, zeker. Nou, als de schieten is goed in Kopke.
5: Zeker.
2: Zullen wij de toprijders even bijpakken van Doestel
5: ja,
2: Sexy Beast? Nou, de Njochtje in april hadden we het dan hoor. Njochtje 24. En die klonk zo. Ja. Leuk. I do, I do, I do, I do. Hast vast op donsek. Ja, het is populair weer dit jaar. Nou, dat is de nummer 3. Dit is, past wel goed, biedt waar trouwens.
5: Ja.
2: Ja. Johnny en Orquesta Rodriguez. Hey,
5: yes.
2: Hey Malou. Ja, Maru Seistel, ja, ik ben eigenlijk fan van deze man.
5: Ja,
2: ja, de ridder, ja.
5: Ja.
2: En de Paloma Blanca.
5: Klopt.
2: Nou ja, als toen zei ja, ik ben fan, ja, dan weet ik het hartstikke om. Of was het toch eens wat oorzieren, dat mag ik, hè? Dat
5: nou ja, ik bedoel, Jos Beker, jaren we ze vaak door die nummer 12, maar die vind ik wel mooi.
2: Ja, die Johnny Rodriguez sinds in augustus.
5: Yes.
2: Ja, dat is wel dat is zo'n feske wat nou past, biedt waar ik mooi. Nou,
5: nou dan, dat dacht ik.
2: Gepke, wat leuk dat je hier skiest. En dank dat u even, nou ja, ik mij nemen woest. Het is maar in die tuskelame skierplaat naar die 16 jaar, want dan weten we dat ook.
5: Het is al even lief, zelf.
2: Het is al even lief, maar de muziek is er net minder om.
5: Nee.
2: Nee, dank u wel.
5: Graag gedaan.
2: En lekker doen ze bij Johnny Rodriguez.
5: Dank u.
2: Doei.

Gratis zo'n 20 uur in Friesland. En Johnny Rodriguez op de radio. Dankzij Gepke. Dit wie de nummer 12 doet, ze 16 wie. In het Tuskelaam en skiplaat. Hey man, yo, leuk. Ja, mooi is dat, hè? Als dat nou ook een keer worst, dan zit je wat voor jut, hè? In een 12 treien. Doest 16 wie, nevens de Wittenskip. Echt muziek die altijd bijbliot. Heb dan die geboortedatum terug. Via de app van Omroep Friesland. Het maak ik via de WhatsApp. Dan is het nummer 0620-4-9-9-1-9-9. De Tuskelaam en skiplaat. Dit komt executeren, zattig. Leuk.

0: Ilse de Lange. Nice single, Something Good. Haast die Albert Tolven. Friske Dijs, ik draag ze met Timo. Wat is dit voor man? Zul je het feel hebben? Wat is dit voor lans?
1: Age Mijnes. Oftewel, Age M. Uit
2: het Dervische land ontsprong ik jarenlang de dans.
3: Age M, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
3: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is correct even naar Jan van Tolven. En hier is Timo Jepkeman uit Frieske Nijs. Timo, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. Pro-Kimmerlid Annie Salenjan stelt vragen over PFAS in het wetter in Friesland. Dat doet ze een onderzoek van Wetterschip Friesland. Het wetterschip voelt PFAS in alle onderzochte wetters in de provincie. De meten weren lezen meestal iets boppen de norm. Salenjan wil dat het kabinet een productieverbod op PFAS-stoffen inviert. Nevens haar kan PFAS schadelijk wijzen van mens en milieu. Zonder maatregels kunnen de kosten van de versmorging opbrengen ta miljoenen euro's. Miljarden, mag ik zeggen. Er binnen nije weken twee demonstraties onkundigen in Dokkum. De ene is een welkomstactie voor asielziekers op Wazis. De Orendijs is een demonstratie tegen de komst van een mogelijk AZC. De gemeente Wattis-Friesland docht onderzoek naar mogelijke plakken vast aan AZC. Het zou dan gaan om een opvanglocatie van maximaal 10 hier. Daarna zou de locatie beschikbaar komen matten voor andere doelgroepen. Het Friese parlement stiet echter het besluit van deputaire Steerten om gwossen te vangen en te vergassen. De provincie docht dat om de gwossenpopulatie beheersbaar te maken. En dat keer net hoor, zei het deputaire Matthijs de Vries.
16: We gaan nu het twee keer dien. Dat wie effectief, het wie ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met akkoord evalueren. Met alle belutsen partijen. Om te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend jaar wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
15: Veilig thuis in Ljouwert zeer verliezen hier een tachname van het tal vragen om help. Ze joegen haast 11.000 adviezen en kregen haast 5.000 meldingen. Het tal maatregels van jeugdbescherming nam een beetje aan naar goed 800. Nevens de organisatie worden de problemen bij gezinnen en jongeren wel complexer. Veilig thuis wil daarom meer geerwerkje met gemeenten en andere organisaties.

0: tropisch warm, het ging dan geen 30 graden weer.
1: Oeh, oké, dank u wel, Timo, voor het bijpraten. Meerwaarde Nijs op onze website vanzelfs en in onze app. En op de radio, Natalia in Broekliaasen. Mike de Motors en Katy Perry.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: 0 de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland. Wat haai je bij het eind?
1: Ik ben aan het interesseren.
0: Ja, je hebt volle vaker hier op de tijd. Ja. Haai je wat lekkers op het menu staan? Oh ja. Oh ja, de wekker gaat al, ik wel.
1: Ja.
0: Zit ik nou midden in het hectische proces?
1: Nee, hè?
0: Oh, ja.
1: Ik kan gewoon de snelkooppan even inbouwen.
0: Oh, zo. Ja, je houdt alles onder controle.
1: Zeker. Ja.
0: En dan haai je naar je de poeltjes, haai je daarna nog plan?
1: Van de midden bedoel je?
0: Ja.
1: Nou nee, we zijn vanmorgen in tuin, we gaan nog wel wat.
0: Oh ja, is het dan ook helemaal clear voor het dagelijks? Of,
1: Nee, maar we zijn krijg maar vakantie geweest, dus dan staat er wel wat.
0: Ja, jou had er al op zitten, de vakantie.
1: Nou, we gaan nog wel eventjes, maar het grootste part is dingen.
0: Ja, waar ga je west dan, ik vreeg je mij?
1: We zijn eerst een week in Luxemburg geweest en toen in Frankrijk.
0: En wat vond je zelfs het mooiste?
1: Luxemburg, en toen gingen we prachtig waar en we gaan mooi keuren. In Müllertaal, dus dat die fantastisch.
0: Ja, en wat is daar zo mooi?
1: Mooie ratspartijen binnen, ja. En wat in omklimmen, ik vond het prachtig.
0: Ja, dat hebben we je net in Friesland, hè?
1: Nee, jongen, nee, maar Friesland is echt mooi.
0: Ja, dus ja. Je bent ook altijd weer blij dat je weer thuis bent.
1: Ja, ik wil altijd graag weer naar huis.
0: Ja, is dat?
1: Ja. Na 2 weken wil ik wel weer naar huis.
0: Ja, ja. Oké, maar het is net zo dat je naar die 2 is en nog. Pak maar weer in.
1: Nee.
0: Maar ja, die Artuin, die wacht het dus altijd op jou.
1: Nou nee, dat zit me net op recht.
0: Ja, wat moet er al hier gebeuren?
1: Nou, dat tuigeruit vanzelf.
0: Oh ja. En vind je er nog wat, moet je nog wat bihard gas mee of zo?
1: Nee, dat had mijn man al in.
0: Oh, tje.
1: Dat is mijn taak.
0: Nee, is het strikt verdeeld, hè?
1: Net zo goed, maar we hebben wel eens eigen ding. Wat.
0: Hoe lang mat je nog, denk je, dat je de tuin weer oké, ha?
1: Nou, morgen nog even, dan is het klaar. Ja. We gaan net zo'n grote tuin.
0: Nee. Nou ja, dan kun je er ook wel zelfs inzetten, want het wordt weer mooi waar.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat ga je dan ook maar weer?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dan zit ik nou maar lekker eten.
1: Ja, dankjewel.
0: En hoe lang mat de poeltjes nog?
1: Nou, die ben haast.
0: Oké, nou dan kun je al ontmiel. Lekker eten.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: Uit Australië, Natalia en Buklia en Torn. Die is gasten tol, hoeren, maar hij zit hier al. Jacob Stelwagen, nou in Friesland. Hoi Jacob.
1: Goeiemorgen.
0: Wat gaat Stelwagen in het programma?
1: De skeertige stof PFAS die zit oeral in het wetter. Dat is een zorgwekkende zaak, dat meldt de wetterschip Friesland juster. Er is nou een Kamerlid van Pro en die wil nou dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt. Komt er op de hel dat de productie van PFAS dan verbeteren wordt zo. En vanwege de warmte giet het binnen Iep Mospul, de rottenvanger van Himmelum, in eerste weer morgen net terug. Dat is nou al besloten. Vindt het waar met Jitske? Dus we weten hoe warm het dan morgen wordt. Het medio is om een feiken en de eerste muziek is aan van Lionel Richie.
0: Dat is altijd leuk, vind ik dan persoonlijk. Zo'n Lionel Richie muziek. Mooi, dankjewel Jacob.
1: Alsjeblieft.
0: Hoe een paar minuten nou voor zelfs. Dan even naar de beruchte boxje, want Willem die had ze bevonden, jitjes. En in die, ja, we in Henny Huisman al ietsje in de quiz zitten, 4 voor 70. Maar hij zei gek nog dat het exact 50 jaar lien is dat ABBA voor het eerst Dancing Queen spelen. Speciaal voor het huwelijk van koning Gustav van Zweden. Zit dat met al even de feitjes. Nou, de jitjes, die had rek voor voor zelfs Tom Poederbach van Tom en Dick. 83 hier. Delroy Murray is van Total Contrast. Zo'n 60 hier. Hij is van Hit and Run Lover in Sa. Dat is leuk. Alison Moyet, dat is ook wel een icoon, he, van Yazoo, maar ik solo van zelfs. Had ze zo'n hit scoort. 64 hier is alweer. En Dizzy Reed, de pianist van Guns N' Roses, is 63. Irene Moors is 59 hier. Ja, die had ik een hit hoor. Maar de Smurfen, No Limit. Echt wie? Dat wie ik een hit. En Nathan Morris, dat is de jonger van Boys to Man. 55 hier. En Willem zei het al, hartstikke op de kermiswest op het Cylon in Ljouwert.
2: Attention!
3: Alweer een winnaar!
0: Nee, nog net Willem. Ja, ik ben er wel even terug in de rond. Want ja, dat is helemaal absoluut. Dus ja, dan ben je er wel. Maar ik ben net echt een kermisman. Misschien dood Willem. Maar goed. Wat hebben we nog meer dan? Heb ik dan nog een hele wichtige jitje mist? Ja, zeker. Deze man daar. Daar hebben we een grote boeging voor. Dit is ook een sir. Hij is ridderen. Sir Paul McCartney. Ja, vanzelfs van de Beatles. Solo, Act My The Wings. Had een hele soort die, dit is ook altijd een mooi lied, zie ik toch wel onttoven oeren. Once Upon A Long Ago, Paul McCartney.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als wat iets hier is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truijen in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, met onder meer het Fryske hinder voor de sjees.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
12: Simmer in Friesland.
13: De kampioen!
12: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje, van de PC en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het Inbraatskipjaren leden, dan is dit de kans. Mooi online campagne, radio, televisie, commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Doral Megens met het NOS Journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Door.
16: Dadelijk in Noord-Friesland. De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter. En dat is een zorgwekkende zaak. Dat meldde wetenschap Friesland juster. Een kamerlid van Pro wil nou dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt. Verder het waar met Jitske, het mediojog met Fijke. En dit muziek is aan van Lionel Richie.
11: Voor een nieuwe Jeep. Haima. Service en auto's. Is de Van Elsen.
17: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
18: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
23: Goed nieuws!
3: Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
14: Noe in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjoot in Noe Friesland van Lionel Richie, My Destiny.
1: Van Tolvo en Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Toosdien 16 juni. Een Kamerlid van Prol wil dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt en dat het regeert een productieverbod van PFAS-stoffen inviert. En vanwege de warmte giet het Benne Iep Mospul de rotafvanger van Himmelen in Jesse-Wirm moon net rog. Nou, eerst het waarbedocht in het kwad. Meid Jitske Wiebinga, een goeie met je.
3: Ja, een goeie met je. Nou, de zin is er mooi bij. Op wat hege wolken en flintig streken nij. En via de zwak ontmatige wien waait uit het zuidwesten en jimmy is het al aardig opwarmen naar zo'n 23 graden. Voor een beetje kan het lokaal zo'n 20 graden worden en viel het stadig gewoon brotsig om. Jong loekt een simmerske bui oer en kolt het vannacht maar mooi som al rond een gratis zonnetje. Morgen plus de temperatuur nog wat verder op, liek als de licht luchtvochtigheid. Bij een meest zuidelijke koelte wordt het dan 28 ont lokaal 32 graden, maar in de joen en nacht enkel de pittige tongenbuien.
1: Ont Ienoren,
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter en dat is een zwaarwekkende zaak. Dat meldde Wetenschap Friesland juster. Twee jaar lang is het onderzoek dien en de conclusies liegen er dus net om. Kamerlid Annie Salignan van Pro en Jelle van GroenLinks wil nou dat de PFAS-kraan dichtdraait wordt en dat het regeert een productie van PFAS-stoffen inviert. Een goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Dank dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou. Onze dank dat u hier wilt zijn. U houdt zich al langer bezig met de gevaren van PFAS. In hoeverre was u verrast door het onderzoek van het Wetenschap Friesland?
5: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet. Omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst. Dus overal, eigenlijk in Nederland, is de verwachting dat er PFAS te vinden is. En de vraag is dan in welke concentraties. Dus de vraag is niet meer of er PFAS is, maar in hoeverre en hoeveelheid PFAS. Het komt ook bijvoorbeeld voor in ons bloed. En ook het RIVM heeft onderzoek gedaan en ook gezegd van nou, ook in heel veel mensen in het bloed zit PFAS. Ook bij sommige mensen te hoge concentraties. Dus die vervuiling die gaat op deze manier maar door. En daarom vind ik het echt heel belangrijk dat die PFAS-kraan dicht gaat, zodat er geen vervuiling meer bij komt.
0: Ja, dan gaat het dus feitelijk om een productieverbod van PFAS-stoffen. Hoe zou dat er in de praktijk gaan uitzien?
5: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval. Totdat het Europese verbod er is. Omdat er ook in Europa wordt gewerkt aan het verbod. Maar het verbod zou al in 2025 klaar zijn. Maar zoals we wel vaker zien, dit laat heel lang op zich wachten. En dat heeft ook te maken met een ontzettend grote lobby van vervuilende bedrijven. Omdat de economische belangen dan weer opspelen. En die verliezen het elke keer van gezondheid.
0: Ja, maar wat zou de gevolgen zijn voor die bedrijven als ze geen PFAS meer mogen produceren?
5: Ja, er zijn dus heel veel alternatieven. En er is ook een onderzoek daarna gedaan over die alternatieven. Dat er voor 92% van het gebruik, dat zou dus met een alternatief kunnen zijn. En ons voorstel is dus om in ieder geval juist zeg maar door het verbod te gaan werken aan die alternatieven voor die resterende procenten. Waar nog bijvoorbeeld geen alternatief voor is op dit moment. Maar waar ik echt in geloof is dat we juist ook moeten werken aan die innovatie. Want heel veel bedrijven kunnen dat ook al. Bijvoorbeeld ook bij een bedrijf bijvoorbeeld waar zonnepanelen geproduceerd worden die ook zonder PFAS geproduceerd worden. Er zijn ook al heel veel voorbeelden van pannen, bakpapier waar gewoon geen PFAS in zit. Ook kleding bijvoorbeeld. En Frankrijk en Denemarken hebben ook al een nationaal verbod op PFAS als het gaat om het gebruik van kleding, maar ook rondom bestrijdingsmiddelen. Dus ik pleit echt voor een productieverbod, omdat de vervuiling anders niet stopt.
0: Ja, het zit dus in heel veel producten, kokerij, kleding, textiel, cosmetica, klusmiddelen, onderhoudsmiddelen. Hoe realistisch is het dat het er helemaal uitgaat?
5: Nou, en dat is dus een hele mooie vraag. Het is super realistisch dat er geen vervuiling meer bij komt. Waar het hier om gaat is dat PFAS niet afbreekt. Dus wij moeten ons vooral gaan focussen op hoe kunnen we op al die locaties waar vervuiling is, om die bodem te gaan saneren en vervolgens met de kosten ook daar rekening mee houden. Maar op het moment dat we die kraan dicht draaien, dan komt er geen vervuiling meer bij. Dus kunnen we echt daarop focussen. En op dit moment is er echt gewoon alle hand aan dek en gaat de vervuiling maar door. Terwijl mensen zich gewoon zorgen blijven maken over hun gezondheid.
0: Ja, u gaf eerder al aan, dit zijn processen die lang duren. Vindt u dat de verantwoordelijk minister Sofie Hermans de zaak goed genoeg, snel genoeg oppakt?
5: Nou, ik denk dat het niet ligt aan de wil van de staatssecretaris. Want ik denk, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar daar twijfel ik niet aan dat zij de wil heeft. Alleen op het moment dat je in een minderheidskabinet zit, waar ook partijen, ook wederom gisteren, en daar verbaas ik me elke keer weer over, dat er partijen zijn die vol met passie opkomen voor het bedrijfsleven. En dan niet het bedrijfsleven, maar voor vervuilende bedrijven. En die lobby is gewoon ontzettend groot. Dus elke keer wordt dat tegenover gezondheid gezet en wint dus het economische belang. En daar kun je eigenlijk bijna niet tegen op lobbyen. Dus daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken, om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
0: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
5: Dank u wel, dank.
0: Kamerlid Arnie Salinjan Wierat van Pro, Jedder van GreenLinks.
2: Noi Friesland, Media Oershow.
0: Fijke Woudhang, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Wat is het nijs in Noordermedia?
6: Nou, een bijzonder ongeluk gisteren op de A15 bij Rotterdam. In een bocht is een vrachtwagen die is omkiept als het ware op een zijkant. Maar daar hier dus een auto. En die vrachtwagen is dus op die auto vallen. En als die beelden sjost, dan denk je, nou, daar kan er niet een lipje in het uitkomen. Dat is dus wel gebeurd. Want er waren al iets jongen, die randen ik op oor, die woonden heel vliegen. Ik denk, ja, maar dit is gewoon einde verhaal. En ineens, ergens uit het neert, doekt de bestuurder op, hier ben ik. En letterlijk zei hij dat. En, maar ja, als die foto's juist, het is haast net lomen dat er nog geen levend uitkomen is. Want die auto is compleet plat. Dus, gelukkig dus maar. Nou, de chauffeur die is uit van de vrachtauto, die kan verder zitten in de cabine. En eerst door de brandwacht is die naar boeten hellen en ambulancepersoneel het die chauffeur behandelen. Maar de man in die auto, ja, echt onvoorstelbaar. Dan zeggen de politiemeesten in Almere Ster, die zeggen wel heel nuver op. Er was een verbouwing gaande op de Esplanada en daar stond aan Dixie. En die Dixie verpleegden en toen werd het wel heel zwier, want hij werd bezet.
0: Oh nee.
6: Ja echt, er zit dus een man.
0: Ze is er maar niet zitten.
6: Nee, maar die man die had dus dat huske, had hij dus dat toilet, dat had hij als tiny house broekt.
0: Oh.
6: Hij is in sleep van hem, in die Dixie.
0: Heel tiny house.
6: Ja, heel tiny, maar wat een jonkerij, jongens. Tenminste, die ding, die ben net echt fris.
0: Nog nee.
6: Nee, dus doet die wekker, ziet hij dus opsletten. En uiteindelijk had de politie de man bevrijen kent. Eind goed, al goed. Ja, een bijzonder tiny house dus in Almere.
0: Ja.
6: Dan is er een filmpje op TikTok, dat giert viraal, zodat het dan zo mooi jit. Een Amerikaanse heid, die wie in een supermerk en zijn 12 dochterkes, die moesten even naar het huske. En hij had even bij de vrouwensjongen, dat wie leeg, dus hij denkt, ik ging maar mijn dochterkes, ging ik even naar het vrouwenshuske ta. Want ja, hij zei dat ik naar de heren wc ging, dan vol woeksen malien en vieze hokjes. Nou, krijg of ken wij net goed make-up of zo, ik weet net wat hij daar dan krijgt, maar hij bedoelt.
0: Nou, dat wij vaak in tiny houses komen, denk ik.
6: Ja, misschien is dat het. Maar in elk geval, dus, hij vankjes binnen even. En die naar het huis geweest. En die was hier keurig in hand. Op dat moment, wollen 12 vrouwen die wonen binnen. Daar is ik een man bij en die shot had. En die begint dus, een beetje te schuilen op die heid. En hij belt, ik voor de politie. En daar ben beelden van. En ik heb daar even een fragmentje uit te halen.
7: And he's refusing. He's taking this sweet time. I have two girls washing their hands. You let this lady, this woman is a mother, she's a woman. She can bring her daughters in here. She's a manager at the QT.
8: I'm their dad.
7: You can ask her, I understand. And you don't have any business bringing her into the women's bathroom.
8: They're girls. They go to the women's bathroom.
7: This is ridiculous, man.
8: I am so sorry.
6: Ja, I'm so sorry, yes, niet eens
0: is. Maar wacht even. Er zit een vitusplak in dat damestoilet.
6: Ja, Die man die stiert dus mij die dacht ik dus bij de wastafel, die was je hun hand. En hij... op de achtergrond, zoals die in de door hier, en ik, zoals die man staat in te bellen. En bij die door stiert ik de vrouwelijke manager. En die zei dus ik, I'm so sorry. Want die troet op een gegeven moment, het zei ik aan nog, die troet die man uit die door hier, en die doet die door dicht. En dan zei ze, ja, I'm so sorry. En er is nou een hele discussie van, heeft die man ook gelijk of net, dat hij mij zien dacht ik eens naar het vrouwelijke toilet gaat of hier die hij het huisje voor de malie maakt.
0: Ja, maar wat doet die oude man door die opening van het vrouwelijke toilet dan?
6: Dat is een hele goeie. Nou, de politie die had er ik bij geweest en die had ik zijn van ja, voor beide is wel wat te zissen, maar die man had, die heet het niet fout dienen. Dus het mij gewoon. Ja, je maakt eerst even zien van... is er binnen dat vrouwje onwijzig, ja of nee? Nou, dat wie op dat moment net zag. Maar ja, intussen is dat filmpje wat die maken, het is al 8 miljoen keer besjongen.
0: Oké, okay. Fijke Wouda, dank u wel.
6: Ja, graag dienen. Ja. Maar ik zie ze ook, het
0: ja, ja. Door even, maar ja, dat kan het
6: er kwartje moet er even vallen.
0: Ja, okay.
6: Het is warm, hè?
0: Ja, nou, kwartje is vol, super. Dadelijk in Nooi Friesland is nu 20 minuten naar 12. Vanwege de warmte giet het Benne Iepen Lospul, de rottenvanger van Himmelum, in Jesse weer de mond net trog.
9: Omroep Friesland.
10: De hast van die radiostuurders.
11: Och, herkens, och, misschien.
10: Die zeggen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
11: Dat is al die commercieel ingesteld. Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen. Ja, denk ik. En dan wordt er een... Maar dat was meer.
12: Zonder meer?
11: Dat was wat oors.
12: Je bent een beetje op een uitgebloven van alle uitjes, of net?
10: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
11: Ach, te mooi, man.
10: De beste muziek.
11: Ik weet ervan. Maar ik het laatste nijs.
12: Dus je gebruikt en bied goede informatie.
11: Omroep Friesland.

0: Muziek van Paul Simon, Late in the Evening. Het is haast 4 minuten voor Jalwien. Probleem voor het Benny Ipmospul, de rottenvanger van Himmelum in Jesterwerum. De eerste vaststelling die plant die vermoorden, die gaat net terug. Nevens de organisatie, bedoel de Waarburg om tieren warm en is het net verantwoord om de band in de voele zinnen spelen te letten. Ook voor het publieksvoerderwaard voor probleemzorg kennen. Onder telefoon is de vastzitter van het Benny Ipmospul, dat is Tineke van der Skaaf. Een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Hier neemt deze kaart wat, zeg je met onkom?
1: Ja, is wel. Jazeker. Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoren eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpleten.
0: Maar wil mij Pien het, denk ik, want je wil graag beginnen.
1: Ja, maar we gaan jong de première vanzelf, dus die gaat wel vooral.
0: Ja.
1: Maar een voorstelling verpleetsen is nooit net leuk. Nee, dat vind je net leuk. Of een voorstelling aanlassen, dat is eigenlijk het minste stikje. Je hebt dat net in de hand. Alles kun je goed van elkaar hebben, maar het stikje waar heb je gewoon net in de hand. En dit is vies te warm.
0: Ja, ja. Wat is de reactie van de band?
1: Ja, dat is jammer. Dat is spietig voor zelfs. En, want die wil natuurlijk wel heel graag spelen. Maar ja, ze snappen dat echt wel. Dat het nou net kennen. En het is de veiligheid maar je garanderen kennen. En die ken je maar deze warmte gewoon net garanderen.
0: Nee, de rest van het weekend bedoelt ik nog wel warm. Spiel je hem dan wel?
1: Ja, gaat het nou lekker. Het gaat verder alles wel terug. De weer is het binnen nou weer onder de 30 graden. En we horen dat vanzelfs goed in de gaten. En mocht het al verroren, ja, dan griepen we weer in.
0: Ja, dus nou is de première van de Joen. Is dat dan de vaststelling van de media die naar de Joen verplaatst is? Of is de
1: première... Nee, die stier je er al. De première is van de Joen. Die we al, dat die gaat gewoon terug. En we gingen een middie voorstelling. Omdat er squalmes uit de buurt waar komen. Dus die kennen dan of op basis de middie of op vrede middie echt de voorstelling zien. En maar ja, dat is dit hier de eerste keer dat ik dat dan op vrede middie hier. Nou, ik denk dat er een vloek op rust.
0: Ja, nou, wat zou wezen. Kunnen er nog in helpen worden?
1: Ja, die zit nou na je wieketongen, zit de medie om 11:30.
0: Oké, dus mensen die kaarten hier, die kunnen naar je wieketongen komen.
1: Ja, klopt. Dat is, altijd is er een reservevoorstelling op een datum bekend. En verschoot automatisch de kaarten naar die data.
0: Oké, helemaal helder. Dank u wel voor de uitlichting.
1: Ja, prima.
0: Dat weer Tineke van der Skaaf van het Benny Ipmospul van Jesterwerum. Het is Astel Wien, dadelijk het regionale nijs in het kwad met Timo Jepkema.
2: Wat voor vakantjes is to net gauw vierte?
3: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zong Eltsen in Vadij?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op die.
3: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
2: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
3: En als je een leuke tip hebt, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kwart met Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
13: Goeiemiddje. Er binnen na een week twee demonstraties onkundigen in Dokkum. De ene is een welkomactie voor asielziekers op Waasdi. De Oredijs is een demonstratie tegen de komst van een mogelijk AZC. De gemeente Wat is Friesland docht onderzoek naar mogelijke plakken vast aan AZC. Het zou dan gaan om een opvanglocatie van maximaal 10 hier. Daarna zou de locatie beschikbaar komen met varoren doelgroepen. Veilig thuis in Ljouwert zich verliezen hier een tanname van het tal vragen om help. Ze joegen haast 11.000 adviezen en kregen haast 4.000 meldingen. Het tal maatregels van jeugdbescherming nam een beetje oud, naar goed 800. En voor de organisatie worden de problemen bij gezinnen en jongeren wel complexer. Veilig Thuis wil daarom meer geerwerkje met gemeenten en andere organisaties. Van 1 juli af verhoest het Veilig Thuis naar een nijplak. Dat bleef Ljouwert. Ze krijgen plak dan in een nijgebouw onder Snekerkade. Kollum is een stapje dichterbij een nieuw bedrijventerrein. Dat terrein moet komen onder de noordkant van het al bestaande bedrijventerrein. Het nijgebied is zo'n 2 bunden grut. Er is ruimte voor bedrijven uit de lichte milieucategorie, zodat ze dat dan nemen. Dat kunnen bij gelijks kantoren, ateliers of praktiekrompen wijzen. Ondernemers kennen kabels van maximaal 4.000 kante meterkeepje. De gemeente maakt het letter bekend wanneer de verkeep begint. In Zeelencentrum De Bres in Ljouwert werd jong de Friese essayprijs Oerlange. De jury had een top 3 keer nu 20 insturings. De finalisten lezen haar essays voor onder het publiek. Na het juryrapport wordt de winnaar bekendmaken. De beste essays komen in de nieuwe uitjefte van het Friese literaire blad en ze valt hinnen. Onze 4.
0: Oké, okay, Timo, dank u wel. Dadelijk het waar met Jitske Oude Minuut. Yes, in Nieuw Friesland.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Vriezen steen op en geef maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
17: Voor een nieuwe Opel. Heima. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
16: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
18: Hehe, Einse per zit een oer. Maar wat nou?
19: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Noe Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

Dat wel de Olympische Spelen voor amateurorkesten neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Komende zomer is het, Westervier, en de Dogge Verzelsdijk Fryske Orkest mei.

0: praten waar stations echt omheger in. Ja, dat het alles te kraaien. Maar de zinnen die er nou prachtig mooi bij is. En die zuidwestelijke wind die het nou zwak ontmatig is. En die viert die warme lucht vanuit het zuiden van Europa echt on. Dat konden we juster eigenlijk al vielen. Hè? Je wist dat het hier en daar wat wierd wie. En beroen vielde het toch al wel wat vochtiger on. Nou, die temperatuur nou op dit stuit is dus ik echt al onder hege kant. Skielge 22,3 graden. Dwaaiem 22,6. Het is lekker waar. In Kwaaiem zei de waarnemster der. Haast 24 graden. 24,6. Dat werd in Grauw. Laaksem bij de IJsselmaar hier en der. 21,6. 24,2. Dat skroet dan wat. En Bakkeveen zit ik al op 24 graden. Nou, die hield dan ik van nou van een morgen 10 uur hield een koorde giel voor die warmte. Want die temperatuur die rint nog wat verder omheen. Ik verwacht ze joert uiteindelijk een maximum van 22 graden. Ja, en dat zullen in een achtertuin uit te wien. In de volle zinnen, dat is misschien wel 1 of 2 graden heger uitkomen. Dus het is echt wel aan de warme kant. Van de meeting hebben we erbij vreugdelijke stapelwolken en een heel soort rondte voor de zinnen. En ja, dat had die stijging van die temperatuur dus ik net zin. Nee, het is echt wel een simmerskadij, joert. Nou, jong, dan hebben we even een tijdelijke aardkwalling in erin van de jongtier. Dan loopt even een bui vanuit het zuidwesten richting het Waard-Eerstenta. Nou, daar kennen klaptongen bij zitten, een wienpoester. Nou, die hagel, ja, die wordt eigenlijk echt voor zijn voor de buien moorten, jong. Maar nou, daar kan dus ik jong wel eens even een stevig exemplaar tussen zitten. Maar ja, daarbij bloedt het op de meeste plekken wel even beroen. Dat betekent dus dat die temperatuur maar kwalijk zakt. Rond de klok van 8 zitten we oerel nog tussen de 20 en de 24 graden. En vannacht helpt het minimumtemperatuur, ja, zo'n zontje graden. En dat is toch wel behoorlijk aan de hege kant.
1: Dat zoek zij ze. Als het zijn vannacht zontje graden, dan is er mooi net een soort nodig om het weer vlug op het in te litten.
0: Nee, dat zei ze inderdaad mooi. Die zinnen die giet morgen hier on. En ja, die lit die zontje graden dus ik heel vlug weer opwarm. Je komt ik omdat morgen die luchtvochtigheid nog weer wat heger is. Dan viel het morgen dus ik weer brotsig on. En daarom hield ik morgen nog hield die koorde giel. Want ja, als het zo brotsig en zo vochtig is, dan kennen wij gewoon uw lichaamswarmte gewoon wat moeilijker kwiet. En nou ja, dat zo voor gewoon mensen wel eens wat vervelend onvielen kennen. Nou, morgen te morgen hebben we een 21 om 23 graden met wolkenvelden en zinnen. En ja, in de medje, dan verwacht ik zo'n 28 graden op de watereiland. En lokaal jipper het land in 32, misschien wel 33 graden. Dus het is, ja, wat dat onbelangrijk, misschien ik wel even een beetje oppassen. En verder, de zinnen is er echt morgen nog bij. En ja, die lit het dan ik echt extra warm omvielen, terwijl die hege luchtvochtigheid. En dan in daarin van, ja, morgen te joen is nou de prognose, maar er zit een heel soort onwissens in alle verskate warmmodellen die te binnen. Ze zijn heel springerig. Dus ik verwacht je mooi jong. Maar ik morgen de nacht stevige tongerbuien. Mijn hagel en wienpoesters. En die loeken dus oer de provincie hinnen. En ja, daarmee is het de vraag. Want ik zeg ik dat aan het einde van de nacht Boppenzee ik nog weer nieuwe buien ontstaan. En die loeken schienlijk in de betierde man die het van sneun ik nog oer de provincie hinnen. Dus nou ja, wat ik al zei, daar zit wat onwissens in. Dus ja, wat dat onbelangrijk wordt het morgen iedereen van de dij. Ja, toch echt zo'n dij dat je misschien de Rijnrader eens wat vaker erbij pakken.
1: Ja, nou, ik zit wel van dat valt.
0: Ja, nou ja, zijn kerst ik ja. En naar de Loftchen is voor zelfs ik prachtig mooi, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar die onwissigheid die erin zit, is dat van het weekend niks, hè?
0: Nee, dan komt er wat meer wissigheid in. En die wissigheid die zit hem dan in het hege drukgebied, wat makkelijk van u komt te lezen. Dat zwaart ervoor dat er een wien van zee opstekt. En dat bij u de temperatuur, nou ja, wat vreunlijker worden. 21 tot 26 graden op sneun in erin van de dij. En op snijen zijn 23 tot 24 graden. Wol moet ik erbij zissen dat ik op deze dagen steurings en buien net heel veel fut binnen. Zo had het nou liek het op snijen buien zuidelijk van u. Ja, dat is dat bloed. Kijk, even wat om in de gaten te houden. En dat meen je, dan hebben ik nog hield die dat hege druk invloed. 23 tot 26 graden en mogelijk dan ik weer wat warmer. Want dan komt de eerstelijke ont, een waardeerstelijke streaming weer op gong. Dus ja, we bloeien voor eerst nog wel echt even in die simmerske temperaturen. En op sneu en snij. Nou, dan viel het misschien krijgt even wat vreunlijker aan.
1: Ja, nog één ding, want er heb ik een heel soort mensen gehoord van we hebben heel lang hebben stabiel, onstabiel waar, als ik maar zeggen. Zontje en graden. Hoe kan het dat het in een paar dagen zo omheen zit? Is dat die zuidwestenwind? Is het drukgebied? Hoe kan dat?
0: Nou ja, het is eigenlijk een keerwerking van een lege drukgebied, maar

0: westelijk van ons en een hege drukke gebied zuid-eerstelijk van ons, boppen Centraal Europa. Plus dat het in het zuiden van Europa, Nosa, in juni toch ik al behoorlijk opwarmen is. Juster en Jens, ik in Parijs en in Spanje al 30 plus temperaturen. Ja, dus als die wind dan één keer uit het zuiden waait, ja, dan breken deze temperaturen en dus die vochtige luchtsoort, ja, dat kan ons dan ik heel makkelijk breken. En dat is wat er op dit stuit bart. Er is echt een zuidelijke onvier op gang kwam en ja, die bloed vereerst ik dan wel even steen.
1: Oké, nou, we hebben wat geleerd. Dank je wel en een lovige middag.
0: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Ja, de Meldij heeft zelfs herkend als hier van Boudewijn de Groot. Dit weer dus Boudewijn de Groot in het Friesk. Senna Black, wie dit? Mij, Jimmy. Het Witwolles de Olympische Spelen voor Amateurorkest neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Kom de simmen, is het S4 en het doge vanzelfs Friese Orkest mij. Een van de orkesten die het mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraat. Voor Harden is het eens een traditie om één keer in de verjaardag de reis naar Limburg te meiden om op het heegste podium te strijden om de prijzen. Verslaghouder Jantine Weijderaar hier bij Harendel en Nette Hoetsen erop. Dit staat voorstenen.
1: Sietse Bosma, ja, je bent de Nestor van het orkest. Wat je zijn inderdaad. Het is jouw zesde keer naar het WMC dadelijk. Bloot het nog wel een beetje bijzonder?
2: Ja, zeker. Dat is het hechte punt van in het muziekleven om dat mee te maken. Dat is prachtig. En ik hoop nog voor de zesde keer dat mee te maken. En misschien nog een keer een zevende keer.
1: Gijs Heusinkveld, dirigent hier in Skraat. De repetitie is dit op het punt van begin. Het WMC is nog, nou wat zult wezen, een week als 5, 6 varus. Hoe vier ben je?
3: Nou, we zijn aardig op streek, mag ik zeggen. We hebben de basis hebben goed staan. En van nu aan is het ja, toch zaak dat we volle bak terugstomen. En zien dat we een maximaal optreden deel zetten straks in Kerkrade.
1: Ja, het is aan het eind van een lang seizoen. Hoe hou je als dirigent nog een beetje ja, de scheuder in, de moed erin?
3: Nou, voorop in de strijd. He, je moet het goede voorbeeld, Jan, vind ik. En nou ja, ik ben een fanatieke online persoon, denk ik. En dat is de kunst om dat oer te brengen en om de meesten erin mee te nemen.
1: Wat voor stikken speel je, Moois?
3: Wij spelen in totaal een drietal stikken. We beginnen met een inspielwerk. Gevolgd door het verplichte werk wat Els Orkest speelt straks daar in Kerkrade. Dat is van de Belgische componist Kevin Hoeben. En dan sluiten we eens optreden een oude meidstuk Voetark. Skreunt toch oud-dirigent en componist ook Tom Zichterman.
1: Waarom hem voor dat stik kiezen?
3: Nou ja, je zorgt natuurlijk altijd van waar kunnen we eens op onderscheiden. Nou, het is een buitengewoon uitdagend stik. En het is misschien net per se een stik wat 100% op het DNA van de club Skreun is. Maar het is een bestaand stik overigens. Maar we hebben juist gekozen om het te zien als een stukje ontwikkeling. Waar kunnen we het orkest mee verbeteren? En als een, nou ja, een contrasterend werktje in hoe het verplichte werk. En dat is het zeker. En ja, het is te gek om te werken. En het is een buitengewone uitdaging.
1: Van ja, het bestuur hier van de fanfare uit Skraat. Jim bent druk dwaande, maar de tarierings van het WMC. Het is eigenlijk van Jim een soort van herhaling, want je bent eigenlijk een soort vaste gast bij het WMC, toch?
4: Dit klopt. We gaan nou voor de zesde keer en op rij. Dus geen pauze zitten, dus een zes keer achter elkaar.
1: Ja. Wat maakt het zo mooi? Waarom wil je hem daar alle vier hier weer hinnen?
4: Ja, het is gewoon de trajecten uit Tamelkoor, werkje aan de stikken. Maar ik, bijvoorbeeld het studieweekend, waarin we een heel soort plezier aan Willem Melkor hebben. En je groeit echt naar elkaar. En het is om dan uiteindelijk iets moois op het podium deel te zetten. En natuurlijk ik een feestje te vieren in Kerkrade. Ja, dat is gewoon superleuk.
1: Ja, want het is ik wel even een mile qua wijs, maar al die orenkorpsen, ja. Dat feest, dat komt er.
4: Zeker, ja. En je komt een soort bekendje in inderdaad van orenkorpsen die je de keren daarvoor ik zien hebben. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk.
2: Nou, je hebt een heel soort koersen en festivals en kampioenschappen in de blaasmuziek. Maar ja, dit is de Olympische Spelen, hè, van blaasmuziek.
1: Viel je die druk dan ik?
2: Gelijkvol als de ONFK. Het is gewoon saai. Een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium deelt zetten kan. Nou ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt. Ja.
0: Zij Sietse Bosma, hij is de Nestor van Excelsior uit Skraat. Het WMC in Kerkrade is van 9 juli tot en met 12 augustus.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont 1 uur.
7: Oont 1 uur.
6: Nou in Friesland.

0: Level 42. Net als wij, we zien in Zeville in 40 jaar. Toeren nog heel iets. En dat je nou nog hebt om eens een keer live te zien. Ja, dichterbij ons leven. Koersen komen ze voorlopig net. Als op 13 november. Dus in de eventie te moeten nemen. Denk ik of je dat te verroeren hebben. Wat je ze live zien willen schoenen. Het weer Something About You. Leerling van klasse INC van het voortgezet onderwijs in Zeruzeveen hebben de landelijke Smoke Free Challenge won. Met haar zelfs kunnen lied Adem Diep wisten ze de jury te ontschuldigen en de eerste prijs binnen te halen. De Smoke Free Challenge maken jongeren bewust van de vardiant van een smokevrije levensstijl. Dit is Akke Hofstee van de rookvrije generatie Friesland.
1: De klas het maalkoor een afspraak maken om het net te roken en te vapen in de eerste twee klassen dat ze hier op school binnen.
2: En ze hadden in deze klas een veske maken. En ze hadden ook de landelijke prijs won. Maar hoe zit dat precies? Moesten ze al een veske meintje? Of?
1: Nou, het is dus de Smoke Free Challenge, dus die afspraak. En daar zit ik een opdracht bij. En als sterren maar, dus kist de opdracht in tjien je en dan kist een prijs winnen. En het is me schrikt wat zelf leuk vies om te maken. Sommige maken een poster, sommige maken een spultje. En deze klas het een lied maken. En wij jij dat en we vonden voor het prachtig. We zijn dat met we in tjien in verlandelijk. En dat kind het missen dat ze de prijs won, dat tochten bij elkaar en dat wie je natuurlijk ik zag.
2: En wat maakt dat veske nou zo mooi dan?
1: Ja, ik weet net, de zanger weer heel mooi, de achtergrond, de hele klas die mooi. De wudden klappen precies, hè, van het gongeroer van goh, de effecten van het net roken, waarom juist als net roken moest. Dus net alle zieken jemmen, maar echt de positieve dingen van het net roken, dat kwam heel mooi naar voren in het lied.
2: En waarom denk je dat het zo wichtig is om deze bij een hier een soort van les in te gaan dat ze hiermee dwaande binnen?
1: Nou ja, we weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel soort om zinnen dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna oergen op roken. Dus als deze klassikale afspraak maken we het en Malco dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Want hoe letter het meest beginnen met roken, juist helemaal net, maar hoe beter het is.
2: Denk je nou echt dat dit de oplossing is?
1: Nou, het is natuurlijk heel erg helpend als de malker oud praast van goh, wij roken en wij vapen net. En dat de hele klas het net doet, want het is juist vaak van iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus dat de hele klas zegt, nee, wij gaan het net doen, helpt het heel bot.
3: Ja, nou, het is wel natuurlijk heel speciaal, want ja, net iedereen wint zijn prijs. En ja, het is ook wel leuk, want ik kreeg stiekem een leuke prijs ervoor terug. Dus ja, nou, dat is het.
2: En wat ga je nou precies won dan?
4: Ja, de Smoke Free Challenge. En we gaan nou een tripje wonen in Duitsland af voor een moviepark. Daar kennen we dan een leuke duivenmeidje.
2: En het gaat natuurlijk al jij om het roken. Heb je hem nou echt nog nooit een sigaret onrekken?
4: Nee, ik kan wel zo'n rekken, maar ik kan hem nog nooit rookt.
2: En doe?
3: Zeker net, nee.
2: En denk je hem echt dat dit helpt? Want de jeugd begint natuurlijk steeds op jongere leeftijd te roken. Dwaapsfeesten, misschien ik wel. Denk je hem dat zij iets echt helpen maat om het te voorkomen?
4: Ja, het zou wel kunnen helpen. Want dus juist wordt dat het volle beter voor die is. En dat is dan net sinds maar achteruit kast gaan met het ziektes en zo.
2: En ben je in de klasse binnen volle band die roken? Of misschien alles rookt ha?
3: Nou, voor mij wel een peer. Maar ik weet net zo in je twee treden waar het binnen. Dus ja.
2: En nou ga je met z'n allen dus voor deze opdracht een afspraak maken om net te roken. Hoort iedereen zijn gerikken?
4: Ja, voor mij wel. Het gaat alleen best wel goed met de klas, dus het ging wel goed, ja.
2: En je hebt vast gescheurd met z'n allen. Wat wie nou het allerleukste om het hele project?
4: Ja, ik vond zelf de videoclip opnemen, dat vond ik wel het leukst.
0: Een bijdrage weer dat van Esther Bethlehem van RTV NOF. Ja, dat lied dus, daar giet een peer keer roer. Dan wil we vanzelf eens keren hoe dat klinkt.

0: gaat op.
1: Ja, fragment dus van het Smokevrij-lied van Sir Hustafin van de leerling van klasse 1C in het voortzetonderwijs.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Johan Terps, dan goeie.
3: Met je, Jacob.
1: Wat zit er in goeie met je?
3: Nou, dat zal ik daar vertellen, joh. Eerst maar even ja, een oproepje, want ja, we willen graag weten hoe het thuis of op die werk de holle cool haast, Joert. Graag fotootjes beschikbaar van mensen die de tjennen naar de foto even in het tijltje bij wetter zetten. Dat soort foto's wil ik graag zien.
1: Gisteren ik een radioprogramma van Treijhoeren presenteren op de studio, is weer wel aardig cool.
3: Ja, ja, nou, dat wil ik eigenlijk net zeggen, want dat vind ik dan vervelend voor de mensen die heel druk aan het werk zijn.
1: Ja,
3: hey. Warmte, hè?
1: Nou, dat is toch, ik ben toch ook druk aan het werk?
3: Nou, ik zet eigenlijk al iets. Ja. Wel leven bij mij. Hè? Dat dus. Dus stuur het alsjeblieft terug. Wat houden we met je oors nog? Ja, het kampioenschap van Cambuur. Hè? Omdat te vieren is het clublied Genot van Ricky in een speciale oplage op vinyl uitkwam. We haaien het eerste exemplaar. Dan giet je de draaitafel op. En we bellen even met Ricky. Want ja, dat gaat net met de soms al te best, Mayim.
1: Oh,
3: we praten even bij. Maar wel feest. Ja. En dan Frisco Pediek. Een bestelbus met de tekst Better als Sjouwen. Die retorische provincie. Wat is het verhaal erachter? Beppe Hema.
1: Huh?
3: Ja, wist je heel zien komen op de socials? Ze get echt viral. Ze sparen dicht ook wat van de HEMA. En ze get viral, ja, echt. Ja, nou ja, we praten van een beetje met haar. En Grutte Kans, dat is dit december een stoomskip tienkomst op de Pikmar in Grauw.
1: Echt?
3: Ja, een stoomskip, hé. Hey. Ja, waar is de eigenaar en de kapitein dat jeste je dadelijk zei naar Ian? Daarop Tinker Linken, mijn platen over varren, wetter of stoom. En vooral die laatste, dat is wel een uitdaging, denk ik. Kom erop met die linkplaat. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen. Ian Jochen op de Omroep.
1: Oké, Johan, succes en vooral een heel soort willen.
3: Dat komt goed.
1: Oké, die flikkend moment om. Dit is nou in Friesland met de editie van deze 18 juni van het jaar 2026. We binnen werd morgen om 12 woorden. Graag het dan en vanavond nog een loffelijke middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan!
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een goeiemiddag. Ja, een stoomboot op het wetter van Grauw. Dat liek het een beeld uit een oude film. Maar voor Kees Hellinga is het zijn grote passie. De 30-jarige verhuisde kwartlien naar Friesland. En nam zijn eigen stoomboot mee. Dadelijk zijn verhaal. Tinkelink en mij. Platen over varren, wetter en stoom. Lammert. Och jong. Ja. Och. Hoe komst erop, hè? Wat was van Deep Purple, Johan? Oh.

0: Mooi betocht, maar wat kist Tobe denken? Dat ben ik benijd. Nee, kom maar op. Omroep app of WhatsApp 0620. Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen!
2: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenement heen in Blaskipjaar te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Carpenter, wie je dat? En Man Child. En Andy, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en Coconuts daarvoor.
1: Ben jou dat, meneer Joho Haan?
0: Jazeker.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Thermometer, kam krijgt even check hier in jouw 24 graden. Hoe is het bij jou? Hoe hoort de holle koel? Ja, ik ben benijd. Ik zorg graag mijn berucht in de Omroep app en doe er een mooie foto bij. Misschien wel een mooie waarfoto. En wat hebben we vanmiddag in Goeiemiddag? Om het kampioenschap van sportclub Cambuur te vieren is het clublied Genot van Ricky in een speciale oplage op vinyl uitkomen. Ik ham hier. Ja, we bellen aan met Ricky en maak ik dan kans op die vinylplaat. Een bestelbus met de tekst Better als Sjouwen. Wat is het verhaal erachter? En Beppe Hema spaart het dichtgeboord van de Hema. En get viral op social media.
4: En wat is uw bijnaam voor uw kleinkind?
5: Beppe Hema. Er zijn mensen die verklaren me een beetje voor gek.
4: En wat is nog een droom?
5: Een keer een bakje koffie drinken met Frans van Finance. Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
6: Daar was iedereen bij Hema enthousiast over. Behalve Frans van Finance.
0: Ja, dat schiet wat mij te vallen, want er komt een afspraak. Ja, Beppe Hema. We bellen haar familie. En grote kans dat is dit december een stoomskip inkomst op de Pikmaar bij Grauw. Dadelijk kom je in de kunde, mij de kapitein.
3: Tink. En Link.
0: Nou, dat laat mij betinken, hè. Hoe varren, wetter en de grote uitdaging stoom. Nou, wat is er binnenkam, hé? Gerard zei het, Abba, mijn Waterloo, Mariet, de last ship van Sting. Andries en Mark komen mij dezelfde. En Mark zei er nog bij, de temperatuur kan mij stoom aardig oprinnen. Als de kapitein nog maar koers horen kan. Dus komt ik binnen, Nightboat to Cairo. Oena zei Steam, Pieter Gabriel past de crack bij. Wouter de Drifter, Steamboat. En Wiepje zei goeiemiddag, een stoomboot op de Frieske Marden. Ja, de linkplaat, ik heb een boot van de gebroeders Co.
7: Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot.
0: Ja, en gezegd is ik dan, ik heb je een boot. Ja, puntje. Andries, goeie, beslijnde Ruten van Sweet en Björster. Ek mooi, dacht ik. En Homer zei, hoi joh, een boot onder river van Boni M. Alinda, Sint-Pieter is krijgt voort uit Grauw. Maar voor, ja, vader als het wist, is het wel Safir, hè? Oh, wat een creativiteit waarin die Omroep hebt. Tieren, tanketten, Marie en Wurren. Nou, ik zie nou krijgt dat het een combi is van Egbert, Cor, Marijke en Heuten. Ingrid komt er ik nou bij. Ed en Willem Bever, mij het stoomlied.

0: gezellig droom. Is het van stoom, stoom, stoom?
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet?
1: Hatzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ja.
1: Anders ga ik verder bijl.
0: Ben je gek, Eduard?
1: Heb ik

0: Hellinger had een bijzondere hobby, stoomboten. En zo'n kwart werd het 30-jarige in Friesland en is zijn eigen stoomboot. Ja, die had er mij verhuizen naar Grauw. Ja, en om het wetter op te kennen is hij op zoek naar bemanning. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent 30, maar kende je dat liedje over die Ed en Willem Bever, het stoomlied?
1: Jazeker, als je de stoomhobby hebt, dan ken je dat liedje ook. Hè?
0: Ja. Zo is het. Bijzondere hobby, hè? Wat leuk om jij over te spreken. Ja, een dertiger met een passie voor stoomschepen. Hoe is dat begonnen?
1: Op stoomgemaal in Nijkerk. Toen ben ik begonnen als vrijwilliger toen ik 10 was, als stoker en machinist. En dat was toen een hele oude generatie, die was daar nog actief. Die had vroeger nog met stoom gewerkt en daar heb ik een heleboel van geleerd. En uiteindelijk kwam ik in aanraking met die stoomboot, die Johannes.
0: Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Koop een boot.
1: Ja, dat zeggen ze, ja, maar dat klopt ook. En zeker met een historische boot, want dan ben je meer aan het klussen dan aan het varen.
0: Ja. Hoe ziet het schip eruit, Kees?
1: Ja, momenteel kan hij nog wel wat aandacht gebruiken. Het is een oude havensleper, een stoomsleepboot, 1908. Dus die nadert langzaamaan de 120 jaar.
0: Zo.
1: En wij proberen haar weer een beetje in ere te herstellen. Het is ook overigens een stichting. Het is niet meer een eigen boot, maar echt als stichting. Een stukje erfgoed in ere te houden. Proberen we. En deelname aan evenementen met wat bijzondere gelegenheden. Dat zijn momenten dat je met zo'n boot vaart. En met publiek. Om het werkend te laten zien eigenlijk.
0: Ja, en dat werkend houden, is dat een uitdaging?
1: Ja, dat is zeker een uitdaging. Kijk, wat ik al zeg, je hebt een boot van 120 jaar. We hebben een stoomketel die onderhoud vraagt. Het is allemaal kostbaar en er gaat een hoop tijd in zitten. Dus dat is soms wel een uitdaging, ja.
0: Ja, hoeveel stoomschepen zijn er nog in Nederland? Heb je daar zicht op?
1: Naar mijn weten hebben we in Nederland nog zo'n 24 stoomsleepboten.
0: Zo. Dus dat is echt een uniek exemplaar wat jij bezit, hè?
1: Ja, nou ja, een van de 24. En de rest is in de jaren 50 tot 70 of verschroot of verbouwd op motorsleper.
0: Ja, nou, ben je het Pikmeer al even op geweest met een sleepboot?
1: Nou, we varen momenteel niet.
0: Nee, want dat is het, hè? Je zoekt ook bemanning. Ja, wat moet er allemaal gebeuren aan het schip?
1: Ja, er is een reparatie in de ketel. Daar zijn we nou langzaamaan mee bezig. Maar we hebben wat te weinig bemanning om echt door te kunnen pakken. En de boot weer wat verfwerk. Eigenlijk alles wat je vastpakt moet wel wat aan gebeuren.
0: Ja. En wat voor mensen zoek je? Wat voor mensen zoek je, Kees?
1: Enthousiaste mensen. Ja, mensen vinden het soms wel eens leuk en zeggen van ja, maar ik heb helemaal geen ervaring met stoom. Ja, maar dat is op zich helemaal niet zo heel erg. Het enthousiasme er maar is. Dan kun je wel met elkaar wat doen en wat kennis overdragen. Natuurlijk is het mooi als iemand die kennis wel heeft, maar het is geen vereiste.
0: Nou, ik zou hard zeggen, want het is wel een speciale techniek. Dat zal ook niet. Er zullen niet veel mensen hebben die kennis van die techniek, van stoom.
1: Nee, dat is een uitstervend ras. En daarom proberen we ook met die boot eigenlijk ook een beetje die kennis dus overeind te houden. Om ermee te kunnen blijven draaien, om ermee te kunnen blijven varen.
0: Nou, de zender is even voor jou, Kees. Doe even een korte oproep en waar ze kunnen reageren.
1: Een korte oproep? Nou ja, we zoeken gewoon enthousiaste mensen die mee willen helpen om die Johannes, deze stoomsleepboot, in ere te herstellen en te houden. En ermee te varen met evenementen. We hebben een website, stoombootjohannes.nl. Er staat ook een mailadres op. En dat is de makkelijkste weg om contact op te nemen.
0: Nou Kees, zit het er nog in deze zomer? Pik meer op bij Grauw?
1: Proberen we nog wel.
0: Oké, nou, dan zien we je graag.
1: Al sluiten we het jaar af met de Sinterklaas in, toch?
0: Hé, dat zou fantastisch zijn. Ja, het is in Grauw wel anders, hè?
1: Ja, maar in de buurt is het natuurlijk wel anders.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En dan kunnen we in februari nog een keer.
0: Ja. Zet hem op, hè? Hey, Kees.
1: Ja, bedankt.
0: Ja. Het is Goeie Midje bij Omroep Friesland. Ja, en Simmers muziek van Judith Flederes en Soul. Ja.

0: wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Zich zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
0: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
0: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
1: Er kost een leuke tip, huist. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik heb veel zakelijk.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Krijgt jou het waanwest. Deze tijd voor het Nijs in Friesland. En Jacob, die praat eens bij. Goeie met je.
15: Een goeie met je. PFAS werd op heel te meer plakken in het Friese wettervoer. Door nog blik nut een groot onderzoek van wetenschap Friesland, dat de laatste 2 uur is. De uitkomst van jouw oordeling te zwaar, omdat de schadelijke stoffen op een soort locaties ontroffen binnen. Kamerlid Ani Salinian van Pro wil daarom dat er het ingrepen wordt, vertelt ze.
16: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval, totdat het Europese verbod er is.
15: Veilig Thuis, Jilaud, zegt verliezen hier een toename van het aantal vragen om help. Ze hadden haast 1.500 adviezen en kregen haast 4.000 meldings. Het aantal maatregels voor jeugdbescherming namen een beetje aan en goed 800. Nefens de organisatie worden de problemen bij gezinnen en jongeren wel complexer. Veilig Thuis wil daarom meer gearworkje met gemeenten en orenorganisaties. Leerling van de klasse INC van het voortgezet onderwijs in Zurusseveen hebben de landelijke Smoke-Free Challenge won. Met haar zelfs kunnen een lied Adem Diep wisten ze de jury te uitzoeken en de eerste prijs binnen te halen. De Smoke-Free Challenge maakt het jongeren bewust van de vadion van een smokevrije levensstijl en richt het hem op het voorkomen van smoken, het vapen en het broeken van snus. De prijs was waarschijnlijk tot de GGD op Squallen en de binnenbij bleef mij.
17: Het is wel natuurlijk heel speciaal, want ja, net iedereen wint zo'n prijs. En ja, het is ook gewoon leuk, want ik kreeg stiekem een leuke prijs ervoor terug. Dus ja.
18: We gaan nou een trip gewonnen in Duitsland af voor een moviepark. En ja, daar kennen we dan een leuke duivenmeidje.
15: Kolm is een stap dichter bij een bedrieuwenterrein. Dat terrein maakt kom onder de noordkant van het al bestaande bedrieuwenterrein. Het Nijgebied is van Twabunder Gut. Er is ruimte voor bedrieuwen uit de lichte milieucategorie. Dat kennen bedrieuwse kantoren, ateliers of praktiekrompen wijzen. Vermidje, een soort zinner. De Zuidwest-Kawine is vakontmatig, viert warm en vochtige lucht. Daardoor wordt het op een soort pakking simmerskwaar met 22 graden. Mond brotsig warm met geregeld zinnen. Lokaal tropisch met 28 lokaal 32 graden. Zo. In de jong mogelijk een simmerske tongerbui met hagel en windstitten. Sneun, droeg, zinnenskeerwaar en een graad of 22.
19: Ja, brotsig.
0: Dus ik hoop dat jij dat weet. Prachtig mooi.
15: Ja. Dat is een mooi vlieskwast.
0: Ja, heel mooi. Ja, en die warmte, hè. Hoe zit het erbij en hoe hoort de holocaust? Laat het weten.

0: een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Goedemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

Nou ja, en de jij het al. Hè. Aan de muziek is ik wat simmers. Hè. Daar houden we mee opzet. Zin houden dat die in de verzels, Juwet ik. Ja, wat valt het te vieren, Juwet? Maar dit prachtige waarde. Komen ik al wat reacties binnen? Aanzien dat ik wat op de radio roppen. Ja, hoe komst u er troch? Hè, troch het warme waar. Hoe horst u de holle koel? Ja, zet het even mijn brug die nummer op heb. Aardige foto kent Rick bij. Hè. Net de volle ijskoos graag, want dan krijgen we er nog iets verzels. Lekker. Nou, en misschien best wel lekker vrij. Geniertje, maar een barbecue in de planning van Vioen. Bollet wapen in de gaten horen. Marieke zei, ja, Johan. Ik ben aan het werken, niks aan het handje. Ik denk wel, ik zit nu in de airco. Als ik een Noeris 4 naar Hoersmaat, dan krijg ik hem al even het zin te holen. Ja, dat is het gevoel, hè. Daar staan de boppen naar Boetenrest. Ja, van die kjeld, zeg maar, van die airco, de warme loft in. Lucht. Nou, dat moet. Het leven is een feestje, maar zelfs de slingers ophingen. Dat is vanzelfs altijd aan de hand. Maar haast niet jou van jubileum. Wij leveren hier de Omer op Friesland slingers. Dan hoef je alleen nog zelfs nog even op te hingen. Kom maar op, zet die felicitatie nou mijn berucht in de Omer op app. Dan komt het je dadelijks voorbij op de radio. En hier is zo mooi Omer op Friesland slinger. Ja, die gaat de provincie.

0: slingershop.
1: Ja, bij de champagne erbij nog, hè? Och, Robert van Hemert en Donny. Mooi dat nou. Ja, ik krijg hier een bericht binnen. Dat is, ja, ik weet net of dat nou echt ik van de slingersik is, Jeltje. Ze zei, ja, ik mij dat mooie waar in de wachtkamer. Bij de Toske dokter. En er moet een vulling komen. Oeh, dat is treig, is dat. Ja, hier is de vader is dat. Ik denk dat zo'n Toske dokter die het altijd wel airco, hè? Maar ja, om daar al lang te blowen, Jeltje. Hey, sterkte daar. Hans, Lokwenske zie mem, Aukje. Niet Joert Fjouwers, Anton hier wordt. Hij zei er nog bij. Lokwenske mem. En Linda zei het. Ries en Marijke binnen Joert 24 hier trouwt. Kijk. Samen koren een elektrische fiets cadeau dienen. Wij zullen naar de ANWB-winkel voor twee dezelfde jaskes. Ik sjoch zal fietsen, hè. Lokwenske heit hem, dat verzin het een feestje. Nou, de omroep en bloot hier presteren. Vooruit, kom erop. Wat is het te vieren? Let het vooral weten, hè. WhatsApp om ik 0620 4 en

en Ma Belle Amie. Om het kampioenschap van Sportclub Cambuur te vieren is het clublied Genot van Ricky in een speciale oplage op vinyl uitkaam. Ja, we bellen haast even naar twaalf met Ricky en maak eens ik nou eens kans op die vinylplaat. Ik hou hem hier, ik heb hem daar eens ik jaren litten. Ja, vinyl, dat schijnt dan heel warm te klinken, hè? Nou ja, pas ik mooi bij het waarbeeld vanzelfs, hè? Ja, dadelijk net waan. Dan hebben we Ricky aan de telefoon. Ja, ik Puzzle Me van Ilse Lange. Dat is, ja, wij zo ze van horen, hè? Puzzelen, zo dat een lispuzzel wezen of een sudoku. Nee, dit noem ik je net oer puzzelen, maar get door de questbreed. En het langs mee naar de leefde. Ja, ja. Eerst vers gezegd, ook 80% van de muzieknummers get door de leefde. Zag ik deze. Ilse Lange, pas op mee.

0: Friesland. Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Gittens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen.
2: Het is bij de tijd van het scootje, van de PC en het vierlip. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Treien in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, maar onder meer het Friese hinder voor de chaise.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goeie met je bomen op Friesland. 3 minuten tot 12 is het worden. Ja, Dalex Maywood en Late at Night. En Alice zei eerder al als in het programma bij Arjen. Ja, Arjen Overmaat, dat het een hele mooie tier weer.
9: Het was zo hard werken, maar het was zo geweldig natuurlijk.
8: Ja, en die plaat, hè. Doet hij van Top en 12. Ze komen er dadelijk om mij. Late at Night, Maywood.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
6: Hoe kom ik je wooi?
3: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
16: Goedemiddag.
17: Maar Johan Terfst.

0: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloed, of dat het rijnt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiekt.

0: En wie dat Linda zei, het een beetje maar lekker in het skaat in de tun. Haar mijn vrouw vregen om wat ijskoos mij te nemen, aasen. Oeh, wat zag ik dan uit. Ik hoop dat hij een split of een solero mij neemt. Oeh, lekker, heel lekker. Alweer maar een raketje, Linda. Hè?
1: Het is nou...
0: 13 minuten door 12.
1: Dat is een mooie tijd.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, er zijn bepaalde platen die verdwijnen net. Die krijgen meer weerde trodieren hinnen. Genot is daar een voorbeeld van. En nu komt er een speciale vinylversie uit. Moonlight in de winkels. Vanuit, dat had alles te krijgen met het kampioenskip van Sportclub Cambuur. En het is een behijne oplage, ik nog. Ricky, goeiemidje.
3: Ja, goeiemidje.
0: Ja, hoe is het bij jou, Ricky?
3: Nou ja, naar omstandigheden zeer redelijk wel.
0: Nou, best een positief insteld meest, maar de haast al fjouwer hier net weer optreden, hè? Verdikke man.
3: Nou, nee, net fjouwer hier, dat is in oktober 24 ben ik gestopt.
0: Oh, oké. Okay.
3: Alleen, ik heb sinds 4 jaar of 4 heb ik al last van die rug, hè? En wat later versleten rugwegen was bleken te wezen. Dus.
0: Ja, en oral hier net optreden, de makkers dan wel een uitzondering van Cambuur?
3: Ja, uiteraard.
0: Ja. Nou jong, maar hoe geert dat?
3: Ja, maar een hoop medicatie. Hè? Dus het is, ik zit aan de zwaarste medicatie. En dat probeer ik toch, dat maar uit niet te persen, maar dat geert met een hoop in.
0: Ja.
3: Dus, ik wil er wel, ze willen meer altijd bij. Hè? En dat is natuurlijk een grote eer voor mij. En nou ja, ik bedoel, dan probeer ik het allemaal op te laden om het kunstje maar even te flikken. Hè? Dus...
0: Hé, maar dan, jullie gist onder het mes, hè? Een operatie. Ja. Wat zal er gebeuren?
3: Ja, ik ben natuurlijk geen chirurg, maar wat ik wel weet, dat ze gaan pennen aanbrengen in die rugwervels om die ruimte te maken, om die zenuw, die de hele dag zeg maar onder druk staat, om die weer vrij te maken. En dan moet ik ongeveer 4 maanden revalideren, dus dat is ook nogal een dingetje. En het kan misschien ook wel eens een paar weken korter wezen, maar het kan ook langer wezen. Ja, ze geven je altijd 70% slagingskans, dus je moet altijd maar wachten op dat, positief uitvalt. Hè? Dat weet je niet.
0: Ja, nou ja, voor hetzelfde geld gaat het al aan de goede kant op. Hé, even door die plaat, ik ham je, daar had ze hem zelf nog net eens, Ricky. Hè?
3: Nee, ik haal hem zo meteen op. Ik moet bij de grote platenbaas komen. En die wollen me overhandelen ook in verband met de sociale media. Zodat,
0: ja. Nou, ik kan het vertellen, hij is prachtig, man. Want de vinylplaat zelfs ik. Hij had een hele mooie gele kleur, had hij. En blauwe, verzelfde Cambuurkleuren. Ja, het is nu 20 hier weer waarom, hè? Is dat nog maar uitkwam?
3: Nou, het is eigenlijk al verder al 21 jaar.
0: Uh-huh.
3: Alleen het jubileum is 20 jaar. En, en toen ze me ervoor benaderden, moeten ze ook een B-kant halen. Ja, ik denk, ja. Dan, en op Spotify is de best beluisterde plaat voor mij is toch het kampioenschaplied.
0: Ja.
3: Dus toen dacht ik van toen stelde ik voor om dat zeg maar als B-kant te lanceren. En dat is het maar in. Nee, dat is wel maar in. Dus,
0: ja. Hoe voelt dat die op vinyl nou uitkomt voor jou, Ricky?
3: Ja, ik vind al dit soort dingen, ik vind het altijd een grote eer. Want ja, ik ben altijd maar het jonkje van de straat, zeg ik altijd maar. Maar ik kom mezelf net te kwaad doen, maar... Ja. Ja, het is altijd, ik denk wel eens bij mij, nou ja, wat doen mensen al hier met mij? Het is wat het is. En ik vind het altijd een hele eer. Dus dat mensen me daarvoor benaderen, het viel wel erg goed. Hè? Dus,
0: Nee, Jin 20 hier, Lien, wist het nog, de opname, hoe ging dat?
3: Nou ja, ik wist hem produceren eigenlijk fijn, hè, want ik heb hem zelf geproduceerd en schreeuwen. Nou, het is natuurlijk een cover van Edith Staal.
0: Ja.
3: En ik ga hem een keer op een zolderkamer maken in Traaihoer. En dat was natuurlijk net de allerbeste productie. Maar je begint ergens. En ik had het kunstje altijd een keer bij Frans van der Borre of bij Fred van Vught afkeken. Ik denk, wat die man doet aan de Wolle Kerk. En zo is het natuurlijk aan het ontstaan. Ik heb die tekst in een uur geschreven. En dan kan zien dat het daar 21 jaar nog zo populair is. Dat komt mee ook natuurlijk door Cambuur.
0: Ja.
3: Maar hele generaties, en met name die jonge generatie, die houden dat dialect wel een beetje in stand en ik die plaat. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op.
0: Ja, en hiet ik de Ricky Eredivisie editie, hè?
3: Genau. Ja, dat had de platenbaas van mij. Maar goed, ik ging toch een beetje mij in het spel. Dus,
0: Ja, heel goed.
3: Ik vind het wel mooi.
0: Ja, dan ben je Cambuur fan. Hoe viel dat, dat ze dan kampioen worden, Eredivisie?
3: Ja, voorzichtig heel erg blied, hè. Want ja, wist wat het is, als je in de keukenkampioen divisie zit, dan is echt wel iets voor te vechten. Dus, nou ja, en wie kennen al de, nou ja, op dit moment de situatie bij Cambuur. Het is natuurlijk geweldig mooi wat er allemaal staat, maar dat ik, nou ja, het moet er een bleeuw is wel. Dus. En ik denk ook wel dat het goed komt, alleen ja, het gaat allemaal wel zien input. Alleen ik denk dat we als club zo'n grote supporterskaar hebben. Want ik denk dat zo'n stadion hadden boven 25.000 man, dat die ook vol zit.
0: Ja, ja.
3: Dus nou ja, en ja. Ik ben echt een Cambuurman. Ik zit ook altijd op Noord. Tussen het gewone spul. Daar voel ik me ook het best. En daar leeft het echt ongelooflijk. Dus ja, ja, je hebt echt bij de stad. Hè? Dus, ja.
0: Ja, morgen dan de signeersessie. Hè? Ja, geweldig. Ja. En even nieuwe plaat. Ik ga hem hier. Wist wat we toch, Ricky? Wij starten met het door van de pick-up. En dit exemplaar, dat jouw dan ik naar voortaan een harker aasten. Leuk is dat, toch? Hey.
3: Oh, geweldig. Ja, ja,
0: prachtig. Nou, beste kleer voor Ricky.
3: Ja, ik wel.
0: Hey, de Getty. Goeie operatie in jullie, hè? En hoor
3: ja, dank u wel. En goeie uitzending.
0: Tot ziens, hoi.
3: Yo, hoi.

0: on me. Ja, en ik wat hem nog even weer in de hoes drukken. Dat wie Ricky de Jerste de vinyluitviering. Krijg ik al wat reacties. Ik via de app ben dat het toch wel warmer klinkt als we gewoon de plaatjes draaien. Ja, dat schiet vinyl te hebben. Hè? Ik heb het net, maar er komen hier en daar alleen wat reacties binnen. Ik zal heel voorzichtig dat plaatje even weer in de hoes drukken. Want dit exemplaar, de vinyluitviering. 20 hier, Ricky Genot is speciaal uitkomen. Die get mij in het Priusenpakket. Hoe is dat vrij?
1: Ja,
0: dat is toch
1: superleuk. Ja, dat was daar.
0: Mooi op zo'n pick-up even.
1: Nou, geweldig. Ja,
0: mooi. Hij get mij. Nou, even wat reacties even voor het werkje. Geert zei het. Hoi, ho, vrienden. Weekend toontje. Hier aan de telefoon. Hoe de playbackshow bij het Dwarfsfeest van Bantegeer. Ja, ik kan daar nou vertellen dat wij op mij woon houden. En ik de publiekspriers bij mij kennen. Die kennen mij naar het clubgebouw. Ik was vastzitter van de IJsclub de Polder. Ben apengruts. Kopjes bestuursleden. Ik was er dan. Ik feliciteer. De slingers even, de lofty. Wat prachtig, nice Geert. Ja, de playbackshow daar die band. Het eerste hechtpunt van het dwarfsfeest. En Gerben zei, ik ga jullie de band lekker het zwembadje opzetten. En ze komen aars niet kwalen, wat zullen ze blieerd wezen. En ja, ach fuck, wat een mooie foto. Hij appt we zijn te varen. We zitten nu bij Frensier en geen richting Jenne Woord. Nou, geniet je er vooral van. We gaan een prachtige foto, ik heb. Wat het is just gewoon, hè. Ja. Nou ja, hoe komst door de warmte wat terug? Hoe haast door de holle koel? Let het witte mijn berucht in de omroep. Dat komt er nog even voorbij. Ja, Hendrik wat te winnen, zeker. Dat had ik weer mijn simmer in Friesland te krijgen die er weer aan zitten komen vanzelfs. Want ja, gisteren was mijn telefoon. Hoe is met die telefoon? Als we wat ouder werden,
1: die telefoon. Hoe is mijn telefoon? Ja, ik heb wel een powerbank nodig.
0: Ja, als we wat ouder werden, met die batterij wordt minder.
1: Ja, klopt. Ja, echt, net best, Arnix, maar goed.
0: Dan was het een powerbank dan, hè? Nou, we hadden erin en die laat zichzelf ook nog automatisch op in de zinnen, hé. Zonder leverkosten.
1: Zo.
0: Ik nog. Ja, dus die kast er net bij. Die zit op het spul. We moeten even bepalen wat het spultje wordt. Vrijhoudstoel, een flinke draai en een jaanworst.
1: Komt weer?
0: Ja.
1: Win maar het begin.
0: Win mij het begin. Als de jouw trein, dan komt de opjefte. En in het prijzenpakket, dus ik die vernieuwplaat genot van Ricky er nog even bij.

0: is die Instagram?
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi.
4: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Krijgt jou het Rijnwest. Hey, ik zit hier voor het Nijs uit Friesland. Jacob praat dus bij. Goeie met je.
16: Een goeie met je. De hege temperaturen zetten een streek tot de eerste vaststelling van het Benne Iep Mospul De Rottenvanger van Himmelem in Jesterwierum. De vaststelling van Joers van... van Moorn, laat ik zeggen, is al zijn. Omdat de warmte te groot voor de band... Te groot werd voor de band, dit mijn spelen, echt voor bezoekers kende omstandigheden in de voelens en de ongemak opleveren. De organisatie had daarom besloten om de vaststelling net toch een keer te lippen, leidt vastzitter Tineke van der Skaaf uit.
17: Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou en dat verhoren eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpletsen.
16: De FNP, het CDA en PRO hebben al instemming bereikt voor een coalitieakkoord in de gemeente de Friese Marden. Chris van Hes, Rembout van Iddekingen, beide van de FNP, Jan van Sanden, Barbara Gardeniers, beide in het CDA en Sippy van der Meer van PRO binnen Vadroeren als wethouders. Dat betekent dat dezelfde wethouders trokken in met uitzondering van Irona Groeneveld van PRO. De Friese Marden had ermee één wethouder minder als in de vorige periode. Het wel de Olympische Spelen voor amateurorkesten neemt, het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours, in Kerkrade. Komende zomer is het reserveren en dan doggen van zelfs ik Friese orkesten mee. Een van die orkesten die mij was wil is de fanfare CMV Excelsior uit Skraat. Sietse Bosma is de Nestor van het orkest. Het is voor hem de 60e keer dat er mij docht.
18: Het is wel natuurlijk heel speciaal, want ja, net iedereen wint zo'n prijs. En ja, het is wel gewoon leuk, want ik kreeg stiekem een leuke prijs ervoor terug, dus ja.
19: We gaan nou een trip gewonnen in Duitsland af voor een moviepark. Daar kennen we dan een leuke dui van meidje.
16: Ja, dat is het hartstikke verkeerde fragment. En kijk ik me goed, meidje. Een buskuf is van een beetje van een dikrekken en een sledenbedrijf.

0: graden. In de nieuwe mogelijke simmerske bui of een tongerbui met hagel en wieszitten. Sneun droeg, zinneskie waard en een graad was zonnen 20.
1: Jacob Tiergetank, dadelijk we hebben om naar Njontje en 66. De economie hier nog last van de oliecrisis van de jaren daarvoor. Maar deze krieger staan er gewoon met wat vertrouwen. En de simmer van 66, die hier de boek meer zien van de warmste simmers van de 20e eeuw. Hetzelfde hier, this hit van Brian Ferry. Come on.

0: Let's Stick Together komt er dadelijk hoor.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook! Uit de meterkast!
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Goeiemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Shadda Spyro en Material Love, een grote hit op het stuit. Goedemiddag vanuit het niet-Friese Herwijnen. We luisteren mee naar Omroep Friesland. Groeten Levi Sterren en oma Riek. Nou, hartstikke mooi dat je hem de radio weer komt. En Jan, het dat ik, Sondel, daar zit. En hij stuurt al even foto's. Maar Johan, het is u te horen. En ik zeg u, in dierentemperatuur bedijst hij op Jan op 24 graden op het stuit. Dat valt wel slag taal, hè? Mooi, misschien nog warmer te worden, hè? Oh.
1: Het begin.
0: Ja, vrije hard krekt. Dit speeltje de voordraait. We haar seis op uur red. Win my begin. Eerst het intro van een bekend nummer. Nou, we denken we door gewoon een Simmersk nummer. Wees er klaar voor, want dit is het opjefte van Joert. Ja, bekend hè, maar het is wel kwart hè. Wat zou het wezen kennen? Nou, als het een idee haast, meisje erbij pakken, de omroep heb. Zelfs als hij op de telefoon. Ik heb een ijze waar al hier in de gaten houden, maar als dan een rugs boppen zocht in die app, dat is juist de appuurs, tekstwolkje. Staat hier pas kerstel het antwoord inzetten. WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Ian Jochen Jochen. Ik wil graag de artiest en de namen van het noemer van Dayere. Ze hebben verkozen, stiet van de door en vanzelf keer de telefoon of tablet op mij. Maar wat nou als de accu leeg rekkert? Deze week maak je een met je kans op de powerbank. Mijn zinnenpaneel opladen via de zinnen. En altijd extra stroom bij de hand. En dat zonder waarom we even kosten. Hè? En de single van Ricky krijgt Rick bij. Als wel Jere kent, hè? Speciale vanille edition. Kom maar op, bij die antwoord. Hier is Kim Wilde en You Came.

0: en Fraaie
1: oren.
0: Ja.
1: Verrassende onderwerpen.
2: Een quiz, maar je altijd de mooie prijzen.
1: Het Frieske Nijs en een vaas.
2: Johan Terpstra.
3: Of jouw roeren bij Omroep Friesland.
4: Het is eigenlijk van jong tot oud.
5: Nee, dat hoeft net.
2: Ik

0: Wyatt, begin.
1: Ja, Simmeske Plaat, Elise, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, nou vertel het maar. Hey, wat denk je dat het is?
2: Het is van André van Duin en dan Als de zon schijnt.
1: Ja, Blokweeske, het is heel nou goed, ja. Man. Ja, wie kwart, knap je, hè? Hey, wat goed.
2: Ja.
1: Nou, de heer is wat help, hè, geloof ik.
2: Ja, we gingen samen al wat jij het van, nou, André van Duin en toen zwaar men, ja, Als de zon schijnt.
1: Ja, ja. Nou, de meisjes die, ja, dat, die zinnenbank, ik wil eens even zinnenbank. Oh ja, want die, hè, verdikke zinnenbank. Als die een accu nou leed, een powerbank is het vanzelf. Die meisjes, ik wil ze uit leren aan men, hè?
2: Ja, ja, zeker. Ja. Goed, van pas.
1: Hé, hey, je bent al klaar met werk. Je bent hier begonnen dan, denk ik, hè?
2: Ja, ja, of zo aan wiekel op het werk.
1: Tja, oh, ja, want toen werken ze op de balafdeling bij de Plus in Heeg.
2: Ja, klopt.
1: Hoe is het met de toeristen? Komt dat al wat op gang, Elise?
2: Het komt al aardig op gang. Ik ben vooral, nou, vorige PWK en wiens vooral, nou ja, Duitsland wat binnenkwam bij ons. Dat hier alleen wel en nou alleen skippers. Wat sneunen hebben de slag omheen.
1: Ja, ja, dat we drok hé.
2: Ja, dan werd hartstikke druk en dan moet het mooie waar natuurlijk in de stakbal nu vlinder door uit.
1: Nou, dus dat heb ik dan wel eens keer gedaan. Dat, ik had het wel vaker, dat denk ik, hoe schatte je hem dat in? Dat ik het mij zo dreeg, hè?
2: Dan maakt ze van tevoren wel alleen karren kleren. Dan hebben we één keer dat nog wel alleen voor mijn stakbal en dan is het de hele tijd gewoon trotbakken.
1: Ja, de hele tijd trotbakken. Kerst naar je in, hè? Ja. Hé, hey, en hoe hou je stoot de holle beetje kool daarin heeg?
2: Nou, ik ben lekker aan het werk en nou, ik zie je af en toe alleen de koelcel op even erin en even spul pakken. Dus ik wou hem vanzelf mijn koel in de winkel, dus natuurlijk ik wel koud. Dus ja. Dat, ja.
1: En in die koelcel, hoe koud is het er?
2: Min 6 of 8.
1: Ja, dus. Ja. Oh, dat is een mooie uitkomst, hé. Als ze die maar net opsluiten, kerst wel goed met die collega's, hoop ik, Elise, hè?
2: Ja, zeker. Dat ken ik ook goed, ja.
1: Hé, hey, de prijzen komen eraan. Ik die single van Ricky Genat. En ik wees je daar, nou ja, een heel mooi. Wie kan ik daarin heeg? Mij, ja, de slag om heeg, hè?
2: Oh, ja, dank je wel.
1: Ja. En, ja. En de groeten aan die Mamik.
2: Ja, komt goed.
1: Goed, Jan. Hoi.
2: Goeie sturing.
1: Hoi, hoi. Hier, het goede antwoord. André van Duin, Als de zon schijnt.

0: Het goede antwoord. Onder oren, Joen, Troch, Elise. Je krijgt dan de telefoonskamp van Drielst. Werken bij de Plus in Heeg. Zeil naar Spanje in de Simmer. Ja, Simmervakantie. En lekker even een boordje varen het weekend. Dat heeft alles te krijgen. Ik weg van zelfs mij de slag om Heeg. Want ze werken dan in Heeg. Ja, dat is er dicht op van zelfs. Meijten zei hij in de omroep. Heb het waar goed in de gaten horen, Johan. Maar het doel voor de 5e keer barbecuen dit seizoen. Hey, er riet een bestelbus in de provincie bij de tekst. Better als sjouwen. Een voorbeeld van Frieskop de Diek. Petra van Avoek zet zich daarvoor in. Dadelijk zei treien. Vertelt ze het verhaal over die bus en hoe stoot die ik inzetten kist voor meer Friesk op de diek. Hoe het zit, jijst je dadelijk. Nij treien.
1: Omroep Friesland.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
3: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
5: Hehe, Ainse percenten oer. Maar wat nou?
6: Lidjo's Pariot belisse troch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
7: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Treien in Droegeham voor een dij vol Hiese sport. Maar onder meer het Friese hinder voor de chaise.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorald Negens met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je had je zo'n 80 vakantie in Frankrijk, een tent, de persoon, een voiture. Ja, dan ja, is deze der een ja, soort uit de autoradio's komen.
10: Hélène, je suis pas verlaine.
0: Het wie al een grote hit van Julien, Claire en Hélène. En dat goede vakantiegevoel, dat waard mijn naam naar Nederland. Want letter hier ik een hit. Hélène, komt er dadelijk aan.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker houdt.
13: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik van over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Goedemiddag.
20: Maar Johan Terp.

0: Guus Meeuwis en Van Gant en Ik Tel Tot Drie. Pietje Hoekstra die spart het diggelwoord van de HEMA en die gaat viral op social media.
1: En wat is uw bijnaam voor uw kleinkind?
2: Beppe HEMA. Er zijn mensen die verklaren me een beetje voor gek.
1: En wat is nog een droom?
2: Een keer een bakje koffie drinken met Frans van Finance. Ja, dat zou ik me heel leuk vinden.
3: Daar was iedereen bij HEMA enthousiast over, behalve Frans van Finance.
0: En dat is de vraag, want dat schijnt toch goed te komen, ja. Naar jou of jou, dan hak ik Beppe HEMA aan de telefoon.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Van 1 op jouw roeren.
4: Goeiemiddag.
0: Ja, en toontjes, dan hebben we altijd even contact met de AVOEK. Vanmiddag hebben we van Petra Lauwenaar hoe het is maar uit Frisk op de Dik. Petra, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, wat leuk die weer te spreken, hé. Hey.
6: Zeker.
0: Ja, dit keer een voorbeeld van Frisk op de Dik en een verwijzing naar de zichtbaarheidsregeling. Want ja, toen ik eerst een mailtje kregen van Jannie, hè.
6: Ja, Jannie die hier een berichtje mailt, of zelfs een foto mailt van een busje van compact kraanverhuur in Damwoord. En op die bus broeken ze de Friese tekst op een hele ludieke manier. En er stiert al beter als jou. Nou ja, dat is servieren wat.
0: Ja, prachtig. Ja, mooi. Ja, want hem roppen ik op, hè. Als de foto's haast mijn mooie Friese teksten. Ja, het kent vanzelf op een bestelbus wijze, vrachtauto, maar ik in winkels. Ja, betink het maar om dat naar je tat te sturen, hè.
6: Ja, en dat zetten we op onze socials, komen die te steken. Maar er is ook een website voor, zichtbaarheids.frl. En daar zie ik al je mooie foto's. Met meesten op verschillende manieren het Friesk zichtbaar meidje. Dus dat kind op een zinneklep wijzen. Op de klok of inderdaad op een bus. Dus inspireert hopelijk om er zelf ook wat mee te doen.
0: Ja, er is meer aardige dingen op de socials, Sjenka.
6: Zeker. Ze hebben een kroeg in Frenscher. Die helpen doorsteken. Kom je maar met hem toos. Nou, dat is natuurlijk een hele goede loeker om mensen binnen te krijgen van Pilske. En ik heb zelfs een hele mooie fotoshoot van een caravan in Boetelongen. De eind van Else Reis is het paard waarom.
0: Ja, kijk, jongen. Ja.
6: Ja,
0: ja, ja, prachtig is die. Ja.
6: Een hele goeie is dat, hè. En welke ik wel heel leuk vind, is volgens mij weer bij een keertswedstrijd, een Cineclap, die is vandaag gefotografeerd. En er stiert op Hoort Hollekool. Nou.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ach, en, ja, van die mooie fabielen, hè. Ja, en ja, ik heb het gevoel, maar ik weet het, ja, door zes midden in dat project, vanzelf best verantwoordelijk voor, dat we daar heel goed mee waande binnen in de provincie.
6: Ja, klopt. Dat klopt. En dat komt onder oren ik terug dat er een aantal onttrekkelijke subsidies binnen. Ze had een gemeente Noord-Eerst Friesland en ik de provincie Friesland, die hebben een regeling zichtbaarheids Friesk en streektalen om het gebruik en de zichtbaarheid van het Friesk in de openbare ruimte meer te stimuleren. En ik kan wel zeggen dat wat de regeling voor de provincie betreft, dat we ondertussen al op zo'n 54 aanvragen zitten. Dus dat gaat zeker heel goed.
0: Nou, mooi. Stel voor, ik jij dit, liek het mij, ik word nieuwsgierig om er om mij te doen en ja, dat subsidiepotje is natuurlijk ook interessant. Wat mag ik wezen?
6: Nou, je kan sowieso voor vragen over de subsidies. Maar ik als een fotostuur was voor Friesk op de Dik. Kies de contactmuis opnemen via info@praatmaarfriesk.nl.
0: Duidelijk. Hey Petra, ik wens je daar een hele mooie vakantieperiode. Want we spreken elkaar even net, hè?
6: Nee, dat klopt.
0: Ja, geniet je ervan. En naar de simmer in Friesland ben we er weer.
6: Nou, give it one. En dan spreken we elkaar later weer.
0: Oké, Petra, hoi.
6: Hoi.

Cook, ja, heel hard nummer. En eind jaren 80 op Nijen heet dat hij alles te krijgen. Maar die, ja, die spiekenbroeken reclame, hè. Levi's, die broekte daar oude nummers voor. Ik deze van Sam Cook, van een voorbeeld. Alle dagen aan het eind van het programma komt hij weer voorbij een mooie spreuk. Of zes wie is hartstikke een leuk idee. Dan meisje Nona Mita appen. Dat ken mijn berucht in de omroep app. WhatsApp maar ik 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Juster die van Chris, uw mem, zei altijd: droeg het nooit hudder als omeleer. Nou, kom maar op. En misschien plaatsen we die van die aas of jou wel op uw virtuele scorekalender. Hilke zei die nummer op app. Ik heb mijn mem in het te hoers even een ijskoop bracht. Maar wat hut erin van de supermarkt naar Hata, maar ze binnen nog heel onkamer. Ja, zou ik eens een beetje de holle cool houden. Wat mooi, heel krachtig die in huis. Ja, het valt nou een slag thuis uit Jildo. Maar ik had Batsje kleerst in een koud wet erin. En dan komt het altijd goed, joh. De radio erbij aan en lekker even niks doen. En bol in het skaat. Jo Jaap zei: goeiemiddag, team Johan. Ja, Ruten en Dwarn ticht, Omroep Friesland ervoor en een korte consumptie erbij. En Mariet zei: hoi omroepers, bloody hot in Heeg. Mie Lavendel kent de better horen. Zeg, oh, Lavendel zal lekker om even op de knibbeltjes erbij. Even roeken, hè. Oh, man, roek ze lekker altijd. Ja, ik zit nou onder mijn carport te lezen, zei ze erbij. Werd het wat waait. Ha in Ierland het boek The Wildness Way kocht om mijn Engels wat te onderhouden. Temperatuur is weer maar 12, 14 graden. Kist beter veneren. Groeten van Mariet. Boek correteerd van de Miss Oost van Hierappels, zei ze er nog even bij. Nou, hoe hoort het de holle cool? Meisik Troja vanzelfs en de sprekers is wie is binnen tieren benijd naar wat er binnenkomt in die omroep app of WhatsApp. Baltimora, Tarzan Boy komt er dadelijk aan. Dit is Suzanne Freek. Deze is voor mij.

0: klein onder de gieten.
1: En zak glides de midden in.
0: Maar je onderverstaan.
1: Want fjouweroeren is dit.
0: Goeiemiddie.
1: Maar de beste muziek.
0: De leukste bedieren.
1: En er is altijd wat te winnen.
0: Goeiemiddie.
1: Maar Johan Terpstra.

0: alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
14: Appetito.
13: Appetito.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
15: Het is jou, Fjouden. Het nijs in Friesland. Jacob, die praat eens bij.
16: PFAS werd op Hielteweer plakken in het Fryske Wetterfoon. Dat publiek met een groot onderzoek van Wetterschip Friesland dat de laatste 2 jaar uitviert is. De uitkomst is jouw oorleding te zwart, omdat de schadelijke stoffen op een soort locaties ontroffen binnen. Kriminalist Annie Salinian van Pro wil daarom dat er hut ingrepen werd, verteld ze.
17: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval. Totdat het Europese verbod er is.
16: De Nederlandse voetbalsters spelen in de play-offs om plaatsing voor het WK 2027 in Hongarije. Oranje speelt eerst uit, daarna thuis. Het is de eerste van 2 rondes. Het team van bondscoach Arjan Feuring, die bij de laatste wedstrijden de Friesen, Kirsten Kasparij en Nina Nijstad bij de selectie eindigt als 2e in de kwalificatiegroep. Maar de groepsrenner plaatst hem steekrocht voor het WK in Brazilië. Het werd tevoren de Olympische Spelen voor amateurorkest neemt. Het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkraden. Komende zomer is het reserveerd en er doet toch zelfs ook Friese orkesten mee. En een van de orkesten die mij dan zil is de fanfare CMV Excelsior uit Skraart. Sietse Bosma is de nestor van het orkest. Het is voor hem de 6e keer dat er mij docht.
18: Het is gewoon saai. Een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium delt zetten kennen. Ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt.
19: Ja, de Wierde Nestor, hè? Dat wie hem, hè?
16: Dat wie hem, ja. Het hoorde je volk niet even mis. De Wierde Nestor wel heel jong. Op de Overijsselslaan in Ljouwert is juist een autobestuurder met een stroomstootwapen onder controle gebracht. Even ze het vieren. Woorden hebben de plisjes de bestuurder controleren, daar werken net om mij. En daarom zet een van de plisjes het wapen in te zetten. De bestuurder is mijn homeboyen om onder begeleiding van een agent in een ambulance mijn om. Van een beetje een soort zin. De zuidwestelijke wind is zwak, ontmatig, via het warme en vochtige luchthoorn. 30 wordt het op een soort plakken simmerswaar met 22 rond 22 graden. Morgen bronzig warm, We bloeden wel mooi weer wat zien, hè, Johan?
15: Prachtig.
16: Brotsig. Echt mooi. Brotsig waren mij geregeld zinnen. En lokaal tropisch, met 28 tot lokaal 32 graden. In de hoen mogelijk een simpelse bui of tongerbui met hagel en windstitten. En sneeuw droeg, zinneskie waar en zo'n 20 graden.
15: Ja, goed, het nice en waar ik even in de gaten houden op de Omroep-app vanzelfs. Altijd prachtig, ja. Hè?
16: En die smarre mensen.
15: En die smarre, ja. Hey, dit is Kerst wel, hè? Shakira, hè?
16: Zeker.
15: Ja, prachtig wie dat, hè? Dat wie in 2001 wie dat een enorme hit. Ze liet de hele wereld buikdoosje. En een soort meisje ontdutsen dat ze spieren hier die het besteden net van wisten. Ja, dat wie op die plaat. Whenever, wherever. Komt er dadelijk om.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Het is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, 2 bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
21: Proost. Proost.
24: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Doors en Light My Fire.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Januaris Kamin Heer, uw populaire programma op televisie. En zitten we er op YouTube voor zelfs, kerst het volgje. Een hele enthousiaste samler voorbij. Pietje Hoekstra van Driesem. Na haar grote sammeling van Allegier Hema. Ja, dicht ook wat kopjes, bordjes, pantjes. Alles in Pietjes keuken is van Ian leverancier. Dat is de Hema. Er leeft in setsen van Side Sticks. Van Side Sticks. Pietje speurt kringloop. De marktplaats vindt het al om haar sammeling compleet te maken en broekt het gewoon alle dagen. Januari is dus in Heer. En dat gang zo goed dat de Hema haar zegt. En zij is Pietje nou ik te zien in een filmpje op social media van de Hema.
4: En wat is uw bijnaam voor uw kleinkinderen?
5: Beppe Hema. Er zijn mensen die verklaren me een beetje voor gek.
4: Waarom nou eigenlijk Hema servies?
5: Ja, omdat het zo veel verschillende soorten zijn. Tipjes, bloemetjes, streepjes, effen.
4: En wat is nog een droom?
5: Een keer een bakje koffie drinken met Frans van Finance. Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
6: Daar was iedereen bij Hema enthousiast over. Behalve Frans van Finance. Dan verkopen we minder rompertjes, zei hij.
5: Frans van Finance, ik zou het heel erg leuk vinden als jij nog een keer een bakje koffie met mij wil drinken.
0: Ja, ach, Pietje, goeie met je.
7: Goeie met je, met Beppe Hema.
0: Maar dat is al een echte superster, hè, Do?
7: Ja, dat neemt hem op met het liedje, ja.
0: Kerst nog zou stritten, Pietje?
7: Ja, dat lukt nog mooi, hè?
0: Ja.
7: Ja, dat valt nog mij.
0: Even waarom naar januari, hè? In Heer, daar zie je het in. Ah, wat een prachtig, wat een mooie sammeling.
7: Ja.
0: Hoe is dat zo begon, hè?
7: Ja, dat is tol vertrekken die alleen begon met wat pan die ik op een jippie kreeg. En nou ja, prachtig mooi. En die belandde in het keukenkastje. En toen kreeg ik van mijn kwaadzuske een keer 12 bekers. En die weer echt van de Hema. En nou, toen kwam ik eens in de kringloop. En daar stond een oren kleur. Nou, ik denk, ik neem ze mee. En ja, zaspaardig is oren. Is het hoe aan staat het nou is?
0: ja, door zijn inscouting, hoeveel haast?
7: Nou, ik denk wel 500 kopjes.
0: Zo.
7: En 130 gebakspansjes. Ja, en skaaltjes. En bakjes. Theepotten. Van de Jetcon, van wat Ranja, weet ik het wat. En Aidopkes.
0: Ja.
7: Je hebt een Janneke serie zit erbij. Dus het is heel uitgebreid, Jerry.
0: Ja,
7: nou,
0: kerst je wat in een hoerskwiet of zit het in dozen op zolder?
7: Nee, het zit net in dozen op zolder. Nee, het zit boven op zolder, maar het is gewoon het extra wat ik ga.
0: Ja, dat is reserve quote dan.
7: Ja, dus als er wat stikken valt, dan hak ik wat reserve.
0: Prachtig. Ja, wat vindt de familie ervan?
7: Ja, die vindt het prachtig, want onze dochter is de grote onstichter hiervan. Die met een opjong verheen. En ja, zij is het al wat begonnen.
0: Ja, nou ja, ze begint het dan, ik get het verder. En dan komt Hema, die komt er niet eens bij die. Nou ja, hoe ging dat?
7: Ja. Ik opbellen terug Omroep Friesland.
0: Ja.
7: Als mijn gegevens wil Troja mochten over een reclamebureau in Amsterdam. Nou ja, ik zei prima. Dus, en ik zou bellen weer terug een Antonie. Dus ik ben blij dat ik die naam wist.
0: Ja.
7: En die bellen me op een gegeven moment. En toen ben je 2 weken lang, ben je 2 man speciaal van mij uit Amsterdam kwam. Om opnames te maken.
0: Ja, nou ja, en als je het filmpje let er weer om, hè? Ja. Nou, hoe vies dat een beetje? Ja, hilarisch, hè?
7: Ja. Nou, en juster stiert in de Westerende kranten.
0: Ja, oké.
7: Okay. Ja.
0: Nou,
7: ja.
0: Ik nog. Nou, dan krijg je naast een heel dag weer die kop, hè?
7: ja, dat veel wel wat mij vallen.
0: Ja.
7: Ja.
0: Hé, hey, maar doe eerst een wens, hè? Doe woest dan, lunchen met Frans van Finance, hè?
7: Nou, eigenlijk eerst maar een bakje koffie, dacht ik.
0: Oh. Ja, want meestal niet hem net kennen. Ja, hij zit in de reclamespot, zit hij.
7: Ja.
0: Dat is typisch aan boekhouder. Dat betekent meestal van alles wat op de vlier.
7: Ja.
0: En hij zit dan constant mij te zien. Ja, wat kan ze dat al je wel net, hè?
7: Ja, precies. Ja, daarom is ik Frans van Finance zelf, hè. Dus.
0: Ja, maar dat is nou net, denk ik, de mimie zei, nou, daar wil ik nou een bakje koffie mee drinken, hè.
7: Nou, dat liet ik in West wel even leuk, daar, ja.
0: Wat zou ze
7: dus ik ben benieuwd hoe dat ging zelf.
0: Ja, wat zou ze plegen willen?
7: Ja, hoe? Nou, daar heb ik me net hoe nijtacht niet eens.
0: Zodra ik
7: als het zover is, dan zeg ik wel wat vragen betekenen. Maar
0: ja. Zo hij Dirk echt werkje tingsto?
7: Nee, volgens mij is het een acteur.
0: Acteur, oké. Okay.
7: Ja, en een acteur, ja.
0: Hey, en Hema had al aan, jongen, dat het goed komt. Hè? Daar stel een keer dan een bakje koffie drinks bij Frans van Finance.
7: Ja.
0: Is er al wat duidelijk wanneer dat gebeurt en geert?
7: Nee, dat is nog net duidelijk. Nee.
0: Spannend.
7: Nee, dus ik vind het op zich wel spannend. Ik wacht het maar af.
0: Ja. Hey, Pietje, als er nou aan dat contact komt, hè, en ik mij voor ons dat bakje koffie, wordt u dan even inzijnen?
7: Ja, zeker wel.
0: Ja, misschien worden er wel even bijwijzen mijn camera, dat begrijpt, hè?
7: Oh, geweldig.
0: Ja, wat een geweldig verhaal. Succes bij de collectie, hè? En we horen contact, Pietje.
7: Ja, is helemaal goed. Nou, dankjewel voor het bellen.
0: Hoi, Beppe. Ja.
7: Oké, okay, goed. Hoi.
0: Hier is Brom en Silas Waar.

0: Creedence Clearwater Revival en Fortunate Son, wie dat? Erik Ennemaak, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Hai, wat gaan we dadelijk zien onderwijs, Erik?
1: De gemeente Ljouwert houdt op met Friesk op de gemeentelijke site. En er zijn een heel veel mensen heel lulkoor, ontroerende FNP. En die heeft onkundige onjefte te dwan bij de provincie. Want dat kende. En ik bij Toomba. Dat verhaal je eerst dadelijk.
0: En meer?
1: Ja, nog volle meer. Het is heat, en dat weten we. En het wordt nog volle heat, morgen in elk geval. In Friesland is er maar één gemeente die een hitte plan heeft. En dat is de gemeente Ljouwert. Daar is ik nog niet echt in werking, dat komt erom. In Smellingen bijvoorbeeld, hij is niks. Daar is ik komende bij, maar ik praat eraan z'n wallen even over. Want wat maak je dan wel als gemeente?
0: Dit is goeiemiddag, derde jaar is Kees Hellinga. Is op zoek naar bemanning voor zijn oude stoomboot. Die had hij kocht en opknapt. Enthousiasme is meer waardig als kennis over de boot. En ja, dat is ik net gauw te vinden, denkt hij.
2: Het is een uitstervend ras. En daarom proberen we ook met die boot eigenlijk ook een beetje die kennis dus overeind te houden. Om ermee te kunnen blijven draaien, om ermee te kunnen blijven varen.
0: In verband met het kampioenschap van Sportclub Cambuur een speciale vernieuwversie is er uitkwam van Genot. We zeggen mij Ricky Brom op die 21 hier van dat het nummer uitkwam doet. Dat het nog altijd zo populair is.
3: Omdat ook natuurlijk door Cambuur. Maar hele generaties, en met name die jonge generatie, die houden dat dialect wel een beetje in stand en ik die plaat. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op.
0: De AVOK is goed dwaande met het Friesk op het dik. Petra Lauwenaar van de AVOK vertelde door een mooi voorbeeld dat instuurd is.
4: Van een busje van compact kraan voor jullie dan wat. En op die bus broeken ze de Friese tekst op een hele ludieke manier. En dus die het al beter als jou. Nou ja, dat is dus weer wat.
0: Ja, prachtig hè. Goeiemiddag de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Kerst dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Ja, op de virtuele scorekalender hadden jullie het weer een mooie kregen. Hij komt van Sjoukje, Joert. Het wordt zo warm dat zelfs de zinnige kant van mij wat skaatbroeken kan. Dofkioen, ABC.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen.
2: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De gemeente Liao wordt wel opgehouden, maar het Friesk op haar is een site. De FNP in de rieën van Liao te spoer en Sil onjeft het van. Dit gaan we eens door hebben in Onderwijs.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.

0: Rolling Stones en Start Me Up. Hier is hier aan de kop van deze aflevering van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Want het is alweer zo'n hele minuut oer Fjouwer. Goeiemiddag. En van harte welkom bij Onderwijs van deze tongensie 18 juni 2026. Dit is daar dat een kernbelid van ProWol dat de PFAS-kraan dichtdraaid wordt. Het hoorde ding is het onderzoek van het Wetterske Friesland. De kamuut dat PFAS oeral in het wetter zit. Dat kernbelid Ani Zalinjan net vernuveren.
2: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet, omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst.
0: Tikkerij dat bekend werd dat het Benne Ipelofspul van gisteren weer Montemiddi net terugkeert. Vanwege de warmte.
3: Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoorde eigenlijk echt net. Dus ja. Uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpleten.
0: En het is eruit dat Bern van een eerste klasse van de Squall in Rustaveen feest vieren omdat ze eerste waren in een landelijke wedstrijd. En dat nemen ze dan de Smoke-Free Challenge.
4: Het is wel natuurlijk heel speciaal, want ja, net iedereen wint zo'n prijs. En ja, het is wel gewoon leuk, want dan kreeg ik een leuke prijs ervoor terug. Dus ja.
0: Ja, mooi. Een feestje dus daar in Rustaveen op die Squallen. Ondertussen daar ben je weer eens mij onderwijs van Fjouwer Onderwijzen. Muziek, nijs en achtergrond in dat programma. En dadelijk dus omdenken voor het feit dat de gemeente Ljouwerts, ja, het Fries scrossen wil op de officiële gemeentelijke site. Maar is het waar in het kwaad? Siske Wimmeka, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, zinnen en wolken bepalen het waarbeeld. En hierbij is het intussen op een soort plakken simmersk warm. Jong bloed het lang warm, maar in de rin van de jong een simmerske bui. En wordt het vannacht net kouder als zandje graden. Morgen pakt de temperatuur nog wat heger uit en wordt het 28 ont lokaal 33 graden en viel het neer om. En bij een zuid-ont-zuid-eerstelijke koelte hebben mooi jong en in de nacht mogelijk een enkele pittige tongenbui.
0: De officiële site van de gemeente Ljouwerts is aanstens net meer in het Fries te lezen. Het nieuwe college, juster installeert, vol bezuiniging, matbezuiniging vinden ze. Het gaat om een jaarlijks bedrag in dit geval om van 20.000 euro. De FNP in de Ljouwerterie is not amused, om het maar eens even op zijn Fries te zeggen. Jan-Willem Tuninga is fractievoorzitter, is door aan de telefoon. Tuninga, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, dit noaskert je net.
6: Verschaal net toen we dit zeggen, dus zien mij er hier en rug op mijn erg. Ik denk, wat zijn we hier, beleef je?
0: Ja, en toen hij contact zocht met de wethouder die je rogeert, dat is de nieuwe wethouder, Marcel Visser van de VVD. Wat zei hij dit hier, joh?
6: Nou, dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, we kunnen ook voor een groot opscoremaatje, maar we gaan eerst eens even jaren hoe dit hier moet zitten. En dan heb ik de beëren wethouder Visser heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, wat flikst u nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbarbaren dan dat wij denken, hoop ik. En nou, die geniet al. Hij zei, jawel, maar ik wil toch het belly shooters. Maar ja, hij zei, we moesten heel ziek en dit is structureel. En ja, 2030, we weten hoe het uitkomt. Nou ja, ik zei, je kunt van alles uitvinden, maar ik zei, dit net.
0: Nee.
6: He, en ze moeten dit in 2029 ingaan letten. Nou ja, de begroting 2028 zal behandelen worden. Maar nee, ik zei, dit liet wij net er ook in verzelf. En toen ben ik even wat ziekje geweest. En ja, 2024, toen is er een convenant gesloten met de provincie en met Hugo de Jonge. Destijds naar de minister, Wout Friesk.
0: Mm-hmm.
6: En Ljouwert krijgt er een aardig pasje subsidie echt nog uit. En om het Friesk echt nog in stand te houden. Dus dit ging gewoon net. Nou, ja.
0: Ja, ik snap dat je hem vanuit de FNP daarbij opspatte. Aan de andere kant,
6: ja.
0: Wij zijn heel eerlijk, wordt er een soort gebroek maken? Want de meeste Friesen vinden het Friesk lezen best dreig. En dat is in jou misschien nog wel in grotere mate het geval.
6: Ja, maar ik ben net alleen de mensen uit Ljouwt die de website van de gemeente Ljouwt. Daar ben ik meestal eromheen uit het dorp. En die ben al hartstikke in het Friesk. We hebben nooit gelezen dat 52% zich echt wandelhoudt met het Friesk. En dan moet je het juist net al hebben. Dan moet je er juist meer op zetten. Dan moet je dat promotie. Hè? Want wij momenteel jaren dat die jeugd al onder elkaar gigantisch op WhatsApp mist in het Friesk. En dat is goed dat wij geeft te wijzen, maar het is wel het begin. He? En nou ja, dan zeggen we, dan maak je dit direct net al, Helly.
0: Ja.
6: En nou, daar hebben we een partijer gewoon en de wethouder zei, ach ja, je wil, hij zei, maat het erover, ik nog even nog hebben. Ja, maar ik zei, dat doen we zeker. Hé, maar uitvaart gewoon, jouw wij het al on. Er is meldpunt van dit soort zaken bij de provincie. Gemeentes die worden aan het vregen om het Fries te bevorderen. Als ze het net door een keer dat melden. Dus daardoor waren onjuster van. En juster hebben ze me van toen we ik benaderen, Mirko Antolovic, en die zei van jawel, kom ook even bij ons, wij praten erover en meld het bij ons ook, dan kunnen we ermee bezig.
0: Ja.
6: Het wordt wel serieus nom.
0: Het wordt serieus nom. Even door die provincie, dat meldpunt, wat houdt dat in als je hem daar onjuist te doggen?
6: Ja, dat is een meldpunt, dat wordt door Friese Zaken, dat is zeer apart op een website van de provincie Friesland. He, vind je dat een gemeente net genoeg doet of neer doet met het Fries, willen zij daar wel strostypen worden van de provincie, dan keer je dat onjaan. Nou, dat gaan wij zeker doen, dat gaan we juist toen in de RIEK melden, he, dat we dat misschien voor december, na december, ik dwars zullen. En we gaan juist al een telefoontje van de provincie gewoon die winkel op een hichten, want er zijn natuurlijk veel meer mensen die dit ook al jet hebben op de socials en die dit al mensen van de provincie benaderd hebben. Dus wij zien hem aan de slag. Het kan net zo wezen dat je als haatster van de provincie Friesland Wielers het Fries ver in begint te bloeien. He, dat er twaalf riestaal, maar ex dat het Fries bevorderen wordt vanuit de twaalf kamer, vanuit de ministeries. Dat je als haatster nog steeds willen van wij beginnen het hard te brengen. Dat kan het. Ik merk juist er ook wel onder orenpartijen in de rieën. En dat de verschillende partijen al. En dan ben ik ook wel die Hinus bellen van Heimat wil lezen. He, maar ik juist toen waren het in het betoog van meerdere partijen ik neemt. Dus wij denken dat we daar een brede stiep in financiële. En ik hoop je dan ook dat het nieuwe college steeds van goh. Jongens, dit hier hebben we net gemaakt, een flaterke. We gaan trommelen de zaken en we horen het aan.
0: Ja, keer weer om op je schreden eigenlijk. Dat is wat je wollen van de weg.
6: Ja, dat, ik denk het haast al, want dit wordt om 20.000 euro structureel van A2020. Zorg ik verder op begrotingen van en een meerderroezing van 2003. Dat is deze fjouwe ton in de plus. Dus het hoed eigenlijk al niet eens met deze wij.
0: Het is duidelijk. Nou, we hebben vanzelfs even bij de gemeente vregen om een reactie. Ik ben de wethouder, maar die zei ze, ja, pas na het weekend, dan komen wij met een inhoudelijke reactie. Dus we zullen nog even geduld hebben, Maarten Tuninga.
6: Nou, en ik kom er graag op waarom.
0: We houden het in de gaten. Dank je wel voor dit moment.
6: Ja, dank je wel.
0: Oké.
6: Ja.
7: Hoi, hoi.

0: Emeralds. Ze maken het natuurlijk heel door de muziek, maar dit vind ik wel heel erg leuk, hè? A Night Like This.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in maaien aannam. Dat is vooral het gevolg van seizoenswerk, toerisme, de horeca. Maar je dat verliek je maar in Ierlien, zijn er meer WW-uitkeringen. Al een paar jaar is het al vacatures redelijk stabiel in de provincie. De arbeidsmerk kent het toch steeds. Kwollet wat aan. Nou, op dagen dat het heet is, is het mooi nijs dat wat aan kwollet. Ik praat erom met Ruben de Gries van het UWV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws dat de arbeidsmarkt afkoelt?
2: Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt.
0: Vanuit de werknemers dan, de werkzoekenden dan?
2: Nou, vanuit de werknemers, hè, vanuit de werkzoekenden is het niet per se slecht nieuws dat de arbeidsmarkt wat afkoelt. Kijk, wat we zien is dat vanaf 2020 bereikte de spanning op de arbeidsmarkt echt een kooppunt. Hè. Dus we zagen toen een enorme toename van het aantal openstaande vacatures. En het aantal mensen met een WW-uitkering lag ontzettend laag. Nou, vanaf die periode zagen we dat de arbeidsmarkt toch weer wat afkoelde. Het aantal vacatures bleef inderdaad stabiel. En het aantal mensen met een WW-uitkering nam wat toe. Dus ook nu zien we dat die arbeidsmarkt wat afkoelt. De arbeidsmarkt wordt wat ruimer. Maar tegelijkertijd zien we dat er nog steeds in heel veel sectoren veel vraag is naar personeel.
0: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector. Hè, waardoor door bijvoorbeeld vergrijzing de vraag naar personeel ontzettend hoog is. Hè, maar denk ook bijvoorbeeld aan de vraag naar technische mensen.
0: Daar zijn echt steeds mensen voor nodig. Je ziet sowieso, zo blijkt uit jullie spanningsindicator van het UWV, dat veel werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te vinden. U noemt de zorg al. Is dat eigenlijk de sector die er dan uitspringt?
2: Ja, de zorgsector is inderdaad, net als de technieksector, inderdaad de sector waar het meeste vraag is naar personeel. En waar dus ook werkgevers veel problemen hebben om personeel te vinden. Hè. En denk dan ook bijvoorbeeld aan de bouw. Hè. De bouw staat bijvoorbeeld ieder jaar stipt op een van onze werkgeversonderzoek als je kijkt naar moeilijk vervulbare vacatures. En dus dat zijn echt wel sectoren waar werkgevers knelpunten ervaren.
0: Ja, dan zie je het ook in de doelberoepen, zeg maar eventjes. Elektrotechnisch ingenieurs, machinemonteurs, loodgieters.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Daar is een tekort aan. Maar ook, en dat valt me dan weer op, leerkrachten in het basisonderwijs, overheidsbestuurders en juristen.
2: Klopt. Ja, klopt. Dat is ook zo. Hè. Dat zijn inderdaad allemaal sectoren waar de arbeidsmarkt krap is. Hè. En als je bijvoorbeeld inderdaad juristen, wat we de afgelopen tijd zien, is dat die specialistische zakelijke dienstverlening heel erg sterk gegroeid is. Hè. En daarmee ook de vraag naar juristen. Hè. Dus dat zijn inderdaad sectoren waar die arbeidsmarkt krap is. En waar meer vraag is dan aanbod.
0: Ja, wat is jullie verwachting als UWV voor de komende maanden als je kijkt naar de arbeidsmarkt in Friesland?
2: Nou, de verwachting voor de komende maanden is in ieder geval dat die arbeidsmarkt krap blijft. Wat we in deze maanden zien is dat, nou ja, als ik hem even plaats, het wordt mooi weer. Dus we zien een afname van het aantal WW-uitkeringen in bijvoorbeeld het groen, in de horeca. En die zien we dan in de wintermaanden neemt de WW daar weer toe.
0: Ja.
2: Maar in zijn algemeenheid verwachten we dat die arbeidsmarkt krap blijft. Ja.
0: We houden dat in de gaten. Jullie doen dat sowieso als UWV. Ruben de Gries, hartelijk dank voor je verhaal. Hier in de Bee Gees. Zie je Night Fever. Hier op de radio natuurlijk.

0: Agemijnis, oftewel AGM. Het is dermische land, of sprong ik
1: jarenlang de dans. AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is nou Jelvie van Heesetitus voor het Lijst en IJs uit Friesland. Jacob Zelwagen, een goeie beetje.
15: Een goeie beetje. De politie had eind maart in een hoes om de Bernard Sveerstraat in Ljouwt 3000 euro kense vuurwapen en 15 gram cocaïne voeren. Borgmeester Buma van Ljouwt had besloten dat het hoes van Aldoen Wazian voor een jelly te sletten werd. Het is de 14e keer dit jaar dat de borgmeester zijn besluit om deze reden neemt. De FNP, het CDA en PRO hebben ooreenstemming bereikt over een coalitieakkoord in de gemeente De Friese Marne. Chris van Hes, Rembout van Iddekingen, beide van de FNP, Jan van Sanden, Barbara Garduniers, beiden van het CDA, en Sipje van der Meer van PRO binnen vadroegen als wethouders. En dat betekent dat dezelfde wethouders trogeren, maar iets onder van Jeroen Groeneveld van PRO. De Friese Marne had daarmee één wethouder minder als in de vorige periode. De Nederlandse voetbalsters spelen in de play-offs om plaatsing voor het WK 2022 in Hongarije. Oranje speelt het eerst uit, daarna thuis. Het is de eerste van 12 rondes. Het team van boerscoach Arjan Veuring, die bij de laatste wedstrijd in de Vries in Kerstin Kasperij en in de Nijstaat bij de selectie hier. En nog als 12e in de kwalificatiegroep. De groepswinnaar plaatst hem streekloos voor het WK in Brazilië. En veilig thuis in Ljouwt, zegt Vlinde hier in Tanama voor een totaal vragen om help. Ze hadden haast 11.000 adviezen en kregen haast 4.000 meldings. Totaal maatregels voor jeugdbescherming nemen een beetje aan en goed 800. Volgens de organisatie worden de problemen bij gezin en jongeren wel complexer. Veilig thuis wil daarom meer gewerkje met gemeenten en andere organisaties.
14: Dank u wel, Jacob. Twiskenijs, Nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland. En dadelijk vanzelf, het waar, Matjitske.
16: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of een die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
22: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Truijen in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, met onder meer het Fryske hinder voor de chaise.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
25: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
14: Ja, maar dat dan dadelijk toch maar even hebben hoe die temperaturen. Cor de Giel, het nationale hitteplan is in werking treden. Nou ja, wat bezit het al je? Wat kan een gemeente daar bijvoorbeeld om dan? Nou, best een heel soort, maar ze doen het net. Zal het verhaal dadelijk jaren hier in Onderwijs. Maar eerst vanzelfs het waar, want daar praten we dan over. Tjitske, goeiemiddag.
26: Een goeiemiddag.
14: Ja, het bent toch echt wel, joert je het toch wel, maar het wil stevige temperatuur niet komende waai winnen.
26: Ja, zeker. We hebben joert ik al op een soort plakken toch wel de 22 en de 28 graden, hele lokaal. En dan hebben we het weer hoe die achtertuin. Om maar uiteindelijk te zetten met de pijn, 28,6. Vlieland 23 graden, Dwaaiem 26,3. Isbrechtum dan weer hast 22 graden. Eekmerriep 26 graden en in Laaks en Bakkeveen, die hier in allebei de 24,2 graden. Ja, als je het dan vergelijkt met de aardige dagen en ik vlieg een week, dan is dat dan wel echt een groot verschil. En ja, ik denk dat het verschil een beetje mij speelt in het uitjaan van zijn waskorging van het KNMI en het RIVM. De luchtvochtigheid speelt daar ik zeker een hele grote rol, want het viel toch wel een stuk broodse gewoon als dat het, als dat de luchtvochtigheid een stukje minder is. Jong en vannacht verwacht ik dan jong echt nog wel een gratis 20 of 24 graden. We hebben wel even rekken met haren kennen, is dat er vanuit het westen maar even een simmerske bui oerloekt. Ja. Dat zal in erin van de joentiet wezen en nog het eerste part van de nacht. En daarna dan zakken de temperatuur naar een gratis zandje. Ja, dat is de temperatuur die wij vliegen naar wieken, hoe dat is helden. Dus dat, ja, dat jouw tillen ik maar even het verschil om. En verder, de stiert vannacht amper wien en dat zwaart er ik wel voor dat die warmte dan ik nog zo lekker hing je bloeien.
14: Ja, neem het maar lekker. En ja. Ik ben er naast de slucht op. Nee. Morgen dan zit het kwik echt omheen. Hè?
26: Ja, zeker. En datzelfde geldt ik voor die luchtvochtigheid. En ja, dat zwaart ervoor dat je het zwit, kan je gewoon minder kwietrijtje, omdat de luchtvochtigheid heeg is. Normaal dan verdampt dat. En het proces van verdampen, dat is ik nog wel nieuwsgierig om even te nemen, dat ontloekt zich maar warmte vanuit de hoed. Dus dan viel je echt dat het even awkward. Het is lekker als dat je een wierte jerm hebt en je blazen er even doorheen. En dan viel je ik dat het awkward. Nou, dat kent dus mooi net, omdat die luchtvochtigheid zo heeg is. Er vindt eigenlijk een verdamping plak. Dat is eigenlijk wat ik zissen wil. En daarmee viel het dus echt drukkend warm aan. Wij de maand die het al zijn 21 on 23 graden. Mij aardig wat rond te verzinnen. En dan mooi midden 28 on lokaal 33 graden. Nog hield hij mij die zuidelijke koelte. Dus die het amper wien krijgt 2, mogelijk 3 boeten uit.

0: ik in de nacht nog maar te krijgen.
1: Oké. Okay. En dat iets gepaard met een soort ruimwetter?
0: Ja, dat kan lokaal behoorlijk wat vallen. Dat ben echt van die buien die dan, nou ja, je zoent ze kennen, ze rijden leeg, maar dat zo werkt het net. Maar behoorlijk wat ruimwetter in een kwartiertier. Maar ik hagel en wienpoesters kennen erbij zitten. Okay. Dus dat zal een mooi jong wel plak vinden.
1: Ja, en in de hele provincie?
0: Ja, in de hele provincie. Het is heel dreig omdat de fascisten bij dat plak vindt. Ik weet dat er intussen ik al koorlijk heel uitjong is voor die tongenbuien van morgen een beetje 4 uur aan. En het geldt zowel voor het Vesteland als ik op de Waadeiland. Dus dat jouwt ik wel aan. Of eigenlijk ken ik wel zeggen, het geldt voor het hele land.
1: Voor heel Friesland in elk geval.
0: Ja.
1: Laten we eens even naar sneeuwen. Want dan soort qua temperatuur een wermbisje bekomen moeten. Maar is dat niet zo?
0: Ja, dat is ik zo. Okay. Dat komt omdat er een hege druk biedt. Ik onderwijs is. Dat schoot naar het noorden. Dat komt eigenlijk naar het westelijk voor u te lezen. Boppen de Noordzee. En ja, dan komt er bij u een wien van zee te steen. En dat hege druk biedt, zodat ik nog wel eens verzwaren gekennen, dat wij als enige provincie het in het weekend ik voor het grootste paar droegharen kennen. Want op orenplakken in het zuiden en in het midden van het land is ik het hele weekend gewoon nog kans op een buien. Dus ik sluit dat ik net heel uit voor uw provincie. Maar ik leeuw dat wel dat wij er het meest van profiteren kennen. Ik sluit ik net uit dat op sneeuw en te morgen betiert nog een laatste bui van die buien van de nacht van vreed. Ik nog oerskoot naar verder. De temperaturen 26 graden op sneeuw, snijden zijn 24 graden. Dat wat ongenamer aan. Maar op meien dan komt die wien eigenlijk alweer vol oer het laan heen, vanuit het eerste wij. En als je op meien en tien dat die temperaturen eigenlijk weer omheen gaan. Maar lokaal dan, ik wil weer zo'n 28 graden als maximum temperatuur. Dus die hege temperatuur, daar ben we voor eerst nog net van nou. Maar in het weekend liep het even, nou ja, wat vreunlijker om te doen.
1: Maar hoe dan ik zimmer?
0: Het is hoe dan ik zimmer. En het had ik al wel wat. En het smiet dan vaak ik wel hele mooie wolkenloften
1: op. Oh, daar wist je slucht op.
0: Ja, daar ben ik slucht op.
1: Oké, Tjitske, dankjewel.
0: Graag, Dien.

0: Ja, het is er aan. Zijn we er altijd, zijn ze er altijd. De band Seberen, ja, is de lid Uskien.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Ja, het is al warm, maar het wordt heat. Morgen, we hebben dat, Francesca Bopper, 20 graden. En ik, de komende weken eigenlijk, zal dat het geval wezen, het beeld wezen. Dus dan krijg je zaken als Cor de Giel. Het Nationale Hitteplan is ik al in werking treden. Nou, we maken het de laatste jaren vanzelfs hield het vaker. Maar extreem simmer waar. Voor kwetsbare mensen is soks net zonder risico. Dan hoe je het eerst per se, Bopper, de 75 te wezen. De gemeente wordt er dan ik op ontruimd om mijn hitteplan te komen. Dat vier gelesen wakker in het Nijs. Maar er is in Friesland eigenlijk maar één gemeente die zo'n plan hartstikke heeft. En dat is Ljouwert. Een gemeente als Smellingeloon. Maar in Drachten nog ik wel wat stedelijke bebouwing. Want daar praat je eigenlijk wat hoor. Smellingeloon is Safir dan net. Wethouder Pieter van der Span het dat in portefeuille. En is er in de studio. Fijn dat je er binnen.
3: Ja.
0: Waarom heem dat plan het?
3: Nou, we zijn ermee bezig, omdat ook eerder al in dit jaar, in het voorjaar, de GGD aangegeven heeft dat het toch wel raadzaam is om met hitteplannen te gaan komen als gemeente. En ja, wat u ook zegt, het is ook inderdaad zo dat we steeds vaker zien dat die hete dagen er zijn. En dat er met name kwetsbare groepen in onze gemeente, ook in heel Friesland overigens, daar toch wel de dupe van kunnen gaan worden. En dan is er weliswaar een nationaal hitteplan en dat gaat er ook in werking. En er zijn ook andere hitteplannen van zorginstellingen die dat zelf hebben. Maar we zien als gemeente dan toch nog groepen waarin wij toch een verantwoordelijkheid voelen om daar ook aanvullend op wat te gaan organiseren. Want wat ik zei, het neemt echt toe.
0: Ja.
3: En dat is de reden dat we ook in de benen komen.
0: Dat is hoe je zegt, die extreme hitte, dat is net van Juster op Joert. Dat is al een PRI-rondegang. Rin je als gemeente net een beetje achter om dan zo'n gemeentelijke hitteplan te maken?
3: Nee, ik zou zeggen in tegendeel. Omdat ook het klimaat ook verandert. En we natuurlijk ook zien dat dat leidt tot mogelijk een nare situatie. Dus in een aantal jaar geleden is er voor het eerst 40 graden in Nederland gemeten. Ja. Dat is nog maar echt recent. Dat leidde die dag tot in Nederland tot 150 overlijdens meer dan verwacht.
0: Ja.
3: En dan kun je echt wel spreken van schade door het klimaat. Hè?
0: Ja.
3: En als je dan ziet dat we 75-plussers hebben in onze gemeente die thuis wonen. Niet allemaal in even goed geïsoleerde woningen wonen. Waarin het toch echt wel warm kan worden. En mensen niet altijd even bewust zijn van het feit dat ze voldoende moeten drinken. De schaduw moeten zoeken. Niet in de zon moeten gaan zitten. Dan vraagt het wel iets om als gemeente in de benen te komen.
0: Ja, want deze isolatie van de woningen en bewustzijn, bewustwerzen van de mensen zelf. Maar wat kan je er als gemeente eigenlijk überhaupt ontwan? Want de gevolgen van klimaatverandering, daar kan je de oorzaak door je net feest gevallen, een gevolgen wol. Maar wat kan je hem?
3: Ja, je kunt een paar praktische dingen wel doen hoor. Dus wij hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met koele plekken in onze gemeente waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen. En dan hebben we het over buurthuizen, wijkhuizen, de bibliotheek, misschien ook het gemeentehuis, waar het in ieder geval cool kan zijn en waar mensen ook koeling kunnen vinden. Je kunt ook denken toch aan acties zoals toch campagnes, bewustwordingscampagnes. Of op straat, ofwel bij mensen thuis. We hebben namelijk ook als mensen 75 jaar worden, dan gaat onze welzijnsorganisatie bij deze mensen op bezoek. Nou, we hebben het er ook over gehad. Moeten we dan ook niet sowieso even meegeven dat als u in die leeftijdscategorie komt, dat ook het risico gaat toenemen met ook deze klimaatverandering. En dat we daarin ook het goede gesprek met mensen voeren. Ja. Van, nou, bent u daarop voorbereid of zijn er nog dingen voor nodig?
0: Hoe vinden mensen dat? Want daar ben ik meestal gezegd, ja, god, dat wil ik al gewoon. Betuttel die mij net zo.
3: Nee, ik
0: ben in Drachten, je bent in de Waan.
3: Ja, nee, maar absoluut geen betutteling hoor. Maar het is wel goede zorg, denk ik. Ik liep nog even door het centrum van Drachten onderweg hier naartoe.
0: Ja.
3: Ik vroeg nog even mensen die lekker buiten zaten voor hun huisje. Zij zaten daar en ik vroeg, hoe is het dan voor u nu? En ze zeiden, ja, ons huis is goed geïsoleerd. En wij kunnen lekker de schaduw opzoeken buiten, dus dat is prima. En ze houden het ook cool door de deur dicht te houden. Dus nou, ze zijn er echt wel bewust mee bezig. Onderschatten mensen ook niet, zou ik zeggen. Tegelijkertijd waren deze mensen ook wel bezorgd over mensen die zo'n huis dan niet hebben. Hè?
0: Ja.
3: Dus waar het dan minder goed geïsoleerd is.
0: Ja.
3: Ja, en dan heb je toch met elkaar wel wat te doen. En daar is de overheid ook voor.
0: Daar ben je als Hoerie de Zikvaar, als gemeente Smellingeloon in dit geval. Dus er is een hitteplan komende waai. Wanneer maakt dat klaar wijzen?
3: Ja, ik wil dat eigenlijk wel heel snel klaar hebben. Want de hitte, je merkt nu al dat er al komt. Dus binnen nu en een maand zou het er eigenlijk wel moeten liggen. En zover zijn we ook wel. Het hoeft niet langs de gemeenteraad, omdat het echt een uitvoeringsplan is waarin we als college binnen de kaders van het vastgestelde beleid aan de slag kunnen. En natuurlijk doen we een afschriftje naar de raad. Maar het noopt ook wel om snelle actie op deze thema's. Het heeft even geduurd voor Smallingerland. Want Leeuwarden is inderdaad al eentje verder. Maar wij hebben echt nog wat werk van het afstemmen met andere partners. Want ja, veel thuiszorgorganisaties die ook eigen hitteplannen hebben. Dus je wil ook niet elkaar voor de voeten lopen. En ja, dat vraagt ook even wat afstemmingswerk. En dat heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Dus ja, we verwachten dat we snel nu de zaken kunnen opschrijven en kunnen uitvoeren.
0: Dit december nog in elk geval.
3: Ja, dat hoop ik wel.
0: Oké. Wacht je dat al? Pieter van der Zwan, wethouder in Smallingerland. Dank u wel voor je komst.
3: Graag gedaan.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: juist. Maar ja, Unchain My Heart. Deze dame die verzelt ze, Nelly Furtado. Ja, I'm like a bird, hoor ik net. Nou, dadelijk hierin onderwijs zullen we het hebben over de ontsteensgeschiedenis van de Friese bosken. Dat zijn de eeuwenoude bosken die bimmelies, daar kom ik sporadisch voor, bekendelijk onder oren. Maar het is best een bijzonder verhaal. En dat juist dadelijk hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zien Lim weer kwaad, maar wel bijzonder. Ik heb het zelfs door Jelte aan, u klauwt. Hij stoort van de wieken. Komende teasie kennen elk die dat vol hem een laatste groet brengen. Hoe dat eruit komt te zien, dat jaren we dadelijk hier in onderwijs.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
12: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.

0: zij beeldt vol heel erg leuk. En Chrissy Hynde, ja, dat is maar haar band The Pretenders. En Don't Get Me Wrong.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Nou, samen met Novieven, welkom bij de Twaaroeren van Onderwijs van deze tongzie 18 juni. Dit is de dag dat de gemeente Ljouwert het Frisk van de eigen gemeentelijke site helibol. Maar dat is de FNP, de gemeente hier het heel dol net mee eens.
2: Toen we dit zeggen, dus 10 meiden hier in Rug op Rijg. Ik denk, wat zijn we hier beleven?
0: En het is ik het uit dat het aantal WW-uitkerings in Friesland afneemt. Zal we zorgen naar de maanden maaien. Het is vooral het gevolg van seizoenswerk. Maar toch bleut er echt wel een tekort in bepaalde sectoren.
3: De arbeidsmarkt wordt wat ruimer, maar tegelijkertijd zien we dat er nog steeds in heel veel sectoren veel vraag is naar personeel.
0: Ja.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan de zorgsector, hè, waardoor door bijvoorbeeld vergrijzing de vraag naar personeel ontzettend hoog is. Hè, maar denk ook bijvoorbeeld aan de vraag naar technische mensen.
0: En het is eruit dat het land hitteplan in werking treden is. Maar lang het elke gemeente in Friesland heeft een eigen plan. Ik de gemeente Smellingen net. Maar er wordt vol om werken.
4: We hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met coole plekken in onze gemeente waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen.
0: Zij wethouder Pieter van der Zwan van die gemeente Smellingen dus. En op deze dag ben we er nog. Ontzijs hoor, mijn onderwijs, mijn muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk komt denken van de oudste bosken van Friesland. Die leest al eeuwenlang op hetzelfde plak. En dat is best een interessante zaak. Maar de 6-7 show, dat hebben die in mijn winning Catholic onder orde. Dat verhaal is dadelijk hier in dit programma. Maar eerst het waar in het kwart. Sitske Wiebenga, een hele goede middje.
5: Een goede middje. Nou, zinnen en wolken bepalen het waarbeeld. En hierbij is het intussen op een soort plakken simmersk warm. Jong bloed het lang warm, maar in de rin van de jong een simmerske bui. En wordt het vannacht net kouder als zandje en graden. Morgen pakt de temperatuur nog wat heger uit en wordt het 28 ont lokaal 33 graden en viel het neer om. En bij een zuid ont zuidoostelijke koelte hebben mooi jong en in de nacht mogelijk een enkele pittige tongenbui.
0: Friesland telt volop meer bosken die het al eeuwenlang op hetzelfde plak lezen als eerst tocht waard. Toch blikken we het onderzoek naar de ontstingingsgeschiedenis van de Friese bosken. Er staan in de eeuwenoude bosken binnen relatief liets en komen maar sporadisch voor. Dat geldt begrijp ik voor het bosk in Kettelijk, zo zei het onderzoeker Piet Bremer.
6: Dit is de rand van het Stuttenbos in het Lendevallei. En het is een van de oudere bossen in Friesland. En een van de weinige, of misschien het enige voorbeeld waarin sprake is van een Elsenbroekbos, wat al 300-400 jaar oud is.
7: Ja, want u bent onderzoeker en u heeft onderzoek gedaan naar eeuwenoude bossen in Friesland.
6: Ja.
7: Wat is er uit dat onderzoek gekomen?
6: Nou ja, toen het onderzoek begon was geen enkel bos bekend. En we hebben nu een lijst van 35 bossen, die in ieder geval, of zeer waarschijnlijk, altijd voorzichtig zijn, al in 1700 bestonden. Maar er zijn ook bij die waarschijnlijk middeleeuws zijn.
7: Zijn dat alle eeuwenoude bossen in Friesland of zijn er nog meer?
6: Nee, dat zijn de 35 eeuwenoude bossen wat betreft die een hakhoutgeschiedenis hebben. Een beetje half natuurlijk. Daarnaast zijn er nog een stuk of 13 oude kooibossen die in 1700 al bestonden. We hebben natuurlijk een aantal stinsenbossen. We hebben natuurlijk ook al in die tijd, in 1700, ook al een aantal oude landgoederen al bos was geplant. En het Rijsterbos is het plant begonnen in 1700. Oh. Dus dat is ook al 325 jaar oud.
7: Ja, en heeft u wat zijn uiteindelijk de uitkomsten en zijn er ook uitkomsten die u misschien niet had verwacht?
6: Nou ja, 35 had ik niet verwacht, want de score daarvoor was 0. Je verwacht een aantal bostypes zoals dit. Dit is zo zeldzaam, het is gewoon zo leuk van hey, wat toch een klein voorbeeld van een oud Elsenbroekbos. En zo vind je toch nog wel, we hebben bijvoorbeeld in de buurt van Heerenveen nog een bos gevonden wat een beetje lijkt op de oude Holstrubbenbossen die vooral in Drenthe voorkomen. En nog een klein voorbeeld dat ook in Friesland dat systeem bestaan heeft. Dus dat zijn toch gewoon kleine dingetjes die dan toch wel heel veel plezier opleveren. Dat je dat ontdekt, dat het ook hiervoor komt.
0: Ja, maar het is goed ziekje naar die harde bos. Maar ze binden dus wel degelijk. Altijd is nog een restanten, zo'n je ze kennen. Het onderzoek daarna is die in opdracht van de provincie Friesland. Ze willen meer weten over die harde bosken voor de toekomst. Dat vertelt debutier Matthijs de Vries.
8: In het oude Roene hier hebben we onderzoek die litten, trog Piet Bremer, over eeuwenoude bossen in Friesland. En we staan hier bij een eeuwenoude bosk in Friesland. En die bossen zijn voor ons heel wichtig, want we zijn dwanden met een bomen- en een bossenstrategie voor nijbos, voor nije beplanting. En in dat rand is het heel erg wichtig om te weten wat vertellen nou die eeuwenoude bosken van Friesland ons voor de toekomst.
7: En waarom ben je hem bezig, Marcel? Waarom heb je hem zo'n onderzoek inzetten?
8: Nou, we hadden bomen- en bossenstrategie is van 2022. Verstelt toch uw politieke orgaan, de Provinciale Steden. En die had zijn van, we moeten aan de slag met bomen en bos. Van het klimaat, van orenobjecten. Maar eigenlijk moet je dan ook weten, ja, wat is het verleden van uw bos? Nou, en daarom gaan wij ook zijn van, laten we nou onderzoek doen. Waar zitten die eeuwenoude bossen? Want dat weten we, dat wie eigenlijk bij u is totaal net bekend. Terwijl eigenlijk die objecten vanuit Europa er al jaren leidt, hadden we dat nog never, nooit dien. Nou, dan nooit dat we dat wel.
7: Ja, en hoe zit dat vervolgen uit?
8: Nou, wij zijn nooddrokdwanden met de uitviering van de bomen- en de bossenstrategie. Van uw hele totale beleid kunnen we 20% naar uitvieren. Daar zit ik yield op en elke keer subsidies. Meer dan mensen die subsidie omvregen. En die krijgen dat ook. Dus dat doen we nooddwan. En ondertussen willen we je van leren om te zien van, ja, maar als we die strategie uitvieren en we gaan naar je bosken omplanten en we gaan dat realiseren, wat moeten we dan wel doen en wat moeten we vooral net doen?

hoorde Tizi Wetrouwskien om van Jelte de Haan. Dat jonkje van Vief, dat van de wieken stoor. Man, de jongen die eigenlijk symbool zit voor alle metakids. Al die zieke band. En die een soort symbool waard in die Serious Request actie. Dat tol van een heel miljoen euro voor op hel is. Dat alles hier is komende Tizi. En Water een les groet brengen wil. Die kent dat wel. Dat verhaal dat is dadelijk hier in onderwijs. Maar is muziek van de Indianenband, wist het nog wel? Redbone.

0: Stella Lefty.
1: Nee, ik vind het leuk, vers keer. Er is Boston. En daarvoor Redbone dus. En Come and Get Your Love. Onderwijs. Ja, 4-4 is uiteindelijk. Maar we hebben Jelte, Menno, Anne, De Haan. Jelte zelfs. Symbool in de platte acties. In de streets, in de ziekte die het een heel soort elite band hebben. De meta-kids, we dus wel neem. Stofwisselingsziektes. Ik word Jelte hier, wat hem uiteindelijk te talaat heeft dat die Aron Teasy verstoren is. Er zijn heel veel mensen die het askie weer nemen willen van hem. Want hij heeft een heel soort losmaken. Nou, dat ken komende Teasy. Voorbeeld van de Veen, die zit eigenlijk wat in de organisatie van dat Auskie, die leerste groet on Jelte. Voorbeeld, goeie midje. Ja, er zit wat, nogal wat vertraging op een lijn. Foppe, maar we dus even rekken mee houden in dit peteer. Eerst maar eens even, er zijn een heel soort mensen die toch haar vertriet uitsprussen hebben, die het reageert hebben op het versjeren van Jelte. Kist wat zei ze hoe dat oorkomen is bij Haidem Mem?
2: Ja, zeker. Dat is hartverwarmend. We kunnen ons wel even voorstellen dat de Haidem Mem het hele gezin, toch wat er ornatief is gebeurd, is natuurlijk in hun eigen bubbel zitten. En tegelijkertijd heb je al een aantal jaren in de wetenschap dat het commercieel. En het levert het al heel lang mijn leven toch iedereen. Maar wat er nou gebeurt, is eigenlijk onvoorstelbaar hoe volle warmte er komt.
1: Ja,
2: hoeveel leven er komt, hoeveel steun er komt, dat draait ze toch wel.
1: Dat is mooi om te heren natuurlijk, want dat is de bedoeling van al die leefden die er aan de kant van de familie De Haan uitjit. Hey, komen de Teasy, de ter aarde bestelling, zie ik nog maar even zeggen, die werd in besletten kring natuurlijk, maar toch wel de familie, alle mensen die leefden veel van Jelte, de kans aan om een laatste groet te brengen. Hoe zit dat, hoe komt dat precies uit de Sjent Teasy?
2: Ja, nou, wat zij is klopt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen in mijn leven. En er kreeg net iedereen een plakje aan om daarbij te wezen. Dus het is een besloten kring. Maar ze willen wel heel graag om iedereen de gelegenheid te gaan om een laatste groet te brengen aan Jelte. Om het mijn leven sjen te litten. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Mensen kunnen condolenceregister tekenen, dat is al iepenen. En ze kennen eigenlijk langs de route, want Jelte wordt namelijk van iets in hoes richting het Natuurmuseum bracht, want daar vindt de ceremonie plak. En die route, daar kan mensen, die kan om die route steen gaan en daar de laatste groet brengen aan Jelte. En dat is de manier waarop ze hopen dat mensen daar een plak vinden en hun gevoel dat ik uiter kennen.
1: Dat zou best wel eens drok worden, denk je net?
2: Ja, dat wist natuurlijk nooit. Maar als we zorgen naar wat er nou al hier gebeurt op social media. Ja, het is nogmaals, het is haast net voor te stellen hoe volle warmte er nou komt. En dat kan best betreuren dat het droog wordt. Maar daarom houden we het goed organiseren. De route is nu al bekend. Die zit eigenlijk al op liefdevoorjelte.nl. Dat is de website waar alle informatie staat over de route, over het condoleanceregister. En daar kan je meestal informatie vinden. Wij kunnen vinden dat het gewoon sowieso heel mooi wordt. En Jelte is een. Ze gaat proberen om alle dagen leefde in Jelte zijn leven te stoppen. Nou ja, leefde dan 10 meisjes en die leven nog een keer extra 4 liter.
1: Ja, nou waar het, precies die route weten wel. En die 10, het is moois al. Jelte zien, leuk begint dat verhaal.
2: Ja, de route start om Jelwertsien en dus tussen Jelwertsien en Kertierwertsien zullen het ongeveer wijzen. Nogmaals, de route staat op liefdevoorjelte.nl en dan kun je meestal zelf een plakje zieken.
1: Ja.
2: Het is moois inderdaad, het wordt mooi waar, dus ik denk dat het, dat het heel bijzonder wordt.
1: Ik denk dat daar stuk liek aan is en ik denk dat het ik vertel het. Foppe van de Veen, dank u wel voor die verhaal en we zullen het teasen al in mijn maatje. Dank u wel.
2: Tegen dank.
1: Dat zijn die dingen die gebeuren dan. We zullen het easy ongetwijfeld ik verslag van dan. Het is trouwens ook nog een livestream. Nou, zorg inderdaad even op liefdevoorjelte.nl. Dan kist alle details. Dit is All Saints en Pure Shores.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Jelvis Haarzen. Een mooi moment om eens even te zien wat het nijs uit Friesland doet weer. Jacob Zelwagen, die heeft de feiten op een rietje. Jacob, goeiemiddje.
14: Goeiemiddje. PFAS werd op heel de pingerplakking in het Friese wettervoen. Dat nog blijkt nu een goed onderzoek van Wetterschip Friesland dat de laatste twee jaar uitviert is. De uitkomsten jouw oorleding te zwartig, omdat de schadelijke stoffen op een soort locaties voen binnen. Kamerlid Annie Salinjan van Pro wil daarom dat er het ingrepen wordt verteld.
15: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval, totdat het Europese verbod er is.
14: De officiële site van de gemeente Leeuwarden is net meer in het Fries te lezen. Het nieuwe college, just geïnstalleerd, wil bezuinigen. Het keert om een jaarlijks bedrag van 20.000 euro. De FNP in de Leeuwarden gemeente is not amused. Dit is, dat is natuurlijk raar. De Friesnationale partij die het not amused is.
16: Ik vond het wel van grappig.
14: Ik weet het zeer op je noopers nou ja, voorlezen. Maar
16: ze zijn net bleed.
14: Ze zijn net bleed, nee. Laten we het helemaal op horen. Ja. Jan-Willem Tuininga van de FNP.
17: Toen we dit zeggen, toen zien mij er hier een rug op een recht. Ik denk, wat zijn we hier beleven? Ik denk, we kunnen ook voor de hand het opscoremaatje, maar we gaan eerst eens even jaren hoe dit hier moet zitten. En dan heb ik de beëren, doen naar de beëren wethouder Visser, heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, ik zei, wat flikst u nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbebaren dan dat wij denken, hoop ik.
14: De hege temperaturen zetten een streek door de eerste vaststelling van het Benne-Iermolenspul, de rottenvanger van Himmelum in Jesterwirm. De vaststelling van Moon is zijn omdat de warmte te groot werd voor de band die meespelen. Ik voor bezoekers kende omstandigheden in de voelen zinnen ongemak opleveren. De organisatie had daarom besloten de vaststelling van Moon te midden net terug in te letten. Leidt vastzitter Tineke van der Skavut.
18: Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoren eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpletsen.
14: Het volgens de Olympische Spelen voor Amateurorkesten neemt, het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Kom maar de Simmer, is het Wester 4 en de dolle verzels ik Frieske orkesten mij. En hier van orkesten die mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraart. Sietse Bosma is de nestor van het orkest. Het is voor hem de 60e keer dat er mij docht.
19: Het is gewoon saai. Een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en een heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium delt zetten kan. Nou ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt.
14: Bij Lauzeer zijn we net Tadalfien, maar Ian. En Bobbedot is geen wifke, maar een mansje. Eerst had nog toch dat het om twee exemplaren ging, namelijk een mij en Keltje. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn leidt uit hoe het misverstaan ontsteen kon.
20: Het is een heel actief zwemmend dier, die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij en dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij en dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Maar als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja nee, dat zit toch, gaat toch om één dier.
14: Want Xavier Meernijs op omroepfriesland.nl, in Omroep, in het Fisk in het Nederlands en voor alle FNP's ook in het Engels.
13: Dank u wel, Jacob. Het Friske reis dus. Dadelijk het Friske waar, met Tjitske.
21: Onderwijs.
22: Mai Erik Enema.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Wat een hoen, of een kat, of beide. Het, die weet dat er zo dan eens even wat vlierbestrijdingsmiddels in de nek spuiten willen maten. Nou, blijkt het dat als die besten in het wetter, in het boetenwetter, lekker om te werken, dan dat die middelen dus ik in het wetter komen. En dat is net goed voor de wetterkwaliteit. Nou, daar zullen we het aanstoot hebben hier in Oederwijs. Maar eerst vanzelfs, het waar, want er is jouw knieën in interesseren. Ja, Tjitske Wiebinga, een hele goeie meetje.
24: Een goeie meetje.
13: Ja, het bent toch echt wel, Joet je het toch wel, maar wil stevige temperatuur niet komende waai binnen.
24: Ja, zeker. We hebben Joet, ik al op een soort plak, toch wel de 22 en de 28 graden, hele lokaal. En dan hebben we het weer hoe die achtertuin. Om maar uiteindelijk te zetten bij de pijn, 28,6. Vlieland, 23 graden. Dwaaiem, 26,3. Isbrechtum dan weer hast, 22 graden. Ik maar 26 graden en in Laaksum en Bakkeveen die hier in allebei de 24,2 graden. Ja, als je het dan verder gelijk met de aardende dagen en ik vlieg een week, dan is dat dan wel echt een groot verschil. En ja, ik denk dat het verschil een beetje mij speelt in het uitjaan van zijn waskorging van het KNMI en het RIVM. De luchtvochtigheid speelt daar ik zeker een hele grote rol, want het viel toch wel een stuk broodse gewoon als dat het, als dat de luchtvochtigheid een stukje minder is. Jong en vannacht verwacht ik dan ik, nou, jong echt nog wel een graad als 20 of 24 graden. We hebben wel even rekken met haar kennen is dat er vanuit het westen maar even een simmerske bui oerloekt. Ja. Dat zal in erin van de joentiet wezen en nog het eerste part van de nacht. En daarna dan zakken de temperatuur naar een graad als zandje. Ja, dat is de temperatuur die wij vliegen wieken, hoe dijs helden. Dus dat, dat jouw til en ik maar even het verschil om. En verder, de stiert vannacht amper wien en dat zwaart er ik wel voor dat die warmte dan ik nog zo lekker hing in bloemen.
13: Neem het maar lekker. En ja. Ik ben er naast een slucht op. Nee. Morgen dan zit het kwik echt omheen.
24: Ja, zeker. En datzelfde had ik voor die luchtvochtigheid. En ja, dat zwaart ervoor dat je het zwit kan je gewoon minder kwietrijdje. Omdat de luchtvochtigheid heeg is. Normaal dan verdampt dat. En het proces van verdampen, dat is ik nog wel nieuwsgierig om even te nemen. Dat ontloekt zeg maar warmte vanuit de hoed. Dus dan viel je echt dat het even awkward. Het lijkt als dat je een wierte jerm hebt en je blazen er even doorheen. En dan viel ik dat het alcohol had. Nou, dat kent dus mooi net, omdat die luchtvochtigheid zo heeg is. Er vindt eigenlijk een verdamping plak. Dat is eigenlijk wat ik zissen wil. En daarmee viel het dus echt drukkend warm aan. Morgen hier, bij de maand die het al zijn 21 on 23 graden. Mij aardig wat rond te verzinnen. En dan morgen midden 28 on lokaal 33 graden. Nog hield hij mij die zuidelijke koelte. Dus die het amper wien krijgt 2, mogelijk 3 boeten uit.

0: ben echt van die buien die dan, nou ja, je zoent ze ze kennen, ze rijden leeg, maar dat zo werkt het net. Maar de behoorlijk wat rijnwetten in een kwartetier, maar ik hagel en wienpoesters kennen erbij zitten. Okay. Dus ja, dat is heel mooi jong wel plak vinden.
1: Ja, en in de hele provincie?
0: Ja, in de hele provincie. Het is heel dreig omdat de fascisten weer dat plak vindt. Ik weet dat er intussen ik al Koregiel Utjong is, voor die tongenbuien van morgen te midden 4 uur aan. En het geldt zowel voor het Vesterland als ik op de Waadeiland. Dus dat jouwt ik wel aan. Of eigenlijk ken ik wel zeggen, het geldt voor het hele land.
2: Het slotstuk van
1: onderwijs.
3: Ja,
1: ik ben er gek op. Ben mensen die maar net aan tinken. En onder deze waarsomstandigheden misschien is het ik net het eten wat je direct aan tinken. Maar ik heb door de Hollandse Nieuwe, de Jering, hij is er weer. En ja, nou, daar ben leerhouders van. Die zeggen, dit kan je net gauw genoeg en net een soort genoeg wezen. Ik zie een leuk verhaal van RTV NOF. Ik heb u op de site van Omroep Friesland. En daar werd eigenlijk melding van maken dat er een heel soort leerfabbers binnen. Maar de populariteit, vooral onder de jongeren, die liegen te verdwijnen. Ze winnen bij het viskoers in Hurdegriep. En heel iets minder jongeren kiezen voor een jerinkje. Vooral oudere generaties, die winnen sleugd op. Die kennen het wel van Jerry. Maar jongeren, nee, die hoe dat net meer. En het is net zo dat jongeren geen visk eten, wollen. Pokeballs, daar zit een hoop in. Sushi zit natuurlijk ook visk in. Maar zijn jering, mijn siepeltjes en een vlagje erop of zo. Nee, dat laken dan heel veel jongeren net meer om. Nou, dat zo best zou wezen kennen. Ik geloof dat ik eigenlijk wel. Maar voor het slotste ik hier het er vooral om. Kun je hier een plaat bij betinken? Een plaat bij visk als consumptie, zie ik dan maar eens. Dat mag een visk oor jering wezen. Visk oor sushi, wat mij betreft. Maar een visk visk. Dat soort slots ik jullie eigenlijk wijzen, Matte. Nou, toch een suggestie. 4-0-6-20-4-9-9-1-9-9 of broek de app voor Omroep Friesland. Ik ben wel heel benijd west mijn komst. En ja, de leukste suggestie, die draaien we vanzelfs weer online. Van deze aflevering van Onderwijs.

0: Eduard Rekker, de Frieske vlogger. Leuk Friske, hier is de Coöperdiek.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, wat een honger van koudheid of baarden. En dan dus ik vliegen en tieken middels broekenmaat. Die moet weten dat dat een duidelijke invloed heeft op de wetterkwaliteit. Want via huisbesten komen resten van deze bestrijdingsmiddels in sletten, marren en zwembetten te lonen. Die stoffen miskeerlijk van wetterbesten en insecten. En kennen zelfs in liets hoeveelheden al van problemen zwaar hier. Dat ga je blikken nu te testen die het wetterschip Friesland uitvieren heeft. Zegt adviseur wetterkwaliteit Mattie de Vries van deze organisatie.
3: Wij zorgen nou echt dat die vliegenmiddels die bij hun gebruikt worden, dat we die weer in het wetten veromvinden.
4: En om wat voor middelen gaat het dan?
3: Nou, het gaat bijvoorbeeld om imidacloprid, fipronil en deltametrin. En dat soort middelen binnen in de landbouw mag die net meer gebruikt worden. En we vinden ze nou nog wel weer om. Maar ook bij de zuiveringsinstallaties. Dat binnen punten werd al uw afvalwetter te lonen komt. Alles wat we terug de grootste in spelen komt daar. En daar vinden we hogere concentraties van dit soort middelen.
4: En op wat voor wijze komen die middelen in onze wetter en onze natuur te lonen?
3: Ja, dat kan om verschillende routes kan dat gaan. Er is een route dat hoenen zwemmen, krijgt nadat ze behandeld binnen mooi vliegenmiddelen. En als ze dan snel zwemmen gaan, ja, dan komt dat in het water. En andere routes zijn gewoon dat je handen wasje of dat je die middels afspeelt, dat je die broekt ha. En dan wordt iets voortspeeld trot de gootsteen. En als je het weer. Maar ook bijvoorbeeld hoenenmansies of kleedsies die het skin maken worden, al dat water komt weer bij de zuivering te lonen. En wij kunnen het net zuiveren, dus dan komt het toch weer in het oppervlaktewetter te lonen.
4: En gaat dat alleen om hoenen of ook bijvoorbeeld katten?
3: Jazeker, het gaat ook om katten. Maar wij denken dat hoenen wel het meeste zwemmen. En daardoor hebben we het vooral om hoenen. Maar het gaat zeker ook om katten, ja.
4: En wat doggen die middelen krijgt mij de natuur en misschien indirect ook mij us?
3: Ja, nou, het zijn middels die zijn dus bedoeld in vliegen. Dus die gendeën, dat zijn parasieten natuurlijk. Maar ze werken echt best wel lang. Dus dat is best wel nadelig. Maar als ze in het milieu komen, werken ze echt in de goede soorten. Dus de insecten zijn daar heel gevoelig voor. En al die stofjes hebben normen en die zijn gebaseerd op het gevoeligste soort. En die mogen daar geen skeeën van ondervinden. En we zorgen dat dit soort middelen een hele lege norm had, doordat die er gewoon heel snel effect had op dat wetterleven. En dan ben bijvoorbeeld larfjes van libelles en die larfjes die matoaien hier leven die in het wetter. Ja, als die dan degen is natuurlijk super jammer.
4: Hoe binnen je hem hier achterkaam?
3: Ja, nou, wij meten dit soort stofjes eigenlijk ook altijd wel in het akkerbouwgebied. Echt voor de landen, om dit soort stoffen eerst bij de landbouw te hebben. Nou, sinds 2016 mooi deze stoffen er net meer in gebruikt worden. Maar toch vonden we ze zo nou en dan nog wel. Dus ja, wat is dat dan? Is het een nalevering? Het woord is eigenlijk net om. En toen gingen we dus meten bij die zuiveringsinstallaties. En toen vonden we daar nog volle hegere concentraties. Dus dat wie voor ons echt wel een reden van, ja, het komt toch door het huishoudelijke broek. Dus bij die hoenen. En katten.
4: Wat voor advies zou je Jan aan mensen met je huisdieren?
3: Ja, nou, adviezen ben sowieso als je de beesten behandelen ha, om ze de eerste dagen net in het water te litten, net zwemmen te litten, of als ze een vliebandje ha, dom even arm met zwemmen. Maar ook om net te wasken. Ja, ik wil dat een hoen naar het trimsalon moet en dan moet er eerst behandeld worden. Maar doordat net 1 of 2 dagen van tevoren, maar doordat al minimaal een week. En maar ook laatste gebroeksaanwijzing, daar staat ook heel vaak wel voorzorgsmaatregelen op. En misschien is het ook net nodig om altijd preventief die middelen te broeken. Misschien, ja, als je het goed in de gaten houdt en je zorgen wanneer otters vliegen binnen, om ze dan pas te passen. Dat scheelt soms ook een heel lang.
0: Zei Mattie de Vries, hij is adviseur wetterkwaliteit bij het wetterschip Friesland. Dat is goed, die bansjes en die drippen, die zitten in de nekendors van de hoenen en de kat net in het wetter zwemmen litten. Want dat komt al in het zwemwetter en daar hebben we al je les van natuurlijk, uiteindelijk weer. Nou ja, en dan het slotstuk, hè. Ik zou al van de matten Veske komen. Over Jering. Want de jongeren willen heel minder Jering eten. We hebben toch een beetje in het wetter. Van zwierten naar het zouten wetter zelfs, want daar zwemt de Jering. Kun je daar een vers over betinken? We krijgen al aardig wat binnen. Misschien kun je er nog een leuke nieuw bij betinken. Voor het slotstik. 0620 jou en Jochen, Ian Jochen. Oproep de app van de Omroep. En dit is Wet, Wet, Wet.

0: vind eigenlijk een Schotse boyband. Kijk eens, hè. Wet, wet, wet, ja, dat noemen we Sweet Surrender.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, dat is het laatste onderdeel van dit programma, Onderwijs. En daarin vregen we de harkjes ook altijd, Sjoenan Platin, een suggestie die je hebt bij een verhaal. Een nice verhaal meestal, en dat is hoe het gebeurt. De Hollandse Nieuwe, daar hielden we het over, de Jering. En de populariteit, die neemt oud, want je zorgt dat de jongeren het eigenlijk net meer hoegen. Dus binnen op mezelf net zie je een vis, dat is juist een sushi en een pokeballs. Maar nee, zo'n Jering, dat kiet er bij de jongeren in elk geval het algemeen net in. Het zullen ongetwijfeld uitzonderingen wijzen. Nou, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? We kregen een heel soort suggesties binnen. Hele prachtige suggesties. Een verske oor Jering. Jan-Frits Isinga, die komt maar de suggestie Haringhappen van Jan Lau en de draadloze oplooiers. Heb ik ergens opzocht en toch, misschien is het wel wat. Ik hoor hem eerlijk gezegd net vinden in uw eigen muziek bestaan. Dus ja, die maakt echt om die Noors voorbij. En helaas, ik vind het een leuke suggestie. Jo, trouwens, ik van Rinder, die komt mij als de klok van Arnhem-Muiden, van de Havenzangers. En dat heet het Veske natuurlijk zong. Bouke, die zei Jumping Jewels, Irish Fisherwoman. Ja, dan ben ik wel in de buurt van het onderwerp natuurlijk van Joort. Jan-Jaap, die zei Marillion, hè. Ja, want de zanger, de jongen, de eerste jongen in elk geval, die hier is bijnaam Fish. Tol Hansen, die had het op Big City. Ik daar zit een zinsnede in Boeijering. Shen, welkom binnen mij. Fisher Z. Ja, So Long, mooi noemen trouwens ik. Rindert, die zou ik nog de Zuiderzeeballade van Sylvain Pons en Oetse Verschoor. Want dan heeft natuurlijk ik wel een ambitie over de fiskerij. Die het, op Jering in elk geval, die trok het de farmie van Islomar Verlaine Gier. Gerben Holwera, die zei het Midi. Haring in het land, dokter aan de kant. Ik weet dat het water sjonkt, maar het is misschien wel wier. Goeie vette vis, kind wel heel zoen te wezen. Een suggestie die we heel soort binnenkrijgen is de ballade van de Bokking van Rinus Gratema. Mike, die komt eronder horen, ik Mai. En dat is een mooi nummer, alleen nog wel heel lang. En dat kijk wat lang, waarom zou je zo weer wat ophouden? Want dan zit Willem met de dringen maar in het Noorderwien. Mike, ik kan dus maar Juvan, die kwam er trouwens, ik Mai. Dat is een heel mooi vers, een vereerle Jering. Dat is inderdaad de ballade van de Bokking van Rinus Gratema. Michel, wat kregen we nog meer binnen? Poison van Alice Cooper. Nou ja, ja, is fisk poison? Nee, ook net. Of poisson. Ja, dan zoest het in de buurt wijzen van het Franse woord van fisk. Even zien, wat krijgen we nog meer? Washerwoman. Oh, Washerwoman moet het wijzen van Jumping Jewels. Nou ja. De Herring Song van Folly Bridge. Daar komt Gary Labordes, maar die heeft altijd wel originele suggesties. Het is een volkslied in Engeland. Dat viske koe ik net. Nou ja. Ik vind al hier prachtig. Al hier nog eens in. Die komt er maar. De Haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar, meneer, met die walmen van het verkeer. Ik neem je echt niet in de maling. Het is zo gerookte paling. Maar we gaan met Jering. En daar heb ik dan toch een verske bij vonden.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dat is eigenlijk wat best wel missie voor de highlights. Het is een verske. Ik zie even op wat hem instuurt. En dat wie Heut Elverink. Ja, zeker. Het is deze van Anneke Douma. Het Heringtensie, natuurlijk. Hey, dit wie Onderwijs, hè? Graag wat boeren, Binkerikwer. Dadelijk dus Noorderwien. Ik wens je nog een machtig mooie tongziep.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Noordwien.
16: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tommersie Janne. Mooi dat je erbij bent. Ons aan horen bij deze prachtige wazenbestandigheden. Mijn noffelijke muziek, jawel. Straks nog wat live-opnames. We zijn nu daar met de cast en neem mij mee. Nou, dat gebeurde dit weekend. Want Siep is 60 geworden. Felicitaties nog van deze kant. En ze gaan mijn naam in de busreis los, de Siep Sterren. Ja, mooi dan. 60 hier. And still going strong. Onderhoorde ik mij de scene. Dus Siep van de ploeg. Even in het zetje oor aan de weekend. En uiteindelijk word je dan naar Hoes, toch? Brieke Beck had het roer. Maar ik

0: de oude doos en zak je het eigenlijk wel omschroeven. Brieke bek en geer maar naar huis. Nou, maar dit waard is dat misschien ook het beste met lang. Je lekker in de tuin zitten, drankje erbij, net al te drop, meidje. En een beetje dromen hoor, decembervakantie ergens oors. Ja, weet je, de tango dwaan kennen. De Leeuwarder tango. Ja, die krijg ik wel heel oud. Jij maar eens naar Pieter Wilkes.
1: Een eindje lopen, van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewaal. En kijk ik dan zo even om je heen. En nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het Gouverneursplein met zijn

dus dat. Je, Pieter Wilkens. Je had het over Leeuwarder Tango. Together met Vintage trouwens, zeg ik maar even bij. Die had het een en ander geproduceerd. Ja. Oerstijdsprutsen, de Heek Zwolkers. De Zwolker. Ernst Langhout, Johan Keus.

0: Valley.
1: Ernst Langhout, Johan Keus en De Swolker. Ja, we gooien het een standje relaxed. Ja, een beetje noffelijke muziek, net al te ingewikkeld. Een beetje ja, rustig misschien wel. En wel gevoelig, zoals Big Leaks Hannah Hoogsteen. Luister maar eens naar

0: Aquarius.
1: Mooi, de Strikkers, Hanna Hoogsteen. Ze hadden een prachtig album uitgebracht. Dat weer heel keel eigenlijk. En eigenlijk zang, gitaar, maar ze noemen als een liedse toevoeging. Maar dit is nog heel mooi sfeer van Makkie, hè. Mooi nummer, Varus. Ja, we gaan even naar de wat meer ska-popklanken van de Mark Foggo en de Secret Meeting New Shoes hit. Dat is een hele moeilijke vol. En waarom draait dat? Omdat dit weekend het Mukpop Festival er is. Jorwert.

Absoluut mooi. En Mark Vogel met een secret meeting. Mark Vogel op het Mukpop Festival, Satrië. En wat treffen ze het prachtig mooi, no? met de waarsomstandigheden in ieder geval. Ja, dit wie won een dikke hit eigenlijk. Ik ben bij een Frisk label overigens, Top Hole, dat intussen heel lang besteedt. Een mooi boek over Skin trouwens. Hoe Jos Hayrek, de founding father van dit eigenzinnige, ja, ik neem het dan een beetje Frisk Grazer label. Van Mukpop, give an order live tip. In Moara, ja, dat leidt in Friesland, ergens erbovenin. Hij is een prachtig mooie tjerke. En in die tjerke, daar zal Eva Waterbolk komende Satrië spelen. En dat is een beetje zo'n oer of jou of jou. En zoek even op de site van de Johannes Tjerke. En hier is het hier bij Ze onder water danst. Eva Waterbolk, live in Moara.

live in Moira. Deze Eva Waterbolk in het Tjerkede dus. Ze onder water danst. Grappige titel, zo. Goed, we doen even een No Saints. Sipke Vesterens, muzikale maat. Jette Jan, mij. Only One Cowboy.

No Saints. Sipke Visser en zijn maten nogmaals bij Only One Cowboy. Nou, hij is wel een cowboy, hè? Ja. Dat is Zee Janets, Arnold Boer. Together met Dina maken die dit prachtig mooie lied. Wat moeten wij doen als wij geen geld hebben?

0: zon.
1: Mooie combinatie. Dina Popma en Zea Arnold de Boer. Het maken bij hem. Wat matten wij dwaam als wij geen geld ha. Ja, ja. In ieder geval een lol meisje, toch? En plaatsje draaien of zo snel in Noorwegen op deze toonsjelle? Ja, ja. Doe ik snel nog even in archieven. Begin Brieke Bekker op het begin van het programma. Deze zeggen we een teacher, ja? Ipa en de Skavers, ja. Summer

Hiep en de Schavers, ja, leuke band. En een lekker nummer. Summer Day, we zitten weer in Simmerske sferen, dat is mooi toch? Geef het nog even naar je oren. Toffe band. Upcoming, gaan ze nog een keer live in de studio gaan. En ja, ik zie dat ze er nog steeds bij binnen. Die Attic, die hadden mij Butterfly.

toffe band, die had ik. Ja, ja, upcoming, zo zitten we dan in het jargon. Lekker een beetje alto, maar lekker te draaien. Ik ben deze waarsomstandigheden, je hebt het nummer Butterfly. We hebben nog even een live tip en een live opname die we nog net zo heel lang verliezen makken hadden. Namelijk de band Pale. Die hebben niet heel populair. Ze zijn intussen weer bijlkoor. En ze spelen regelmatig onder oren dit weekend. Om krek te wijzen in de muziekfabriek, het industrieterrein of industrieweg op het jaren 4, om het even heel duidelijk om te gaan. Komende zaterdag is dat Pale, Pulsation en Drowning in Lakes. En dat is dan een presentatie van 8501. En ja, dat is de jouwer en de scene van de jaren 4 bij elkaar. Zit ik in het scherm voor de voetbalwedstrijd overigens. Dus als het ons denkt, ik wil je wedstrijdje. Dan kun je dat combineren met nogmaals met het optreden van onder oren Pale. Zaterdag, jaren 4, industrieweg, muziekfabriek. En stenen met de hinnen. En dit winnen ze live in Noorwegen. Pale.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
11: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
10: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

come true for life. And all that you wait for be true.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net loven.
3: Nee, dat is net loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: She's crazy like

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
3: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
2: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
4: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
2: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Agemijnis, oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek heeft gemeld. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is de verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 18. Morgen wordt het in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Bij Lauwe Zeg, we zwemmen net twaadolfien, maar Ian. En Bobbedot is het net een wiefke, maar een mondje. Jeder wat toch dat het om twee exemplaren gie, een mem en een keel, maar dat bleek dus net zo te wezen. Nou, aan de telefoon is Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is deze verwarring precies ontstaan? Want het beeld was toch een hele tijd van, ja, er zwemt inderdaad dus een moederdolfijn. En zo nu en dan is daar wat een kleinere dolfijn te zien. Dus nou ja, dat het leek alsof dat gewoon helder was.
2: Ja, dat begrijp ik. Het is een beetje verwarrend. In het begin zaten de dieren op een andere locatie, wat meer richting de Noordzee, ook bij zo'n boei. En toen waren er verschillende waarnemers die melding maakten van twee dieren, een groter en een kleiner dier. Vervolgens zijn ze dichter bij Lauwersoog komen te zwemmen, daar ook weer langs zo'n boei geplakt. En toen konden we meer en meer beeld verzamelen. Dat hebben allerlei verschillende mensen gedaan. Die hebben dat op internet gezet. We zijn zelf ter plaatse geweest en hebben beeld verzameld. En we hebben met een drone-piloot wat beeld van boven verzameld. En als je dan al die beelden gaat doorspitten, dan blijkt er bij Lauwersoog in ieder geval één dolfijn te zitten en niet twee. Ja, van die eerdere situatie, daar hebben we geen beelden van zoals we die bij Lauwersoog hebben. Dus dat blijft een beetje onduidelijk wat de situatie was.
1: En wat is eigenlijk Wat is eigenlijk de reden dat jullie dat onderzoek gedaan hebben? Want je zou ook kunnen zeggen van mooi, dit hebben de mensen gezien, dit schrijven we op en dan dat hebben we die informatie.
2: Ja, dat is eigenlijk wat we doen, zeg maar. Dus we willen weten, is het één of twee dieren of gaat het om een moeder en een kalf? Dat zijn toch wel belangrijke vragen. In het geval van dit dier, dat is een heel actief zwemmend dier. Die komt vaak boven en dan rolt het dier om zijn zij. En dan komt vaak zijn staart nog een stukje boven. Dus ik begrijp dat mensen denken, ja, daar zit een tweede dier zit daar vlakbij. En dat lijkt dan net twee verschillende rugvinnen. Maar ja, als je alle beelden goed bekijkt, dan denk je, ja, nee, dat zit toch, gaat toch om één dier. En op zich is daar geen reden voor zorgen. Het dier ziet er niet vermagerd uit. Het is niet verwond. Het is niet verstrikt in een of ander net of een touw. En je kan het dier vanaf de kant ook goed zien. Dus op zich is het op dit moment leuk nieuws. Alleen het gekke is dat het dier zo ver in de Waddenzee zit, terwijl die soort normaliter in open water voorkomt, kan toch een beetje in de war raken met zo'n droogvallende plaat. Dus vanaf afstand monitoren we het veel. En we hebben veel hulp van de collega's van het WEC. Die kijken en die geven onze informatie door. Dus op die manier proberen we de boel een beetje in de gaten te houden of het dier niet toch onverhoeds strandt.
1: Ja, zorgt het dier niet verder voor problemen daar? Ik noem maar iets voor bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer of zo?
2: Ja, het is uiteindelijk, die boeien die geven een vaargul aan. Dus ja, er is best wel wat scheepvaartverkeer daar. Maar ja, we kunnen moeilijk het dier gaan opjagen of gaan proberen te vangen. Dat levert het alleen maar meer risico op voor het dier en voor de mensen die erbij betrokken zijn. Dus op dit moment is het vooral afwachten. We vragen natuurlijk wel aan mensen om er niet achteraan te jagen met bootjes. Maar ja, het is wel een vaargul. Mensen moeten ook in en uit de haven kunnen. Dus het is een beetje een lastige plek wat dat betreft. Maar niet iets waar wij naar gaan handelen.
1: Nee, eerder hoorde ik een oproep van jullie om vooral het dier ook met rust te laten. Hè. Naar kijken, dat mag natuurlijk altijd. Maar niet het water in te gaan bijvoorbeeld. Heeft u het idee dat mensen zich daaraan houden?
2: Ja, ik heb best wel veel mensen gezien en gesproken die vanaf de kant het dier heel lang en heel mooi kunnen observeren. Het springt veel, dus het is echt prachtig om te zien. Best wel uniek zo in de Waddenzee en zo dicht bij de kant. Maar we hebben niet het idee dat er heel veel bootjes op afgaan. In het begin hadden we wel een aantal boten die er dan lang bij bleven liggen. En dat kan dan stress voor het dier veroorzaken. Dus dat blijven we vragen om niet te doen. Maar tot dusver, gezien de locatie en de drukte, daar lijkt het relatief goed te gaan. Dus we hopen dat zo blijft.
1: En u blijft hem in de gaten houden zolang die daar is?
2: Ja, dus vooral met hulp van de lokale hulpverleners, mensen van het WEC, mensen van de dierenambulance, die staan in nauw contact met ons en die houden ons op de hoogte. En af en toe gaan we zelf weer even koekeloeren om te kijken of we zelf nog iets geks zien. En we hebben dus die beelden met die drone verzameld, zodat we echt zeker konden uitsluiten dat er niet een kalfje was wat daar nog in de buurt rondzwierf. Dus op die manier proberen we het te monitoren.
1: Ian Dolfijn dus en net waar. Bedankt Jeroen Hoekendijk voor nu van SOS Dolfijn.
2: Bedankt.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij. De officiële site van de gemeente Ljouwerts. Het is aanstens net meer in het Friesk te lezen. Het nieuwe college, juster installeerd, vol bezuiniging, matbezuiniging vinden ze. Het gaat om een jaarlijks bedrag in dit geval, van 20.000 euro. De FNP, in Leuterie, is not amused, om maar even op zijn Fries te zeggen. Jan-Willem Tuninga is fractievoorzitter, is nog aan de telefoon. Tuninga, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag, Erik.
4: Ja, dit noaskert je hem net.
5: Nee, verschaald net toen we dit zeggen, dus zien meiden hier een rug op een erg. Ik denk, wat zijn we hier, beleef je?
4: Ja, en toen hij contact zocht met de wethouder die hier ook hier, dat is de nieuwe wethouder, Marcel Visser van de VVD. Wat zei die tje, joh?
5: Dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, we kunnen ook voor de dag een offscore maken, maar we gaan eerst eens even jaren hoe dit ding moet zitten. En dan heb ik de beëren, doe nou de beëren, wethouder Visser, heb ik even bellen. Ik zei, Marcel, ik zei, wat vlecht u nog? Ik zei, jou, dat bent toch net zo'n grote cultuurbarbaren dan dat wij denken, hoop ik. En nou, die geniet al. Hij zei, jawel, maar ik wil toch het belly zoeders. Maar ja, hij zei, we moesten niet heel ziek en dit is structureel. En ja, 2030, we weten net hoe het eruit komt. Nou ja, ik zei, je kunt van alles uitvinden, maar ik zei, dit net.
4: Nee.
5: He, en ja, ze moeten dit in 2029 ingaan letten. Nou ja, begroting 2028 zal behandelen worden. Maar nee, ik zei, dit liet wij net er ook in vanzelf. En toen ben ik even wat ziekje geweest. En ja, 2024, toen is er ook een convenant sluiten met onze provincie en met Hugo de Jonge. Destijds naar de minister, hè, Wout Friesk.
4: Mm-hmm.
5: En ja, Leout krijgt er een aardig pasje subsidie ook nog uit. Om het Friesk ook nog in stoel te houden. Dus dit ging gewoon net. Nou, ja.
4: Ja, dit, nou ja, ik zou zeggen, ik snap dat je hem vanuit de FNP daarbij opspatte. Aan de andere kant, ja. Wees eens heel eerlijk, wordt er een soort gebroek maken? Want de meeste Friesen vinden het Friesk lezen best dreig. En dat is in jou misschien nog wel in grotere mate het geval.
5: Ja, misschien ben net alleen de mensen uit Leout die de website van de gemeente Leout, daar ben ik meestal eromheen uit het dorp, en die ben al hartstikke in het Fries. Hè. We hebben nooit geleerd dat 52% zich echt wandel houdt met het Fries. En dan moet je het juist net al hebben, dan moet je er juist meer op zetten, dan moet je dat promotie. Hè. Want wij momenteel jaren dat die jeugd al onder elkaar gigantisch op WhatsApp misschien worden in het Fries. En dat is goed dat wij geeft te wijzen, maar het is wel het begin. He? En nou ja, dan zeggen we, dan maak je dit direct net al, Helly.
4: Ja, ja.
5: En nou, daar hebben we een partijer gewoon. En de wethouder zei, ach ja, je wil hem. Hij zei, maat het erover, ik nog even nog hebben. Ja, maar ik zei, dat doen we zeker. He? Maar uit vaar gewoon, jou wij het al on. He? Er is een meldpunt van dit soort zaken op bij de provincie. He? Gemeentes die worden al vregen om het Fries te bevorderen. Als ze het net door een keer dat melden. Dus daar doen we onjuist ervan. En juster hebben ze me van toen we ik benaderen, Mirkan Tolowitz, en die zei van, jawel, kom ook even bij ons, wij praten erover, en meld het bij ons ook, dan kunnen we ermee bezig.
4: Ja.
5: Het wordt wel serieus genomen.
4: Het wordt serieus genomen. Even naar die provincie, dat meldpunt, wat houdt dat in, als je hem daar onjuist hebt, toch?
5: Ja, dat is een meldpunt, dat wordt door Friese zaken, dat is zeer apart op de website van de provincie Friesland. Vind je dat een gemeente net genoeg doet of neer doet met het Fries, willen zij daar wel stuftrostypen worden van de provincie, dan keer je dat onjaan. Nou, dat gaan wij zeker doen, dat gaan we juist in de RIEK melden, hè, dat we dat misschien vader zijn, maar nooit zijn, maar ik dwars zullen. En we hebben al een telefoontje van de provincie gewoon die winkel op een hichten. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die het ook al jet hebben op de socials. En die het ook al mensen van de provincie benaderd hebben. Dus wij zien hem aan de slag. Het kan net zo wezen dat je als haatster van de provincie Friesland en Wielers het Fries ver in begint te bloeien. Hè, dat er twaalf riekstaal, maar ook dat het Fries bevorderen wordt vanuit de Twarde Kemer. Hè, vanuit de ministeries. Dat je als haatsteert nog steeds willen van wij beginnen het hard te brengen. Dat ken het.
4: Jemfien.
5: En ik merkte juist er echt wel onder orenpartijen in Rie. En dat de verschaafde partijen al. En dan ben ik ook gewoon die Hindus bellen van Heimat wil lezen. Maar enkele juist toen waren het in het betoog van meerdere partijen ik neemt. Dus wij denken dat we daar een brede stiep in financiële. En ik hoop je dan echt dat het nieuwe college, ik zei zo van goh. Jongens, dit hier even net van maat een flaterke. We gaan trommel de zaken en we houden het om.
4: Ja, keer weer om op je schreden eigenlijk. Dat is wat je wolle van de wethouder.
5: Ja, dat, ik denk het haast al, want dit gaat om 20.000 euro structureel van al 2029. Zorg ik verder op begrotingen van en de meerdere roezing van 2003. Dat is deze 4 ton in de plus. He, dus het hoeft eigenlijk al niet eens meer, zeggen wij.
4: Het is duidelijk. Nou, we hebben vanzelfs even bij de gemeente vregen om een reactie. Ik ben de wethouder, maar die zei ze, ja, pas na het weekend, dan komen wij met mijn inhoudelijke reactie. Dus we zullen nog even geduld hebben, Maarten Tuninga.
5: Nou, en ik kom er graag op waarom.
4: We houden het in de gaten. Dank je wel voor dit moment.
5: Ja, dank je wel.
4: Oké.
5: Ja, hoi.
6: voorbij.
7: Alles wat je dais mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
8: De dais voorbij.
7: Dit is

0: Beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De schadelijke stof PFAS zit overal in het wetter. En dat is een zorgwekkende zaak. Dat meldde Wetenschap Friesland juster. Twee jaar lang is het onderzoek dien. En de conclusies liegen er dus net om. Kamerlid Annie Salignan van Pro en Jelle van GroenLinks wil nou dat de PFAS-kraan dicht draait het. En dat het regeert een productie van PFAS-stoffen in Viert. Een goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Dank dat ik hier mag zijn.
3: Ja, nou, onze dank dat u hier wilt zijn. U houdt zich al langer bezig met de gevaren van PFAS. In hoeverre was u verrast door het onderzoek van het Wetenschap Friesland?
4: Nou, eerlijk gezegd verrast het me niet. Omdat we al veel langer weten dat PFAS een stof is die super schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor onze natuur en milieu. En dat het ook heel erg verplaatst. Dus overal, eigenlijk in Nederland, is de verwachting dat er PFAS te vinden is. En de vraag is dan in welke concentraties. Dus de vraag is niet meer of er PFAS is, maar in hoeverre en hoeveelheid PFAS. Het komt ook bijvoorbeeld voor in ons bloed. En ook het RIVM heeft onderzoek gedaan en ook gezegd van nou, ook in heel veel mensen in het bloed zit PFAS. Ook bij sommige mensen te hoge concentraties. Dus die vervuiling die gaat op deze manier maar door. En daarom vind ik het echt heel belangrijk dat die PFAS-kraan dicht gaat, zodat er geen vervuiling meer bij komt.
3: Ja, dan gaat het dus feitelijk om een productieverbod van PFAS-stoffen. Hoe zou dat er in de praktijk gaan uitzien?
4: Dat er geen PFAS meer gebruikt wordt, ook in producten, maar dat het dus ook niet geproduceerd wordt in Nederland in ieder geval. Totdat het Europese verbod er is. Omdat er ook in Europa wordt gewerkt aan het verbod. Maar het verbod zou al in 2025 klaar zijn. Maar zoals we wel vaker zien, dit laat heel lang op zich wachten. En dat heeft ook te maken met een ontzettend grote lobby van vervuilende bedrijven. Omdat de economische belangen dan weer opspelen. En die verliezen het elke keer van gezondheid.
3: Ja, maar wat zou de gevolgen zijn voor die bedrijven als ze geen PFAS meer mogen produceren?
4: Ja, er zijn dus heel veel alternatieven. En er is ook een onderzoek daarna gedaan over die alternatieven. Dat er voor 92% van het gebruik, dat zou dus met een alternatief kunnen zijn. En ons voorstel is dus om in ieder geval juist zeg maar door het verbod te gaan werken aan die alternatieven voor die resterende procenten. Waar nog bijvoorbeeld geen alternatief voor is op dit moment. Maar waar ik echt in geloof is dat we juist ook moeten werken aan die innovatie. Want heel veel bedrijven kunnen dat ook al. Bijvoorbeeld ook bij een bedrijf bijvoorbeeld waar zonnepanelen geproduceerd worden die ook zonder PFAS geproduceerd worden. Er zijn ook al heel veel voorbeelden van pannen, bakpapier waar gewoon geen PFAS in zit. Ook kleding bijvoorbeeld. En Frankrijk en Denemarken hebben ook al een nationaal verbod op PFAS als het gaat om het gebruik van kleding, maar ook rondom bestrijdingsmiddelen. Dus ik pleit echt voor een productieverbod, omdat de vervuiling anders niet stopt.
3: Ja, het zit dus in heel veel producten, kokerij, kleding, textiel, cosmetica, klusmiddelen, onderhoudsmiddelen. Hoe realistisch is het dat het er helemaal uitgaat?
4: Nou, en dat is dus een hele mooie vraag. Het is super realistisch dat er geen vervuiling meer bij komt. Waar het hier om gaat is dat PFAS niet afbreekt. Dus wij moeten ons vooral gaan focussen op hoe kunnen we op al die locaties waar vervuiling is, om die bodem te gaan saneren en vervolgens met de kosten ook daar rekening mee houden. Maar op het moment dat we die kraan dicht draaien, dan komt er geen vervuiling meer bij. Dus kunnen we echt daarop focussen. En op dit moment is er echt gewoon alle hand aan dek en gaat de vervuiling maar door. Terwijl mensen zich gewoon zorgen blijven maken over hun gezondheid.
3: Ja, u gaf eerder al aan, dit zijn processen die lang duren. Vindt u dat de verantwoordelijk minister Sofie Hermans de zaak nou, goed genoeg, snel genoeg oppakt?
4: Nou, ik denk dat het niet ligt aan de wil van de staatssecretaris. Want ik denk, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar daar twijfel ik niet aan dat zij de wil heeft. Alleen op het moment dat je in een minderheidskabinet zit, waar ook partijen, ook wederom gisteren, en daar verbaas ik me elke keer weer over, dat er partijen zijn die vol met passie opkomen voor het bedrijfsleven. En dan niet het bedrijfsleven, maar voor vervuilende bedrijven. En die lobby is gewoon ontzettend groot. Dus elke keer wordt dat tegenover gezondheid gezet en wint dus het economische belang. En daar kun je eigenlijk bijna niet tegen op lobbyen. Dus daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
3: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
4: Dank u wel, dank.
3: Kimmerlid Arnie Salinjan Wielat van Pro, Jedder van Greelings.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Ja, het is al warm, maar het wordt heat. Morgen, we hebben dat van Jessica Bopper, 20 graden. En ik, de komende weken eigenlijk, zal dat het geval wezen, het beeld wezen. Dus dan krijg je zaken als Core Giel. Het Nationale Hitteplan is ik al in werking treden. Nou, bij mij ziet de les hier en vanzelfs hield het vaker. Maar extreem simmer waar. Voor kwetsbare mensen is soks net zonder risico. Dan hoe je het eerst per se Bopper de vier verstandig te wezen. Bij gemeenten werd er dan ik op ontruimd om mijn hitteplan te komen. Dat vier les wakker in het Nijs. Maar er is in Friesland eigenlijk maar één gemeente die zo'n plan hartstikke het. En dat is Ljouwert. Een gemeente als Smellingeloon. Maar in Drachten nog ik wel wat sterkelijke bebouwing. Want daar praat je daar eigenlijk wat over. Smellingeloon is Safira net. Wethouder Pieter van der Span het dat in portefeuille. En is er in de studio. Fijn dat je er binnen.
6: Ja.
5: Berm heen dat plan het.
6: Nou, we zijn ermee bezig omdat ook eerder al in dit jaar, in het voorjaar, de GGD aangegeven heeft dat het toch wel raadzaam is om met hitteplannen te gaan komen als gemeente. En ja, wat u ook zegt, het is ook inderdaad zo dat we steeds vaker zien dat die hete dagen er zijn. En dat er met name kwetsbare groepen in onze gemeente, ook in heel Friesland overigens, daar toch wel de dupe van kunnen gaan worden. En nou is er weliswaar een nationaal hitteplan en dat gaat er ook in werking. En er zijn ook andere hitteplannen van zorginstellingen die dat zelf hebben. Maar we zien als gemeente dan toch nog groepen waarin wij toch een verantwoordelijkheid voelen om daar ook aanvullend op wat te gaan organiseren. Want wat ik zei, het neemt echt toe.
5: Ja.
6: En dat is de reden dat we ook in de benen komen.
5: Dat is UNCC, die extreme hitte, dat is net van Juster op Joert. Dat is al een PRI-rondegang. Ren je hem als gemeente net een beetje achter om dan zo'n gemeentelijk hitteplan te maken?
6: Nee, ik zou zeggen in tegendeel. Omdat ook het klimaat ook verandert. En we natuurlijk ook zien dat dat leidt tot mogelijk een nare situatie. Dus in een aantal jaar geleden is er voor het eerst 40 graden in Nederland gemeten. Ja. Dat is nog maar echt recent. Dat leidde die dag tot in Nederland tot 150 overlijdens meer dan verwacht.
5: Ja.
6: En dan kun je echt wel spreken van schade door het klimaat.
5: Ja.
6: En als je dan ziet dat we 75-plussers hebben in onze gemeente die thuis wonen. Niet allemaal in even goed geïsoleerde woningen wonen. Waarin het toch echt wel warm kan worden. En mensen niet altijd even bewust zijn van het feit dat ze voldoende moeten drinken. De schaduw moeten zoeken. Niet in de zon moeten gaan zitten. Dan vraagt het wel iets om als gemeente in de benen te komen.
5: Ja, want deze isolatie van de woningen en bewustzijn, bewustwerzen van de mensen zelf. Maar wat kan je er als gemeente eigenlijk überhaupt ontwan? Want de gevolgen van klimaatverandering, daar kan je een oorzaak door je net zoveel gevallen, een gevolgenwol. Maar wat kan je hem?
6: Nou, je kunt een paar praktische dingen wel doen hoor. Dus wij hebben nu in het plan ook in concept opgeschreven dat we bijvoorbeeld willen gaan werken met koele plekken in onze gemeente waar mensen naartoe kunnen bij dit soort dagen. En dan hebben we het over buurthuizen, wijkhuizen, de bibliotheek, misschien ook het gemeentehuis, waar het in ieder geval koel kan zijn en waar mensen ook koeling kunnen vinden. Je kunt ook denken toch aan acties zoals toch campagnes, bewustwordingscampagnes. Of op straat, of wel bij mensen thuis. We hebben namelijk ook als mensen 75 jaar worden, dan gaat onze welzijnsorganisatie bij deze mensen op bezoek. Nou, we hebben het er ook over gehad. Moeten we dan ook niet sowieso even meegeven dat als u in die leeftijdscategorie komt, dat ook het risico gaat toenemen met ook deze klimaatverandering. En dat we daarin ook het goede gesprek met mensen voeren. Ja. Van, nou, bent u daarop voorbereid of zijn er nog dingen voor nodig?
5: Hoe vinden mensen dat? Want daar ben ik meestal gezegd, ja, god, dat vind ik al gewoon. Betuttel die mij net zo.
6: Nee, ik...
5: En ben in Drachten, je bent in de Waden.
6: Ja, nee, maar absoluut geen betutteling hoor. Maar het is wel goede zorg, denk ik. Ik liep nog even door het centrum van Drachten onderweg hier naartoe.
5: Ja.
6: Ik vroeg nog even mensen die lekker buiten zaten voor hun huisje. En zij zaten daar en ik vroeg, hoe is het dan voor u nu? En ze zeiden, ja, ons huis is goed geïsoleerd. En wij kunnen lekker de schaduw opzoeken buiten, dus dat is prima. En ze houden het ook ook cool door de deur dicht te houden. Dus nou, ze zijn er echt wel bewust mee bezig. Onderschatten mensen ook niet, zou ik zeggen. Tegelijkertijd waren deze mensen ook wel bezorgd over mensen nou, als, die zo'n huis dan niet hebben. Hè, ja. Dus waar het dan minder goed geïsoleerd is.
5: Ja.
6: Ja, en dan heb je toch met elkaar wel wat te doen. En daar is de overheid ook voor.
5: De BM als hoe riet is ik voor, als gemeente Smellingenland in dit geval. Dus er is een hitteplan komende waai. Wanneer moet dat klaar wezen?
6: Ja, ik wil dat eigenlijk wel heel snel klaar hebben. Want de hitte, je merkt nu al dat dat er al komt. Dus ja, binnen nu en een maand zou het er eigenlijk wel moeten liggen. En zover zijn we ook wel. Het hoeft niet langs de gemeenteraad, omdat het echt een uitvoeringsplan is waarin we als college binnen de kaders van het vastgestelde beleid aan de slag kunnen. En natuurlijk doen we een afschriftje naar de raad. Maar ja, het noopt ook wel om snelle actie op deze thema's. Het heeft even geduurd voor Smallingerland. Want Leeuwarden is inderdaad al eentje verder. Maar wij hebben echt nog wat werk van het afstemmen met andere partners. Want ja, veel thuiszorgorganisaties die ook eigen hitteplannen hebben. Dus je wil ook niet elkaar voor de voeten lopen. En ja, dat vraagt ook even wat afstemmingswerk. En dat heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Dus ja, we verwachten dat we snel nu de zaken kunnen opschrijven en kunnen uitvoeren.
5: Dit december nog in elk geval.
6: Ja, dat hoop ik wel.
5: Oké. Wacht je dat ou? Pieter van der Zwan, wethouder in Smellingenland. Dank u wel voor je komst.
6: Graag gedaan.
0: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is De Dij Voorbij.

0: is de dag voorbij. Omroep
1: Friesland. Probleem voor het Benny Ipmospul, de rottenvanger van Himmelum in Jesterwerum. De eerste vaststelling die plans die vermoorden, die gaat net terug. Nevens de organisatie, buurt de Waarbrug om tieren warm en is het net verantwoord om de band in de volle zinnen spelen te laten. Ook voor het publiek voor de waarde voor probleemzorg kennen. Onder telefoon is de voorzitter van het Benny Ipmospul, dat is Tineke van der Skaaf. Een goeie middag.
2: Ja, goeie middag.
1: Hier neemt deze kaart wat, ja, zeg je met onkom?
2: Ja, is wel. Jazeker. Eigenlijk vorige week joeg het al om dat het de vrees heel heet worden zou. En dat verhoorde eigenlijk echt net. Dus ja, uiteindelijk kun je dan niks anders dan verpleten.
1: Maar wil mij Piet in het, denk ik, want je wil ook daar beginnen.
2: Ja, maar we gaan jong de première vanzelf, dus die gaat wel voor.
1: Ja.
2: Maar een voorstelling verpleetsen is nooit net leuk. Nee, dat vind je net leuk. Of een voorstelling aanlassen, dat is eigenlijk het minste stikje. Je hebt dat net in de hand. Alles kun je goed van elkaar hebben, maar het stikje waar heb je gewoon net in de hand. En dit is vies te warm.
1: Ja, ja. Wat is de reactie van de band?
2: Ja, dat is jammer. Dat is spietig voor zelfs. Want die wil natuurlijk wel heel graag spelen. Maar ja, ze snappen dat echt wel. Dat het nou net kennen. En het is de veiligheid maar je garanderen kennen. En die kan je niet samen, maar deze warmte gewoon net garanderen.
1: Nee, de rest van het weekend bloed ik nog wel warm. Spiel je hem dan wel?
2: Ja, ja, de gaat het nou lekker. Het gaat verder alles wel terug. De weer is het binnen alweer onder de 30 graden. En we horen dat vanzelfs goed in de gaten. En mocht het al verroren, ja, dan griepen we weer in.
1: Ja, dus nou is de première van de Joen. Is dat dan de vaststelling van de media die naar de Joen verplaatst is? Of is de
2: première... Die stier er al. De première is van de Joen. Die we al, die gaat gewoon terug. En we gingen een middie voorstelling. Omdat er squalmers uit de buurt waar komen. Dus die kennen dan of op basis middie of op vrede middie echt de voorstelling zien. En maar ja, dat is dit hier de eerste keer dat we hem op vrede middie hier. Nou, ik denk dat er een vloek op rust.
1: Ja, nou, wat zou wezen. Kunnen er nog in helpen worden?
2: Ja, ja. Die gaat nou na je wieketongen. Zit er midden om 11:30.
1: Oké. Dus mensen die kaarten hier, die kunnen naar je wieketongen komen.
2: Ja, klopt. Dat is, altijd is er een reservevoorstelling op een datum bekend. En verschoot automatisch de kaarten naar die data.
1: Oké. Helemaal helder. Dank u wel voor de uitnodiging.
2: Ja, prima.
1: Dat weer Tineke van der Skaaf van het Benny Ipmospul van Jesterwerum.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Het wordt nog goed 12 weken en dan staat het haas in het teken van de Tallship Races. Het grote zielevenement dat loopt alle keren 100.000 bezoekers. Achter de schermen is vanzelfs als koftenlang werken om alles kleer te krijgen. Onder andere met een educatief programma, Zeel in Zicht, van de Squalbijn in de stad. En dan praat ik met Leeuwe Krol van de organisatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Eerst dat Zeel in Zicht eens even. Er stipt me bij, de vorige keer, Mac wilde de Squalbijn aardig belusten bij het programma natuurlijk. Is dat Zeel in Zicht, is dat iets nijs?
5: Ja, nee, het is net mij. Waar vorige keer hier het XA. Het idee is, en dat zet ik een beetje in de namen. De Tallship Race is der varen jonge leermaai van 15 tot 24 hier. En ja, de groep daaronder, we zijn die maanden er eigenlijk ook bij beloeken. Dus in het zicht van het evenement organiseren we voor alle basisschoolleerlingen en de onderbouw middelbare scholen een educatief programma.
4: En die leren daar van alles over het wetter, hoe het varen, hoe noem het wetter?
5: Ja, ja, eigenlijk is dat correct wat het is. Maar net alleen hoe het varen. Bijvoorbeeld hoe het wetterskeer maken we het. Hoe de wetterkering hier in Haas. Hoe beschermen we zijn stad nou tegen opkomend wetter. En dat doffen net alleen dat doffen maar alle je partners. Dus wetsers is er de hele week om workshops te gaan. En we doffen dingen met wetterskip en met het museum. Dus er is van alles er wel. Verskaat om dingen.
4: Het is flink georganiseerd denk ik om het voor elkaar te krijgen. Want dan krijg je dus groep. Achtergroep die het graag meer weten wil natuurlijk. Die het graag mij dan wil. Het lijkt mij een logistiek putje om het al je rond te krijgen.
5: Ja, dat is een grut programma. En ik krijg als Joert Begelijk zijn binnen er zo'n 1000 basisschwallen bij en onderbouw middelbare school op paard. De basisschwallen die zit hier in het antropogebouw. Daar is een hele opstelling maken met al die workshops. Nou, die rennen ze in ieder geval in een del. Maar de middelbare squallenbeen, die hebben we het, ja, we nemen het maar een excursie. Maar alle je bedrijven hier in Haas, die alle hier wat maar haven te krijgen hebben. En er zijn 32 bedrijven die het mij doggen. Ja, en daar konden ze hadden op intekenen. Magister, dat is zo'n beruchte app met de squallcifers in stingen of de lesrooster. Nou, daarin konden ze kiezen. Dus die alle workshops in de Haas hadden op inschrijven. Ja, en dat kan wezen van een smaaschen bij het havenbedrijf, want op een scheepsreparatiewerf, maar werd de politie dingen waan. Dus ja, dat is een hele puzzel. Maar het is wel prachtig dat we dan, Joert, we zijn 1000 leerlingen, ja, mooi daar hebben.
4: Ja, je zei het al even, op die skip, daar zitten de trainees, de wat oudere, ja, jongeren, om het zeg maar te zeggen. Waarom is het zo wichtig eigenlijk dat ik de jongsten je bijbelutsen worden en letteren ik de ouderen, want die kom ik nog, daar is ik nog een programma voor.
5: Ja, nou, we hebben, we vinden, een van de wichtige thema's van ons evenement is dat we vinden dat Elsenien Maidwan kennen. Maar dat vinden net alleen wij, maar dat vind ik de Engelse organisatie die het elke keer die Tallship Races docht. Elsenien had de kans hebben om Maidwan of op een skip of met de rest van het programma. En voor sommigen, ik voor ouderen, maar ik voor leerlingen is het helemaal net zo vanzelfsprekend dat ze dit soort leuke en mooie dingen doen. Dus wij organiseren het. En daarnaast vinden we het wichtig dat ben je gewoon wat witte over de omjouwing weer in het slibje. Het bent wel mooie onleerlingen om zo'n programma uit de grond te stampen.
4: Oké, natuurlijk in het voor heel mooi betinken, maar dan moet er ook nog vrijwilligers voor werken. Hoe ligt dat bij hem?
5: Nou, dat liep het eigenlijk op zich heel goed voor deze weekend, maar 7-6, want dat doof ik maar een heel soort vrijwilligers. Hebben genoeg vrijwilligers. We hebben er ik al honderden voor het evenement, maar we kennen ik nog wel een paar broeken. We gaan nog wat specifieke klusjes waarvan we zeggen, nou, daar zullen nog wel een paar handjes bij broeken kennen.
4: En wat klusjes binnen dat aan om eens een beetje bij te praten?
5: Ja, we hebben informatieverschenning. We hebben grote parkeerterrein rondom de stad, om het autoverkeer op te vangen. Ik denk die mensen daar waar mijn pendelbussen naar het evenemententerrein. Daar hebben we nog wel wat mensen broeken. Nee, dus het is nog van alles en nog wat.
4: Nou, mocht er nog bijwezen willen en die nog nuttig meidje willen, dan is dat een tip dus bij de Tallship Races in Haars. Van al, dieren dank, Leeuwe Kral en een heel soort succes. Dit is de laatste 2 weken in opmars naar dat programma.
5: Mooi, dankjewel.
3: Und alles.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het wordt wel eens de Olympische Spelen voor amateurorkest neemt. Het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Komende zomer is het Westen 4 en er doggen vanzelfs Friese orkesten mee. Een van de orkesten die het mij docht is de fanfare CMV Excelsior uit Skraat. Voor Harden is het een traditie om één keer in de Fjaulie de reis naar Limburg te meiden om op het hoogste podium te strijden om de prijzen. Verslaghouwer Jantine Weijderaar hier bij Harendel en Nette Hoetsen erop. Dit staat voorstenen.
4: Sietse Bosma, ja, jou binnen de Nestor van het orkest. Wordt je zijn inderdaad. Het is jouw zesde keer na het WMC dadelijk. Bloot het nog wel een beetje bijzonder?
5: Ja, zeker. Dat is het hoogtepunt van in het muziekleven om dat mee te maken. Dat is prachtig. En ik hoop nog voor de zesde keer dat mee te maken. En misschien nog een keer een zevende keer.
4: Gijs Heusinkveld, dirigent hier in Skraat. De repetitie zit op het punt van begin. Het WMC is nog, nou wat zult wezen, een week als vijf, zes varus. Hoe vier ben je?
6: Nou, we zijn aardig op streek, mag ik zeggen. We hebben de basis hebben goed staan. En van nu aan is het ja, toch zaak dat we volle bak trots tomen. En zien dat we een maximaal optreden deel zetten straks in Kerkrade.
4: Ja, het is aan het eind van een lang seizoen. Hoe hou je als dirigent nog een beetje ja, de scheuder in, de motor in?
6: Nou, voorop in de strijd. He, je moet het goede voorbeeld, Jan, vind ik. En nou ja, ik ben een fanatieke online persoon, denk ik. En dat is de kunst om dat oer te brengen en om de meesten daarin mee te nemen.
4: Wat voor stikken spelen je, Moïs?
6: Wij spelen in totaal een trijetal stikken. We beginnen met een inspielwerk. Gevolgd door het verplichte werk wat Els Orkest speelt straks daar in Kerkrade. Dat is van de Belgische componist Kevin Hoeben. En dan sluiten we eens optreden een oude meidstuk Voetark. Skreunt toch oud dirigent en componist ook Tom Zichterman.
4: Ben hem heen voor dat stuk kiezen?
6: Nou ja, je zorgt natuurlijk altijd van waar kunnen we eens op onderscheiden. Nou, het is een buitengewoon uitdagend stuk. En het is misschien net per se een stuk wat 100% op het DNA van de club Skreun is. Maar het is een bestaand stuk overigens. Maar we hebben juist gekozen om het te zien als een stukje ontwikkeling. Waar kunnen we het orkest mee verbeteren? En ook als een, nou ja, een contrasterend werkje in hoe het verplichte werk. En dat is het zeker. En ja, het is te gek om te werken. En het is een buitengewone uitdaging.
4: Antina Condé van het bestuur hier van de fanfare uit Skraat. Jim bent druk dwaande maar de tarierings van het WMC. Het is eigenlijk voor Jim een soort van herhaling, want je bent eigenlijk een soort vaste gast bij het WMC, toch?
7: Dit klopt. We gaan nou voor de zesde keer en op rij. Dus geen pauze zitten, dus een zesde keer achter elkaar.
4: Ja. Wat maakt het zo mooi? Waarom wil je hem daar alle vier hier weer hinnen?
7: Ja, het is gewoon de trajecten uit taal, maar ook hoor, werkje aan de stikken. Maar ik, bijvoorbeeld het studieweekend, waarin we een heel soort plezier en willen met elkaar hebben. En je groeit je echt naar elkaar taal. En het is om dan uiteindelijk iets moois op het podium deel te zetten. En natuurlijk ik een feestje te vieren in Kerkrade. Ja, dat is gewoon superleuk.
4: Ja, want het is ik wel even een mile qua wijs, maar al die orenkorpsen, ja. Dat feest, dat komt er.
7: Zeker, ja. En je komt een soort bekendje inderdaad van orenkorpsen die je de keren daarvoor ik zien hebben. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk.
5: Nou, je hebt een heel soort concoursen en festivals en kampioenschappen in blaasmuziek. Maar ja, dit is de Olympische Spelen, hè, van blaasmuziek.
4: Viel je die druk dan ik?
5: Lieke vol als de ONFK. Het is gewoon saai. Je hebt een hele prachtige voorbereiding. Maar al je leuke dingen en heel soort muziek maken. Om het zo goed mogelijk te maken. En als je dat dan daar op het podium delt zetten kan. Ja, dat is een prachtig gevoel als dan van het podium komt. Ja.
3: Zij Sietse Bosma, hij is de Nestor van Excelsior uit Skraat. Het WMC in Kerkrade is van 9 juli tot 12 augustus.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.

0: poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de tweede groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Ezret en Melody.
2: Ik zag vandaag dat Rafael van der Vaart excuses heeft aangeboden voor

0: een grap over Japanse voetballers. Dat deed me denken aan Erben Wennemars, die eerder dit jaar sprak over die Chinees, na een incident met zijn zoon Joep op de Winterspelen. De gemene deler, twee oud-topsporters die gewend zijn snel te reageren. Alleen blijken woorden soms langer door te werken dan een sprint of een voetbalwedstrijd. Goedenavond. Terwijl Brussel voorzichtig probeert te praten over vrede, werd Moskou vandaag getroffen door een grote Oekraïense droneaanval. Wat zegt dat over de kansen op onderhandelingen? We bespreken het met de Oost-Europa-deskundige Marina Ohan-Janjan. Verder, waarom nemen de ongelukken in de Alpen toe? We vragen het aan klimmer Wilco van Rooyen. Sanneke Langendoen is te gast over haar nieuwe boek Soundtrack voor een beter leven. Ook aandacht voor opvallend onderzoek naar slaaptekort en geheugen bij muizen. En aan de vooravond van de Climate Classic fietstocht spreken we klimaatwetenschapper en wielrenner Leo Meijer. Nu eerst het nieuwsoverzicht.
1: Donderdag 18 juni.
0: De dag waarop Meerstad bij Groningen wordt opgeschrikt door de dood van twee mensen.
2: Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw. En wij hebben op dit moment vermoeden dat ze om het leven zijn gekomen door een misdrijf.
0: In de buurt snappen ze er niks van.
3: Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
0: Kort nadat hun lichamen werden gevonden, werd er ook iemand opgepakt.
2: Dat gaat om een minderjarige, dus het kind van het echtpaar.
0: Daarmee wordt het ongeloof nog groter.
4: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd.
0: Dat zegt ook de politie nog niet te weten.
2: We doen sporenonderzoek, we doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
0: Aanvullend geboorteverlof voor partners wordt minder opgenomen dan gedacht. En dat ligt niet alleen aan de partners.
5: En er zijn toch ook nog echt wel veel werkplekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En waar misschien dan toch wenkbrauwen worden opgetrokken als een vader aan de lunchtafel vertelt dat hij verlof neemt.
0: Maar die vaders blijken ook vaak met twee maten te meten.
6: Ik denk niet dat ik daar gebruik van maak. Ik heb wel een werknemer die daar gebruik van gaat maken. En dat gun ik hem ook, want ik vind het ook wel belangrijk dat vaders gewoon lekker bij de kinderen zijn.
0: En er kunnen ook andere omstandigheden spelen.
7: Ik werk voor mijn eigen, dus ik maak er geen gebruik van. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen. Hoor. 'S morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
0: Ook zij kunnen je behoorlijk uit je slaap houden. Muggen en veel mensen die niet geprikt willen worden, grijpen naar date.
8: Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
0: Kortom, ze herkennen de geur en ruiken bloed.
9: Er werd ook gedacht dat date, dat is een soort toxische, dus chemische, beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
0: Ja, dan toch maar een klamboe ophangen. De een...
10: Ik vind het wel lekker.
0: En de ander gruwelt ervan.
11: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
0: Hoe dan ook, het was behoorlijk warm en het zweet klotste in overvloed.
12: Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve vochtigheid, dan wil dat zweet niet verdrampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
0: Daarom code geel aangekondigd, het hitteplan en evenementen die morgen niet doorgaan.
13: Op maandag hadden we nog een route van 60 kilometer staan. Die hebben we geschrapt. Op dinsdagochtend hebben we onze 44 kilometer hebben ingekort. Op het eind van de dag hebben we die ook geschrapt. En op woensdag hebben we onze 30 kilometer ook geschrapt.
0: Vooral ouderen moeten voorzichtig zijn. Maar dat hield ze in Brabant niet tegen. Een feest in de tuin van een zorgcentrum.
14: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
0: Toch werd terecht een kritische vraag gesteld.
15: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
14: Ja, dat klopt. Dat doen we niet. Ja, maar ik ben geen oud mens.
15: Hoe jong bent u?
16: 88.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: De krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
17: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Ondernemers zijn niet mild over het minderheidskabinet Jetten, meldt het FD. In een peiling in opdracht van de krant geven ze het kabinet een zware onvoldoende. De krant noemt het negatieve sentiment over de nieuwe regering opvallend zo kort na de start. D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
0: De verzwaring van lasten en bezuinigingen komen vooral voor rekening van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Van alle ondervraagde ondernemers zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet, dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Ondernemers geven de regering een 4,6 op een schaal van 10. Zolang onduidelijk is wat het kabinet kan doen op belangrijke dossiers, is 45% voorzichtig met investeringen.
17: Taal is voortaan het belangrijkst bij het verbeteren van de prestaties van Nederlandse scholieren, schrijft Dagblad Trouw. Daarmee neemt staatssecretaris Thielen afscheid van het beleid waarin het ging om 4 basisvaardigheden: rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Wat valt er voor die ingreep te zeggen? Thielen zegt dat taal essentieel is bij het leren van andere vakken.
0: Heb je moeite met taal, dan heb je ook moeite om mee te komen in die andere vakken. In de politiek en de media ging het de afgelopen jaren altijd om taal en rekenen als er werd gesproken over dalende prestaties van leerlingen. Maar de situatie op taalgebied is veel zorgelijker. Volgens onderzoekers beheerst 1/3 van de leerlingen de taal onvoldoende.
17: Hoe overleef je als er bijna de hele dag geen elektriciteit is en soms bijna 2 dagen achter elkaar niet? En ook geen water om te drinken of te koken. En nee, het toilet kan ook niet worden doorgespoeld. Het afval hoopt zich intussen op in de straten en dat al bijna 6 maanden, terwijl de hitte toeneemt. Dat is de situatie voor bijna 10 miljoen Cubanen door de Amerikaanse blokkades. En het Nederlands Dagblad schrijft daarover.
0: De hulp voor burgers met familie in het buitenland is sinds dinsdag afgesneden. Een van de belangrijkste verzenddiensten is gestopt. Door de tekorten dreigen er dodelijke effecten. Zo kunnen er onvoldoende medicijnen worden geproduceerd en moeten operaties worden uitgesteld. Deze blokkade komt neer op een collectieve bestraffing van het Cubaanse volk die niet te rechtvaardigen is, schrijft een Cubaans platform.
17: In maar liefst 9 zalen van het Rijksmuseum hangen vanaf morgen werken van de fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken, schrijft de Volkskrant. Hij was vrijgevochten en geëngageerd en pionierde met zwart-wit foto's waarmee hij provoceerde. En al vroeg maakte hij ook werken in kleur. Alle foto's uit zijn werkarchief zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd, vertelt de conservator.
0: Het is de eerste keer dat het archief van Ed van der Elske helemaal is bestudeerd, vertelt ze. Ze ontdekte veel nieuwe dingen. Zo wordt van der Elske gezien als iemand die veel improviseerde. Maar volgens de conservator had hij juist alles altijd goed uitgedacht.
10: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Als Oekraïne in brand staat, dan zal Moskou ook in brand staan. Fikse oorlogstaal van president Zelensky. En geen loze woorden, want vandaag werd de Russische hoofdstad getroffen door een grote droneaanval. En die kwam op een pikant moment. Want gisteren had Brussel nou net gebeld met het Kremlin om het te hebben over vredesonderhandelingen. Is dit wel het goede moment daarvoor? Hier in de studio is Marina Ohanjanyan, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Een forse aanval dus op Moskou. 17 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. De luchthaven was urenlang dicht. Wat is de boodschap die Oekraïne daarmee afgeeft?
1: Nou ja, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is. En die brengen ze al een aantal weken, maanden aan. Dat ze in staat zijn om de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Dus dat de Russische bevolking het niet langer zal kunnen negeren.
0: En het lukt steeds nauwkeuriger en ook steeds verder.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zie je echt de afgelopen weken en maanden echt toenemen. Die nauwkeurigheid en de capaciteit om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gisteren belde Brussel dus met Moskou. Wat was nou de bedoeling van dat telefoontje?
1: Nou ja, ik denk dat het meer een soort opmaat is geweest naar de mogelijkheid om een soort communicatiekanaal op te zetten met Moskou. Dat is er niet geweest sinds het begin van de grootschalige invasie in Oekraïne. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat Europa nu wel zijn les geleerd heeft over het niet aan tafel zitten als zulke onderhandelingen plaatsvinden tussen Oekraïne en Rusland. Maar in dit geval in het verleden vooral tussen Rusland en de VS. En de angst is denk ik dat Europa buiten de deur komt te staan en niet aan tafel zit op het moment dat het over Europa gaat.
0: Ja, dat Trump de show steelt.
1: In die zin wel, ja.
0: Ja, want de lange tijd wilde Brussel vanwege diezelfde oorlog, vanwege diezelfde grootschalige invasie, juist bewust geen contact met de Russische regering.
1: Klopt. Ik moet zeggen dat er altijd wel stemmen zijn geweest, en Europese leiders zijn geweest die daar anders over dachten. En de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, is daar de meest zichtbare van. Maar veel leiders vonden dat ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat nu iets aan het veranderen is misschien. En dat heeft dus te maken met die les waar ik het net over had. Dus ja, dat Europa aan tafel wil zitten de volgende keer. Maar ook het feit dat Rusland op dit moment toch wat zwaarder heeft. En dat maakt nogal uit op welke wijze je zo'n gesprek start. Dus vanuit een zwakke positie of een relatief sterke positie. En Rusland heeft het zowel op het slagveld momenteel wat moeilijker in Oekraïne. Maar ook, waar we het net over hadden, dat het nu steeds meer ook die oorlog thuis voelt. De economie gaat niet goed. De Oekraïners slagen er steeds meer in om doelen te raken binnen Rusland. De bevolking merkt dat. Dus Rusland staat relatief wat zwakker.
0: Ja, Rusland staat misschien wat meer onder druk. Maar je zou ook kunnen denken, misschien staat Rusland pas open voor een gesprek als ze wat sterker in hun schoenen staan.
1: En dat is steeds het dilemma. Beide partijen, dus Oekraïne en Rusland, willen eigenlijk het liefst natuurlijk pas een gesprek aan als ze sterk staan. En sterker dan de andere partij. Maar goed, ik denk dat dat toch de hoop is in Europa. Dat inderdaad de druk op het Kremlin nu wat verhoogd wordt, omdat het wat minder gaat. Hoewel ik ook moet zeggen, ik vraag me inderdaad af of Poetin bereid zal zijn om vanuit een wat zwakkere positie zo'n echt een gesprek aan te gaan.
0: Want als hij iets wil uitstralen, is dat volgens mij, ik bezwijk niet onder druk.
1: Ja, dat is waar. Goed. Ja. Dat hangt misschien ook van de schaal van de druk af.
0: Maar goed, dat vul ik nu even in. Hè. Wat was de officiële reactie vanuit Moskou op die toenadering door Europa?
1: Op die toenadering is die best beperkt geweest. Op zich heeft Poetin via zijn woordvoerders ook al in het verleden gezegd, hij is er vrij duidelijk in dat hij liever met de VS onderhandelt. Dat ziet hij veel meer als zijn counterpart. Maar dat hij in principe als Europa wil praten, dan wil hij dat best doen. Maar de vraag is hoe serieus hij zulke gesprekken echt zou nemen. Hij ziet de VS echt meer als een counterpart en Europa heeft hij ook wat vaker ondermijnd.
0: Het feit dat er geen officiële reactie is, hè, zegt dat op zichzelf nog iets?
1: Op het verzoek voor een communicatie. Nou ja, het kan verschillende kanten op. Je zou ook kunnen zeggen als de Russen een serieus gesprek willen voeren, dat waarschijnlijk toch eerder achter gesloten deuren gebeurt en met minder spotlight erop. In het verleden zie je dat het Kremlin zeker onderhandelingen, maar ook gesprekken, bredere gesprekken met het Westen, soms ook gewoon gebruikt heeft voor andere doeleinden. niet in goede trouw zulke gesprekken is ingegaan. En dan wordt er juist heel veel aandacht aan besteed. Het feit dat er nu geen reactie komt, kan daarmee te maken hebben. Dat ze het misschien toch serieuzer nemen. Maar eerder neig ik ook naar dat ze misschien nog niet helemaal besloten hebben wat ze hiermee willen.
0: Ja, en binnen de Europese Unie is er ook een enorme verdeeldheid over of deze gesprekken gevoerd moeten worden of niet. Ik begreep dat Macron een enorme voorstander is, hè?
1: Nou ja, hij heeft er wel altijd meer voor gepleit, inderdaad. Dat je wel iets van een communicatiekanaal open moet hebben. Maar er zijn anderen die daar wat veel terughoudender in zijn. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Polen, andere.
0: Want wat zeggen die?
1: Nou ja, die vertrouwen Rusland gewoon niet. Die geloven er echt niet in dat Rusland in goed vertrouwen zo'n gesprek kan voeren om echt bij vrede te komen.
0: Wat zou de rol van Europa kunnen zijn in die onderhandelingen of in die communicatie?
1: Nou, Europa zelf ziet zichzelf in officiële boodschappen niet als bemiddelaar. Europa heeft zich echt aan de kant van Oekraïne geschaard. Dus is wat dat betreft niet onpartijdig. Zoals bemiddelaar hoort te zijn. Maar Europa wil vooral echt aan tafel zitten op het moment dat het gesprek gevoerd wordt.
0: Vandaag was een dag waarop Moskou dus in brand staat, zoals ik in de introductie al vertelde. De Oekraïense president zei dat ook zelf, letterlijk. Dan lijken vredesonderhandelingen wat mij betreft heel ver weg.
1: Dat kun je denken. Tegelijkertijd is dat wel het doel. Om de druk op Moskou toch wat meer op te voeren. Dat is het doel van Oekraïne in elk geval. Om te laten zien dat het wel degelijk iets kan in deze oorlog. En misschien ook de boodschap naar het Westen af te geven. Dat ze in staat zijn om wel degelijk die oorlog te voeren. Of dit gaat leiden tot vrede is een vraag. Maar tegelijkertijd, als Rusland sterk staat, dan leidt dat zeker ook niet tot vrede tot nu toe.
0: Marina Ohanjanyan van Instituut Klingendaal, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: In Slovenië is een 57-jarige Nederlander omgekomen tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur al 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Ik vraag het Wilco van Rooyen, een zeer, zeer ervaren bergbeklimmer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor wie u niet kent, de Seven Summits en Explorers Grand Slam. Wat betekenen of zeggen deze termen?
2: Nou ja, dat je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen, inclusief naar de Noord- en Zuidpool bent geskiet. En daar hoort uiteraard natuurlijk de hoogste berg van de wereld ook bij, Mount Everest. Ja.
0: De K2.
2: Die hoort niet eens tot dat lijstje, maar die heb ik ook mogen beklimmen. Ja, klopt.
0: En ook nog eens zonder zuurstof.
2: Klopt helemaal, ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, in mijn ogen zonder doping die berg op. Dat is de uitdaging, dus waarom zou je dan een zuurstoffles op je rug zetten? Maar goed, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Ja, als het niet moeilijk genoeg is, dan dan bij fair means, zoals klimmers dat dan noemen.
0: Ja, wat is jouw drijfveer eigenlijk?
2: Ja, nou heb je even. Ja, weet je, kijk, in het begin was het natuurlijk, als je jong bent, dan wil je jezelf bewijzen, zeg maar. En ja, op het moment dat je wat ouder wordt en ook wat successen hebt, ja, dan blijft toch de journey, dus de reis uiteindelijk, over. En dat is waar je het allemaal voor doet. Mijn zoon zegt wel eens heel terecht, papa, heb je niet genoeg bergen beklommen als ik weer op pad ga? En dan moet ik hem helaas toch uitleggen dat het uiteindelijk niet om de top gaat. En dat lijkt altijd wel zo. Dat is het afrekenmoment. Maar uiteindelijk herinner je natuurlijk alle tegenslagen die je bent tegengekomen op je weg. En als je zolang je die niet hebt, ja, dan was de uitdaging niet groot genoeg.
0: En die les wilde jouw zoon in de praktijk leren, want je hebt hem vorige week meegenomen naar Gran Paradiso.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Zijn eerste 4000e. Dus daar zijn we wel trots op dat het gelukt is.
0: Wilco, als je de krantenkoppen mag geloven, gaat het steeds vaker fout in de Alpen. Klopt dat beeld wat jou betreft?
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En goed voorbeeld doet volgen. Bovendien, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, en dan vervolgens, daarbij opgeteld, heb je natuurlijk klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want waarom is bergbeklimmen gevaarlijker geworden door klimaatverandering?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Ben je in Nederland helemaal niet gewend om je heen te kijken en wat er van boven komt, moet je in de Alpen of in de bergen daar altijd ongelooflijk alert op zijn. Ja, en de routes die je vroeger achterloos kon lopen, omdat ze al heel vaak gelopen waren, moet je daar toch nu terdege rekening houden dat ja, ook van boven er allerlei gevaren loeren. Dat was altijd al zo, maar nu met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar, en uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van dien en ja, hebben vaak ook geen treinkennis en ja, ook geen tijd. Besef, 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, dus bezint eer begint.
0: Ja, maar klimaatverandering is niet nieuw, zou je zeggen. Hoe kunnen mensen die zulke hoge bergen willen bestijgen zich dat dan toch onvoldoende realiseren?
2: Ja, omdat ze zijn er nooit eerder geweest. Kijk, als je er eerder bent geweest, dan weet je hoe het er vroeger bij lag. En dat is één generatie terug. Ik zeg wel eens met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes op de Fourcarpas in Zwitserland zaten we nog in de sneeuw. Als je er tegenwoordig rijdt, dan is die gletsjer heel ver weg. Ja, en op het moment dat je dan toch dat alpine terrein ingaat, dan moet je toch, eigenlijk toch wel weten wat je doet. Dat moet je altijd al wel. Maar nu is het extra, omdat, ja, wat ik al zeg, de smelt zo veel weg dat zeg maar voordat je op een gletsjer kan stappen moet je vaak een hele omweg maken en op het moment dat je op die gletsjer stapt en het is aper zoals wij dat dan noemen, dus de sneeuw is overal weg, de spleten zijn allemaal open, ja, dan heeft dat ook extra groot gevaar natuurlijk en dat je niet zomaar rechtdoor kan lopen om bij je doel te komen.
0: Er verandert veel en dat verandert allemaal heel snel als ik dit zo hoor, hè?
2: Ja.
0: Is een bergbeklimmen dan nog wel verantwoord voor mensen die niet de ervaring hebben die jij hebt?
2: Kort antwoord is nee. Weet je, kijk, je moet je ervaringen opbouwen. En dat betekent, als je met hardlopen vergelijkt, ga je ook niet zomaar een marathon lopen. En dat is met de Alpen natuurlijk ook. Je zult toch eerst gedegen terreinkennis op moeten doen. En toch ook wel een beetje verstand moeten hebben, zeg maar, met van navigatie. En ook je eigen snelheid en je eigen kracht kennen. Dus dan weet je ook hoe lang je ergens over gaat doen. En dan weet je ook als je er te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite, is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was dusdanig zwaarder, doordat de weg inderdaad niet meer was zoals die was. Uiteindelijk er veel langer over hebben gedaan. Uiteindelijk trad er behoorlijke vermoeidheid op. Een paar flinke blaren op zijn hakken. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, we gaan het alsnog doen, maar dat is onverstandig. Dus we hebben besloten om dat dit jaar te laten schieten en op een ander tijdstip, ander jaar misschien wel weer terug te komen. Ja, en dat is iets wat mensen heel moeilijk vinden. En ja, weet je, ik zeg altijd, die berg die blijft er wel. Alleen ja, mensen hebben een plan, hebben een bepaalde week vrijgenomen en ja, dan moet het vaak gebeuren. En toevallig deze week was het stralend weer, maar voor hetzelfde geld, speelt het weer ook parten. Ja, en dan is het eigenlijk niet wijs om toch door te drukken, om het zo maar te zeggen.
0: De natuur laat zich niet plannen natuurlijk.
2: Nee, dat is precies. Dat is een spijker op zijn kop. Wij moeten ons aanpassen aan de natuur en niet andersom. Alleen we worden natuurlijk opgevoed dat wij die natuur wel kunnen overroelen met al onze appjes en onze kennis en ervaringen. Maar uiteindelijk is toch de natuur de laatstsprekende.
0: Nou, gaf je net aan dat klimmen eigenlijk bijna onverantwoord is voor hele onervaren klimmers, hè, op dit moment. Wat is jouw advies voor beginnende klimmers die toch het risico willen nemen?
2: ja, bereid je goed voor. En goed voorbereiden is dus niet alleen maar theorie, dat is de basis. Maar uiteindelijk zul je gewoon ervaringen moeten opbouwen. Ja, misschien eerst in een cursus of met vriendjes. En dan vervolgens stapje voor stapje. Ja, het is een beetje old school. Maar op die manier weet je ook, ja, wat je aan het doen bent. En kun je zelf ook verantwoorde risico's nemen en besluiten nemen. Wanneer verder te gaan, wanneer terug te keren. En dat moet voor iedereen veel beter voelen. Want nogmaals, het is een soort sprong in de diepe en een foutje snel gemaakt. En ja, een fout in de bergsport is meestal ook fataal.
0: Ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Heel veel succes en dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel, succes. Hoi hoi.

0: U hoorde I Will Survive van Gloria Gaynor. Speciaal op verzoek van gedragsexpert Sanneke Langendoen. Vandaag verschijnt haar boek Soundtrack voor een beter leven. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, dit nummer heeft mij enorm veel kracht gegeven op momenten dat het gewoon niet lekker ging. Vanuit de muziekwetenschap blijkt ook dat power songs, hè, dat valt een beetje onder de categorie power songs, dat het je ook echt een tijdelijke boost kan geven. Dus in 2006 ben ik mijn ouders verloren. Eigenlijk beide ouders, want mijn vader had mijn moeder vermoord. En ik ben in die periode ontzettend veel muziek gaan luisteren. En ja, dit was één nummer en dat hield me echt op de been.
0: Ja, een aangrijpend verhaal. Hoe ga je door met je leven na zoiets?
1: Ja, je gaat gewoon door, maar ergens staat het ook weer stil. Dus je probeert een nieuw fundament op te bouwen om door te gaan. Dus voor mij was studie heel erg belangrijk. Ik had ontzettend fijne vriendinnetjes om me heen. En studie is ook een beetje perspectief hebben en zorg dat je een nieuw huisje hebt. Maar ja, hoe blijf je op de been? Ontzettend veel muziek luisteren en zingen en maken.
0: Tegelijkertijd viel er heel veel te regelen voor je. Want je ouders hadden bedrijven, lieten natuurlijk een huis achter. Je had een jonger broertje. Ja. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid op dat moment.
1: Ja, ja, en je bent 21 op dat moment. Dus komt veel op je af. Maar ja, je doet het wel. Maar het is ook niet zo. Ik zag geen andere keuze. Dus ik ging gewoon volle vaart vooruit. In die rijdende trein, als het ware, vooruit. En je doet je ding. Als ik erop terugkijk, nu zeg maar. Het was 20 jaar geleden. Dan denk ik, jeetje, een hoop op me afgekomen. Maar op dat moment, ja, elke dag stapje voor stapje vooruit. En dan kom je verder.
0: Ja, want welke rol speelde muziek in hoe jij er toen mee omging?
1: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Dus mijn moeder die zong in een bluesband. Mijn vader speelde elektrische gitaar. En die had een Gibson gitaar. Dus onder de mensen die de gitaren een beetje kennen, dat is echt een heel, heel mooi ding. Dus ik heb alleen maar muziek om me heen gehad. En ik zong zelf altijd. Hè. Als ik vroeger liefdesverdriet had, greep ik ook naar muziek. Dus muziek zat al een beetje in mijn copingstrategie. Dus op het moment dat mijn moeder vermist raakte, ben ik gewoon vanuit haar zanginstallatie ben ik gaan zingen. Alle frustratie die ik in me had, alles kan ik kwijt. En daardoor heb je een manier om met je emoties om te gaan op dat moment.
0: En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een boek?
1: Ja, een hele goede vraag. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal ook naar de buitenwereld gebracht. En ik heb erover verteld wat mij is overkomen. En elke keer wat terugkwam was de vraag van, nou, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe je er zo sterk bent uitgekomen. En hoe doe je dat? En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik zeg wel eens een beetje voor de grap van, muziek is mijn GGZ, mijn therapie eigenlijk geweest. En ik denk ook echt dat het zo is geweest voor mij.
0: Ja, want hoe ging dat dan concreet, die therapie?
1: Ja, door ontzettend veel naar muziek te luisteren, naar teksten die resoneren, die jouw woorden geven die jij niet hebt. Of het nummer dat je net hoorde, voor mij, het is een beetje een horoscoop, hè? Dus je kunt er zelf invulling aan geven. Dus ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan van, maar hoe kan het zo zijn dat muziek zo'n krachtig effect heeft? Alsof het een beetje een superkracht is waar ik over beschikte. En ik ging met heel veel experts praten, met heel veel neurowetenschappers, met muziekwetenschappers, met
0: antropologen. Sociologen.
1: Ja, echt ontzettend veel interessante, fantastische mensen. Heel veel andere mensen met ook mooie ervaringsverhalen. Heel veel boeken gelezen. En toen dacht ik, jeetje, er is zoveel meer bekend over wat je met muziek kan doen. En dat is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Waarom is daar geen boek over? Want er wordt heel veel geschreven over bijvoorbeeld, je kunt muziek inzetten bij Parkinson, hè, dus vanuit de zorg, of Alzheimer. Die voorbeelden kennen we misschien wel. Heb je misschien wel ooit een YouTube filmpje gezien van iemand die Alzheimer heeft en muziek luistert van vroeger en helemaal tot leven komt.
0: Ja.
1: Maar hoe zet je het gewoon als persoon in? Hoe kan jij er gebruik van maken? Hoe kan ik er gebruik van maken? Dat was er nog niet.
0: Ik heb zelfs een keer een documentaire gezien over een jongen die zijn geheugen was volledig gewist. Die wist helemaal niks meer, maar die kon nog wel piano spelen.
1: Ja, ja. Ja, het is heel bijzonder wat muziek met ons doet. Dus er zijn zelfs wetenschappers die zeggen, ja, muziek zit in ons DNA. Het is vanuit de evolutie, vanuit de biologie, het zit in ons. Dus antropologen hebben nog geen enkele cultuur of stam ontdekt. Mensen zonder ritme en melodie. Dus het heeft blijkbaar echt een functie ook voor ons.
0: En al die verschillende manieren waarop muziek je kan helpen op verschillende momenten heb je uitgewerkt in jouw boek. Hè? Want het is een soort zelfhulpboek geworden.
1: Ja.
0: Met verschillende situaties.
1: Ja, het zijn 12 manieren die ik eruit heb gehaald waarop je muziek heel praktisch kan ook toepassen. Want dat vind ik het leuke aan boeken. Van ja, je kunt er kennis op doen, maar hoe pas je het dan toe? Dus van ontspannen, maar ook beter slapen is veel bekend over. Hoe je het gebruikt voor focus. Mensen die in open werken ruimte zitten, die hebben vaak ook behoefte om zich een beetje af te kunnen sluiten van alle ruis. Maar ook om creativiteit te stimuleren. Om je brein te trainen zelfs. Hè? Want als je ouder wordt, hebben we sporten allemaal. Maar het is ook goed om je brein vitaal en fit te houden. Nou, Erik Scherder heb ik daarover gesproken. Als iemand daar voor pleit, is hij het wel. En muziek is een heel mooie manier om dat ook te doen. Door verschillende muzieksoorten te luisteren. Maar ook door natuurlijk gewoon instrumenten te spelen. Dat is natuurlijk next level. Maar ook om met elkaar in verbinding te komen. Hoe muziek met rituelen, hoe dat een rol speelt. En natuurlijk hoe je met je gevoelens en emoties omgaat.
0: Ja.
1: En ja, de muziek die je luistert zegt ook best veel over wie jij bent.
0: Een van die hoofdstukken heet muziek als medicijn.
1: Ja.
0: Kan dat niet te hoge verwachtingen scheppen?
1: Nee, absoluut niet. Er is een stichting en die heet Muziek als Medicijn. Daar is dat hoofdstuk helemaal op geïnspireerd. En muziek wordt in de zorg gezet. Onder andere voor, tijdens en na een operatie. Het enige wat je hoeft te doen is je oortjes meenemen. Je favoriete muziek. En het heeft effect op beter slapen, minder pijn. Ruim 50% minder kans op delier. Minder angst en stress. Dus fantastisch. Dus het zijn gewoon artsen die hard wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. En die nog steeds meer onderzoek hiernaar doen. Maar we weten het niet. Dat is het gekke.
0: Ja.
1: We weten helemaal niet dat het kan.
0: Ja, jij schrijft in jouw boek, muziek is overal. En je beschrijft ook een hele belangrijke regel. Het moet jouw muziek zijn.
1: Ja. Ja, dat is echt de gouden regel vanuit dit boek. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat iedereen, je wordt geboren, je maakt van alles mee in leven. En op bepaalde momenten in je leven koppel je natuurlijk ook muziek. Dus je verankeren in je geheugen met in een bepaalde context. Dus jij hebt een aparte, zie het als een vingerafdruk. Zo is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Jij hebt een andere en ik heb een andere.
0: Het is maatwerk.
1: Het is maatwerk.
0: Ja, er bestaat dus geen universele playlist die voor iedereen hetzelfde werkt.
1: Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er wel playlists die je op Spotify vindt als het gaat om focus of ontspanning. En daar zitten algemene principes achter. Nou, en die beschrijf ik ook in een boek. Dus als jij gefocust wil zijn, dan moet je geen muziek luisteren met teksten. Want dan gaat je breincentrum voor tekstbewerking aan de slag.
0: Ik kwam een hele mooie quote tegen in jouw boek. Don't show them your superpowers, show them theirs.
1: Ja. Ja, dat is voor mij. Toen viel het kwartje waarom dit boek er eigenlijk moest komen. Ik was de hele tijd aan het vertellen hoe muziek voor mij werkte. Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kun jij daar dan gebruik van maken? Dus dit is mijn antwoord op al die vragen die ik continu krijg. Nou, op zo'n manier kan je muziek inzetten, ook voor jou.
0: Dus kom erachter wat je eigen superkracht is.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. In het boek staan ook QR-codes. Hè? Waar zijn die voor?
1: Die QR-codes die gaan naar playlists die je terugvindt vanuit het boek. Dus dan heb je een oefening. En dan kan je bijvoorbeeld verschillende playlists luisteren. En oefeningen doen voor ontspannen. Maar ook voor muziek als medicijn. Daar is een hele mooie playlist ook van. Waarin je naar de muziek kan luisteren die ze ook hebben gebruikt in onderzoek. Op zo'n manier is het ook heel interactief, heel erg speels. Omdat ik het heel belangrijk vind om niet alleen de kennis te krijgen over hoe zit het in elkaar en hoe werkt het en welke tips zijn er dan. Maar ook dat je meteen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kunt er morgen al kan je eigen playlist samenstellen of die gebruiken uit het boek.
0: Een handig en bijzonder boek, soundtrack voor een beter leven van Sanneke Langendoen. Dank je wel.
1: Ja, dank je.

0: Fantastisch toch, van Eva de Roveren. U herkent het vast. Als je een nacht slecht hebt geslapen, misschien liggen woelen door de hitte, dan loopt het de volgende dag allemaal niet zo lekker. Slaaptekort heeft direct effect op ons geheugen. Kunnen we opeens niet op een woord komen of op een naam? En dat werkt bij muizen ook zo. Nu, muizenonderzoek laat ook zien dat er misschien een oplossing is. Een van de onderzoekers is neurobioloog Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je één nacht slecht slaapt, echt maar een paar uur, wat is dan het effect op ons geheugen?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je zelfs met één korte nacht of een aantal uren slaap die je mist, dat je daardoor gewoon bepaalde informatie de dag ervoor hebt geleerd. Of het nou de naam is van iemand of bijvoorbeeld waar je je sleutels hebt neergelegd, dat je die de volgende dag gewoon minder goed kunt terughalen. En eigenlijk, ja, het lijkt erop dat je dat dan vergeten bent.
0: Ja, en wat is dan de verklaring voor dat geheugenverlies?
1: Nou, wij dachten altijd dat je echt die informatie kwijt was, doordat het niet goed opgeslagen was. Maar het blijkt dus nu, met onder andere door ons onderzoek, dat die informatie eigenlijk wel degelijk in het brein ligt, maar als het ware meer verborgen. En het probleem is eigenlijk dat dan het terughalen, zeg maar, van die informatie lastig wordt. Maar het feit dat het dus er wel degelijk ligt, gaf ons mogelijkheden om te gaan kijken van, kunnen we daar iets aan doen om het dan inderdaad weer boven water te krijgen.
0: Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan op muizen. Waarom op muizen?
1: Nou, omdat wij echt wilden gaan kijken van wat gaat er nou echt mis in de hersenen op het moment dat je niet genoeg slaap krijgt. En om dat te kunnen doen, daar doen we gedragsstudies voor. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen kijken, wat gebeurt er nou echt in die hersencellen op het moment dat het brein niet genoeg slaap krijgt. Wat gaat er nou mis, waardoor je uiteindelijk het herinneringsproces verstoort. En daar doe je dus allerlei biochemische en moleculaire analyses voor. Mm-hmm. Maar daarmee hebben we uiteindelijk wel kunnen achterhalen van welke processen, van de vele processen die van belang zijn voor geheugenvorming en herinneringen ophalen. Welke van die processen worden nou verstoord? En dat is iets wat je dus in mensen niet op dat niveau kunt doen.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hoe onderzoek je bij muizen of een nacht slapen effect heeft op het geheugen?
1: Ja, een van de dingen die we gedaan hebben in recent werk, en dat is eigenlijk een voortbordurend op eerder werk, waarbij we ruimtelijk geheugen hebben bekeken. Hè. Dus het voorbeeld wat ik al zei, je legt je sleutels ergens neer 's avonds en de volgende dag vraag je af waar je sleutels gebleven zijn. Nou, in muizen hebben we nu gekeken naar in hoeverre sociale ervaringen, dus bijvoorbeeld iemand leren kennen voor het eerst, die heb je voor het eerst gesproken, dat soort processen, of die ook beïnvloed worden. En hoe we dat doen met muizen is door muizen twee andere muizen aan te bieden om in een interactie mee aan te gaan. Aan de ene kant een kamergenoot en aan de andere kant een totaal nieuwe muis die ze nog nooit gezien hebben. En wat je ziet met die muizen is dat ze altijd een hele sterke voorkeur hebben voor die nieuwe muis, want die is interessant. Is het een vriend of een vijand? Is het misschien een partner? Dus daar hebben ze altijd heel veel interesse voor.
0: Ja.
1: Maar als je slaapgedepriveerd wordt, dan zie je dus dat
0: er ineens twee nieuwe muizen zijn.
1: Nou, ze zien dus niet dat die muis die ze gisteren gesproken hebben, of in ieder geval gesproken niet, maar in ieder geval gisteren een interactie mee hebben gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. En de volgende dag zien ze die muis gewoon weer als zijnde een nieuwe muis. Dus met andere woorden, ze vergeten gewoon dat ze, als je het naar mensen vertaalt, dat je misschien gisteren of een week geleden iemand gesproken hebt, en misschien later opeens denk van, oh, ik ken die persoon wel. Ja, dat proces eigenlijk.
0: En die muizen hou je dus letterlijk wakker?
1: Die houden we dan letterlijk een aantal uren wakker. En dat doen we voor een aantal uren na die leerervaring. Omdat dat nou precies de periode is waar slaap heel belangrijk is voor een normale en goede opslag van die informatie in het brein. Waardoor je het kunt terughalen de volgende dag.
0: Ja, en daar straf je een muis wel mee. Want ik las dat muizen 12 tot 16 uur per dag slapen.
1: Dat klopt, maar straffen zou ik het niet willen noemen. Omdat als je eigenlijk kijkt naar bijvoorbeeld, het is niet iets wat heel veel stress induceert. Het klinkt altijd als iets als een hele stressvolle ervaring. Maar goed, wij hebben dus gekeken naar in hoeverre dat nou echt bij die muizen stress oplevert. Dat kun je meten. En daar zijn de muizen eigenlijk niet echt heel erg van onder de indruk in die zin. Sterker nog, op het moment dat je muizen of knaagdieren, of nou, laten we zeggen, als muizen mensen huisdieren hebben en die een nieuwe kooi geven, dan zie je gewoon eigenlijk dat die muizen of knaagdieren daar veel meer stress van hebben.
0: Jullie hebben dus gekeken naar wat er gebeurt bij slaaptekort, om vervolgens ook te kijken naar een mogelijke oplossing. Ja. En ik begreep dat een bekend astma-medicijn de oplossing bleek.
1: Nou precies, kijk, wij zagen dus in eerste instantie van, goh, die muizen, als ze enkele uren slaap missen, maar vervolgens wel 18 uur kunnen bijslapen, dan zie je dus dat ze de volgende dag gewoon niet herinneren dat ze een onbekende muis eerder ontmoet hebben. He, dus je hebt met andere woorden, je kunt je een sociale interactie die je misschien de avond van tevoren hebt, gaat niet herinneren. Maar we hebben dus al door niet alleen moleculaire technieken kunnen kijken van met die hersens, met die geheugensporen, wat gebeurt er nou in het brein? Nou, die worden niet geactiveerd. En toen zijn we met astma-medicatie gaan kijken, kunnen we daar nou ook ervoor zorgen dat het herinneringsproces eigenlijk weer hersteld wordt? En we kwamen bij dat astma-medicijn omdat we uiteindelijk dus door die eerder genoemde moleculaire analyses van de hersencellen erachter kwamen dat eigenlijk vergelijkbare processen die ook in bijvoorbeeld in de longen gemanipuleerd worden met het astma-medicijn, dus ook in de hersenen een belangrijke rol spelen bij, maar in dit geval dus geheugenvorming. En dus bij het geven van dat astma-medicijn, daarmee konden de dieren uiteindelijk dus opeens dan wel weer herinneren wat ze eerder geleerd hadden.
0: Welke mensen zouden hier baat bij kunnen hebben?
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk onderzoek gaan doen met slaaptekort. Hè. Slaaptekort is natuurlijk toch wel een groot probleem in de maatschappij. Als je denkt aan, mensen die misschien toch niet genoeg slaap krijgen op een gemiddelde dag. Hè, als we een wekker nodig hebben, dan is dat een issue. Maar je kunt ook gaan denken aan ploegendiensten. Met veroudering zie je dat slaap ook aangetast wordt. Maar ja, ook mensen met insomnie. Dus slaaptekort is een heel dankbaar onderwerp om te kijken van, nou, dat is echt iets waar de hersenen veel last van hebben. Maar aan de andere kant, wat voor ons heel interessant is, is dat vergelijkbare problemen lijken te ontstaan bij bijvoorbeeld beginnende dementie en Alzheimer. En dat is een van de dingen waar we nu naar willen gaan kijken. Van, oké, is ook daar het herinneringsproces hetgene wat sterk ondermijnd wordt in beginnende fases van dementie, dus de beginnende vergeetachtigheid. En dat lijkt dus ook het geval te zijn. En we willen nu gaan kijken van, is het nou zo dat ook daar bijvoorbeeld met die astma-medicatie misschien het brein een klein beetje kunnen helpen.
0: Interessant. Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen, dank.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
2: 5:55.
0: Morgen vindt de Climate Classic plaats. Een fietstocht om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan de lijn Leo Meijer, klimaatwetenschapper en fervent wielrenner. Goedenavond, Leo.
3: Goedenavond.
0: Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om juist op de heetste dag van deze week deze tour te houden?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk toch een toevalstreffer. En natuurlijk een beetje raar, want het motto is roast your legs, not the planet. Maar nu lijkt het erop of onze lijven morgen gaan roosteren.
0: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe passen jullie de race aan vanwege de extreme hitte?
3: Ja, nou, de langste ritten die worden ingekort, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat voor de grootste middaghitte we allemaal weer terug zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is dus eigenlijk ook een goede klimaatactie om rekening te houden met hittegolven. Dus dat is weer de andere kant ervan.
0: Ja, en zo voorkom je dat je dus je legs roast.
3: Dat is. We hopen zeker allemaal gezond en levend aan te komen en het hoofd koel te houden.
0: Ja, maar Leo, het eerste wat ik dacht was, jullie fietsen juist om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daar wordt dus de route aangepast vanwege de hitte. Is dat niet juist het punt? Zou je die omstandigheden niet moeten ervaren om te laten zien wat er precies verandert in de wereld?
3: We zijn geen klimaatmartelaren natuurlijk. en bovendien, we doen nog wel andere dingen hoor. We hebben een serie podcast gemaakt met topwetenschappers die toevallig ook heel goed kunnen fietsen. Die worden ook verspreid onder alle deelnemers over droogte, smeltende ijskappen, toekomstscenario's en energietransitie. Dus we doen ook nog wel wat aan de inhoud, behalve alleen een rondje fietsen.
0: En heb je er nu zin in of zie je er toch tegenop?
3: Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ga morgen 125 kilometer fietsen.
0: Zo.
3: En hoop mijn hoofd en ook mijn lijf koel te houden.
0: Nou Leo, ik benijd je niet. Zo'n lange fietstocht in de hitte. Maar ik wens je wel heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt violiste Vera Betts. Fijne avond.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
5: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
4: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
5: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
4: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
6: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
7: Het kost wel veel moeite, hè, om mensen een brein te krijgen, om hier iets over te zeggen.
4: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
8: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: In 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een TBS-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en TBS veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H.

0: Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer. Er trekken wat buien over het land. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien.
2: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op Disse Thomas Janne. Mooi dat je erbij bent, want zo'n hoeren ben we erbij. Deze prachtige wazenbestandigheden, mijn noffelijke muziek, jawel. Straks nog wat live-opnames en we zijn nu daar met de cast en neem mij mee. Nou, dat gebeurde dit weekend, want Siep is 60 geworden. Felicitaties nog van Disse kant. En ze gaan mijn naam in de busreis langs de Siepsterren. Ja, mooi dan, 60 hier en still going strong. Onderhoor ik mij de scene, dus Siep van der Ploeg.

0: de oude dozen, zou ik even het eigenlijk wel omschrijven. Brieke bek en geer maar naar huis. Nou, maar dit waar is dat misschien dat ik het beste met wang. Je lekker in de tuin zitten, drankje erbij, net al te drok, meidje. En een beetje dromen over de decemberverkoersje ergens oors. Ja, weet je, de tango dwaan kennen. De Leeuwarder tango. Ja, die krijg ik wel jullie oud. Jij maar eens naar Pieter Wilkes.
1: Een eindje lopen, van de tuin naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroon.

inderdaad. Je, Pieter Wilkens. Je had het over Leeuwarder Tango. Together met Vintage trouwens, zeg ik er maar even bij. Die had het een en ander geproduceerd. Ja. Hoe de tijd spritsen, daar ga ik Smolkers. De Smolker. Ernst Langhout, Johan Keus.

alleen. Ernst Langhout, Johan Keus en de Zwolker. Ja, we gooien een of standje relaxed. Ja, een beetje noffelijke muziek, net al te ingewikkeld. Beetje, rustig misschien wel. En wel gevoelig, zoals Biggelix Hanna Hoogsteen. Luister maar eens naar voor.

0: Aquarius.
1: Mooi, die strikers. Hanna Hoogsteen. Ze had een prachtig album uitgebracht. Dat weer heel keel eigenlijk. En eigenlijk zang, gitaar. Mijn Sonona was een lietse tafvoeging. Maar dit is nog heel mooi sfeer van Makkie, hè. Mooi nummer, Aquarius. Ja, we beginnen even naar de wat meer ska-popklanken van de Mark Foggo en de Secret Meeting New Shoes hit. Dat is een hele moeilijke vol. En waarom draait dat? Omdat dit weekend het Mukpop Festival er is. Jorwert.

Absoluut Dwaai en Mark van Gogh met een secret meeting. Mark van Gogh op het Mukpop Festival, Satrië. En wat treffen ze het prachtig mooi, nou, met de waarsomstandigheden in ieder geval. Ja, dit wordt een dikke hit eigenlijk. Ik ben bij een Frisk label overigens, Top Hole, dat intussen heel lang besteedt. Een mooi boek over Skin trouwens. Hoe Jos Heirek, de founding father van dit eigenzinnige... ja, ik neem het dan een beetje Frisk Grazer label... van Mukpop, give an order live tip. In Moara, ja, dat leidt in Friesland, ergens erbovenin. Hij is een prachtig mooie tjerke. En in die tjerke, daar zal Eva Waterbolk komende Satrië spelen. En dus Mick is een oer of jou. En dan zoek even op de site van de Johannes Tjerke. En hier is het hier bij Ze onder water danst. Eva Waterbolk, live in Moara.

live in Moira. Deze Eva Waterbolk in het tjerke daar dus. Ze onder water danst. Grappige titel, zo. Goed, we doen erbij. No Saint. Ze hebben de vestiging. Muzikale maten. Jette Jermij. Only One Cowboy.

No Saints. Sipke Visser en Sy Maarten, nogmaals mij Only One Cowboy. Nou, hij is wel een cowboy, hè? Ja. Dat is Zee Janets, Arnold Boer. Together met Dina maken die dit prachtig mooie lied. Wat moeten wij doen als wij geen geld hebben?

Mooie combinatie. Dina Popma en Zea Arnold de Boer uit Makkenbij. En wat matten wij dwaan als wij geen geld ha. Ja, ja, in ieder geval probleem, meisje, toch? En plaatsje draaien, zo snel in Noorwegen op deze toonsjongen. Ja, ja. Doe ik het snel nog even in de archieven. Begin Brikke Bek al aan het begin van het programma. Deze zeggen we een tientje al, ja? Ipe en de Skavers, ja. Summer Day.

Hiep en de Schavers, ja, leuke band. En een lekker nummer. Summer Day, we zitten weer in Simmerske sfeer. Dat is mooi, toch? Ik geef het nog even naar je oren. Toffe band. Upcoming, gaan ze nog eens een keer live in de studio gaan. En ja, ik zie dat ze er nog steeds bij binnen. Die Attic, die hadden mij Butterfly.

Toffe band, The Attic. Ja, ja, upcoming, zo zitten we dan in het jargon. Lekker een beetje alto, maar wel lekker te draaien. Ik ben deze waarsomstandigheden, je hebt het nummer Butterfly. We hebben nog even een live tip en een live opname die we nog net zo heel lang verliezen makken hadden. Namelijk de band Pale. Je hebt nu ook heel populair. Ze zijn intussen weer bijlkoor en ze spelen regelmatig onder oren dit weekend. Om krek te wijzen in de muziekfabriek, het industrieterrein of industrieweg in, op het jaar 4, om het even de heel duidelijk om te gaan. Komende zaterdag is dat Pale, Pulsation en Drowning in Lakes. En dat is dan een presentatie van 8501. En ja, dat is de jouwer en de scene van JRV en Bijlkoor. Zit ik in het scherm voor de voetbalwedstrijd overigens. Dus als het ons denkt, ik wil je wedstrijdje. Dan kun je dat combineren met nogmaals met het optreden van onderhoren Pale. Zaterdag, JRV, Industrieweg, Muziekfabriek. En steden met de hinnen. En dit winnen ze live in Noorderwien. Pale.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 18 graden.

Wat west haat dat west. En wat wie is oer. Maar ik ga geen noot, is hier wel goed.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.